Brad Paisley, Mud on the Tires. Slade Cleaves en Judd Newcomb, dat zijn twee singer-songwriters. Slade Cleaves komt uit Maine en Judd Newcomb uit Texas. En hij was jarenlang de gitarist van Ian McLagan en de Bump Band. En dat was de voormalige organist van de Small Faces. En ze namen nu samen een nummer op van singer-songwriter Towns Van Zandt. Slade Cleaves en Judd Newcomb, Colorado Bound.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: The Hard Way Blues van Jesse Dayton is het album van deze week. En Jesse Dayton is geboren in Beaumont, Texas, waar countryzanger George Jones, blueszangeres Barbara Lynn en bluesgitarist Johnny Winter de lokale helden waren. En daar droomde Jesse Dayton ook van. Jesse Dayton, Talkin' Company Man Blues.

Jesse Dayton, Talkin' Company Man Blues. Matthew Shaver uit Michigan noemt zich Uncle Cracker. Hij komt voort uit de band van Kid Rock en in 2000 verscheen zijn debuutalbum Double Wide. Intussen heeft hij 11 hits, 2 nummer 1 hits en dit was een nummer 1 hit in Amerika, Australië, Oostenrijk en Nieuw-Zeeland. En het nummer eindigt op 3 in Zwitserland en Engeland. Uncle Cracker, Follow Me.

Uncle Cracker, Follow Me. Ben Bedford, dat is een singer-songwriter uit Illinois en je hoort invloeden van John Denver, Townsend Zandt en Gordon Lightfoot. En zijn broer Carl Bedford komt uit de band van Lindsey Buckingham, de frontman van Fleetwood Mac. Ben en Carl Bedford, Snow Don't Fall.

Ben en Carl Bedford, Snow Don't Fall. Alexandro Escofido uit San Antonio speelde in San Francisco in de punkband Nuns en in New York in de Judy Nylon Band. Maar hij keerde terug naar Texas en werd singer-songwriter in Austin. Dit komt van het album Graffiti en het werd geproduceerd door Stephen Bruton. Alexandro Escofido, Paradise.

Alexandro Escovedo, Paradise. The Orphan Brigade, dat is een band rond Ben Glover uit Noord-Ierland met een paar Amerikaanse muzikanten. De band opereert vanuit Nashville en het album To the Edge of the World werd overladen met lovende recensies. The Orphan Brigade, Katie Bell Blue.

The Orphan Brigade, Katie Bell Blue. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Blackberry Smoke uit Atlanta, Georgia. Dat is de band van zanger Charlie Starr. En de band bestaat alweer sinds 2000 en toerde door Amerika met de Dizzy Trucks Band, de Zac Brown Band, CT Top en Lynyrd Skynyrd. Ze heeft 10 albums gemaakt en dit komt van het album Be Right Here, Blackberry Smoke, Barefoot Angel.

0: Sounds in Louisiana. Tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. The Way Up North. Van de katoenvelden naar de grote stad.
2: Yeah. Welkom, luisteraars. Welkom bij de 10e aflevering van onze bluesreis van het noorden van Mississippi naar Chicago, Detroit en New York. En we zijn vandaag in Memphis nog steeds. Bij een museum.
3: Ja, en het is
2: of een hotel, wat is het?
3: Ja, het was een hotel. Het is nu een museum. En we praten dan over het Civil Rights Museum. Het museum voor de burgerrechten in Amerika. En motel was eigenlijk het motel waar Martin Luther King, een man die voor de burgerrechten vocht heb, door de scheuren is.
2: Ik denk dat de mensen door nog een heel duidelijk beeld van hebt in die eind 60 jaren, begin 70 jaren, dat de zwarte massa in Amerika eigenlijk dat die in opstand kwam. Dat was het eigenlijk wel. Het zat bijna op het randje, denk ik, van een burgeroorlog zo ongeveer.
3: Ja, en terecht vind ik ook. Ik bedoel, hoe die mensen daar behandeld werden. Dat was toch ronduit vrij mensonterend, liet mij.
2: Een warme namiddag, niet zo heel ver van Beale Street vandaan, het uitgaanscentrum van Memphis, binnen wij door bij dat steengebouw, wat tegenwoordig een museum in zit.
4: Dit is het Lorraine Motel. En origineel was het Windsor Hotel. In 1924 is het gebouwd en later een van de weinige plaatsen voor hotels voor zwarte mensen. Waaronder al entertainers als Cab Calloway, Aretha Franklin, Count Basie, B.B. King, Nat King Cole logeerd hebt.
2: En in 1968 was er ook een bekende.
4: Ja, yeah, en in 1942 is het overgegaan in andere handen. En dan werd het Lorraine genoemd. En in 1968 was Martin Luther King hier te gast en werd buiten de kamer waar hij logeerde, was kamer 306. Op 4 april 1968 werd hij hier vermoord en werd een symbool voor het Civil Rights Movement.
2: Ben nog Noordwest hier, hè?
4: Ik ben hier Noordwest, nee. Ik weet wel dat Martin Luther King vermoord is, maar verder weet ik van de Civil Rights thing in Amerika niet zoveel af. Ja, ik heb wel boeken van linkse mensen gelezen. Soul on Ice van Eldridge Cleaver bijvoorbeeld. En een ander land van James Baldwin en zo. Maar verder heb ik niet. Je hield toch meer op met blues en het was toch ook al een soort van civil right.
2: Nee, maar in die zin heeft het natuurlijk toch wel alles met de blues te maken.
4: Ja, dat heeft er wel mee te maken, maar ja, blues was toch veel minder politiek geënt.
2: Maar nam bluesmuzikanten in die tijd, namen die ook geen stelling in of zo?
4: Nee, die konden nog niet eens stelling in nemen over een label op de plantage. Want zoals.
2: Nee, maar hij het dan hebt over de 60 jaren bijvoorbeeld.
4: Nee, werd helemaal niet over gerept. Ja. Nee. Ja, de enige die er wat aan deed was J.B. Lanwar eigenlijk. Met zijn Eisenhower blues, de Korea blues en dat soort dingen. Maar verder waren er weinig mensen in de blueswereld die hadden nog veel te druk met zichzelf om een beetje een goed leven te krijgen. En daar werd toch veel meer over gezongen, over die ellende. Dan over, daar waren ze nog helemaal niet aan toe. Hmm. Zeker niet hier in de Delta en zo. Daarom is King is toch ook een van de eerste geweest die die mensen het zuiden meer rechten wou geven. Ging toch vooral meer om het zuiden, om de zwarte zuiderling, denk ik.
2: Nee, maar dan denk ik, dan zou ik me ook voor kunnen stellen dat die zwarte zuiderling een beetje de vuurroede doorvan, dat die er ook actief aan deelnam.
4: Ik kan het niet vinden in de blues. Ja. Nee, nee.
2: Jan later nog wel een Richie Havens, die was er wel actief in, maar dat is geen blues meer.
4: Nee.

0: G.B. Lenoir, de man van Monticelli in Mississippi. Overleden in 1967, geboren in 1929 met de Eisenhower Blues. Dat was inderdaad die ene die als, in de blues-encyclopedie wordt ook zegt, de meeste bluesnummers gaat toch vaak over zaken die met de liefde en relaties en zo te maken hebben. Alle ups en downs van dien.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar G.B. Lenoir die schreef ook andere dingen.
1: Ja, Korean blues had hij ook nog geschreven.
0: Ja, ook zo. Ja. Deep in Depth blues en Everybody Wants to Know.
1: Het schijnt ook dat hij niet uit hebben mogen komen. En is een geloof een Frans label West die hem geholpen heeft om een plaat te maken.
0: Dat kunnen we wel eens zeggen, want dit is ook een folk. Dit is op het Frans label.
1: Ja, precies. Ja,
0: dat klopt wel.
1: Ja. Ja, ja, ja,
0: het origineel is wel op Chess uitgebracht trouwens.
1: Maar hij was dan alweer, voor de negen was hij alweer te kritisch. Dus,
0: Denk het ook, ja. Ja, denk het ook.
2: Prohibits. Items, camera's, camcorders, radio, food, beverages, chewing.
0: Oh ja, ja, ja.
2: Packages.
0: Oh, oké, nou. Dan zullen we eens even. We reserve the right to examine all packages and bags.
2: Ja,
0: zeker. Aha. Prohibited items, cameras, camcorders, radios, food, beverages, chewing gum. The management, National Civil Rights Museum.
2: Ze wilden natuurlijk in eigen hand houden als alle items.
0: Dat weet ik niet. Wij zullen dat eens even proberen op te lossen. Hallo. I hope so. Is there a possibility to make a radio recording and filming in here for public Dutch radio?
3: Do you have prior permission?
0: No, not yet.
3: Let me see if I can get someone.
0: Ik denk dat hier wel wat overeenkomst is met het, het herinneringscentrum Kamp Westerbork.
3: Oké, okay, someone's gonna come talk to you. Just yeah? Have a seat right out there.
0: Okay.
3: Mm-hmm. Okay, I'm sure it's fine. I'll give this to her. I'll give this to her. She's already giving you the bag.
0: Yeah.
3: I'm sure she gave you permission, but okay. I'll give this to her.
0: Okay. Mm-hmm. We can go on where?
3: Yeah, I'll give this to her.
0: We kunnen het verder.
1: Ja, ik ben er zelf niet zo, niet zo bij betrokken geweest. Ik zeg al dat ik een paar boeken gelezen heb in die tijd, maar verder was ik er niet zo mee bezig eigenlijk. In Nederland had je toen Provo en zo en wij waren bezig met het hippiedom en zo en we waren helemaal niet bezig met dit gebeuren hier niet. Dus ik kan er wel wat over zeggen, maar ik heb er niet echt over nagedacht.
0: Nee, maar gek is dat eigenlijk. Dat geldt voor mezelf net zo. Als je achteraf kijkt, dan waren wij in die 60 jaar bezig met onze eigen luxe probleempjes.
1: Ja, weet ik niet. Wij waren ook aan het vrijmaken van een andere generatie. Eigenlijk. En hun zijn dus bezig met hun rechten te verkrijgen. En dat is het. Dat is natuurlijk dat is daar in veel groter context. Ik bedoel, vergeleken wat wij dan deden, was het eigenlijk maar onzin. Dat ik er nou over nadenk.
0: Laten we eens in Wiedel lopen.
2: Ik denk dat we daar aan beginnen.
0: Oh, dat kan wel. Ja, dat is goed. Echt Amerikaans dit allemaal, hè?
1: Ja, hier wordt
0: allemaal op films.
1: Ja, maar hier wordt ook de neger weer als een beetje als een inferieur iemand neergezet op al deze platen. Denk dat wat dat is toch een soort van protest waar men ook een beetje belachelijk gemaakt vaak in die. Kijk, daar is hij weer bijvoorbeeld weer de schurk, die blanke, hè? Daar is hij dus, een soort van clown.
0: Louis Jordan.
1: Ja, wat Miles Davis altijd op Louis Armstrong tegen had. Van, dat hij altijd maar grijnsde en zo. En altijd maar deed wat de blanken van hem wilden. En zo. Terwijl hij een fantastische trompetist vond. Hier wordt het neger ook een beetje zo neergezet. Als zijnde, half idioot.
0: Misschien dat door ook wel, door hem de negers ook hun helden ook altijd heel erg bejubelden. En met Joe Louis begonnen dat al, was dat al een voorbeeld. Het was een van de mogelijkheden, vooral in de sport natuurlijk, om de boom uit te laten springen.
1: Sport, muziek en andere.
0: Ja, ik denk met name sport en muziek.
1: Ja, dat. Of als dominee. Dan kon je ook nog niet komen. Dat wou me die vaders tenminste. Hij zei, I didn't fit like as a preacher. En voor baseball, I was too bad. So I became a musician.
0: Ja, dan waren wel een dominee voor de zwarten, hè?
1: Jawel, maar dat was dan toch een hele goede. In die gemeenschap natuurlijk een niet geringe baan.

0: Amen.
1: Nou, de Eisenhower Blues was dit eigenlijk de Kennedy Blues. Dit was van John Lee Granderson, A Man for the Nation. En hij in het Civil Rights Museum komt, dan zie je ook dat de waardering ook voor de rol van de Kennedys nogal. In dat Civil Rights Museum komt, dan zie je ook dat de waardering ook voor de rol van de Kennedys nogal. Die,

0: aan burgers dat ze dat door middel van de inrichting van zo'n museum raken goed kunnen.
1: Visueel komt het vaak heel goed duurder zo.
0: Ja, ja. Laten we maar eens wie er rondkijken in het Civil Rights Museum.
1: Ik kan eigenlijk ook niet zoveel antwoorden geven op wat ik hier allemaal zie. Ik kan alleen antwoord geven op dat het volgens mij wel terecht is geweest. Maar zeker terecht. Ik bedoel in het zuiden, mensen als de Ku Klux Klan en dat soort dingen, dat is natuurlijk volledig uit de boze.
0: Jim Crow. Weet je wat het is, Jim Crow?
1: Ja, ja.
0: Dat was ook weer zo'n figuur uit de minstrelshow, hè? Van ja, ene die zich zwart schilderde.
1: Ja, het is natuurlijk allemaal verlengstuk van bluesmuziek, ellende.
0: Ja, of de basis van bluesmuziek.
1: Ja, maar dit is toch allemaal alweer later. Dit is eind 60 jaar, 70 jaar. En toen was een groot gedeelte van de blues waar wij het hier over gehad hebben, dat was al op zijn retour.
0: Ja, civil rights, dat speelt natuurlijk al veel langer, hè?
1: Ja, ja, ja.
0: Martin Luther King die is in 68 doodgeschoten. En dan kreeg je dat als een soort... dat is dan het punt waar alle aandacht op komt.
1: World War II, dat konden ze wel gebruiken. Dat is kanonnenvlees, denk ik. Het is hier allemaal mooi opgeschreven, maar... Ik kan er eigenlijk niet zoveel over zeggen, omdat ik er niet echt veel van weet.
0: Interesseert het u?
1: Het interesseert me wel, maar ik denk niet dat ik het er nog een keer bij kan hebben. Want ik heb zoveel interesses, dat als ik hier nou eens een keer aan moet beginnen, dan dat is weer één wat nu niks meer van terecht zou komen, denk ik. Dus
0: ik koop wel boeken over de historie van de bluesmuziek, zeg maar. Maar over de hele discriminatieachtergrond en dergelijke. Dat wil je er niet meer bij doen.
1: Ik denk als je die boeken over de blues leest, dat je genoeg weet wat er aan de hand was. Want dan weet je toch heel goed wat het gevolg daarvan geweest moet hebben, weet je wel. En ik denk dat het te sterk mee te maken heeft. Maar ja, hoe dat dan allemaal gegaan is en wie daar allemaal... Kijk, ik weet wel wie Murray Waters was, maar ik weet wie Martin Luther King was. En ik weet wie Malcolm X was en nog een paar van die mensen. Ik weet wat ze ongeveer gedaan hebben. Maar al die andere mensen in die beweging en hoe dat allemaal verlopen is, dat weet ik gewoon niet. Dat kan ik ook niet... Die blueshistorie, die weet ik nog wel zo'n beetje. En ik weet ook wel iets van Mozart en nog van andere mensen. Maar, en een aantal heleboel andere dingen. Maar hier weet ik... daar ben ik niet echt thuis in.
0: Misschien interesseert u het individuele verzet. Ook wel veel meer als het toch een beetje georganiseerde verzet.
1: Ja, dat kan ook wel zo wezen. Daar neem ik niet over naar.
0: Je bent natuurlijk nogal een beetje een individualist.
1: Ja, maar ik vind het wel een sympathieke beweging, laten we het zo zeggen. Ja, ik moet het ook wel sympathiek vinden, want anders dan deugt het andere natuurlijk niet.
0: Nee, maar je zult ook nooit deel uitmaken van een beweging, bedoel ik.
1: Nee, ik heb ook
0: dat
1: nooit...
0: Dat ben je veel te veel Einzelgänger voor.
1: Ik heb ook nooit deel uitgemaakt van Provo of zoiets. Hmm. Of wij hebben ook nooit meegedaan aan de Flower Power. Dat is ook helemaal aan mij voorbij gegaan. Daar vond ik eigenlijk ook helemaal niks aan. Er waren wij veel te veel... wat moet je zeggen? Wij waren meer beatniks of zoiets. Gewoon een beetje, wij hoort meer, mijn generatie hoort meer bij de, hoewel dat ook dat ze wel vrijheidsliefde mensen waren, meer bij de afdeling Jack Kerouac, Gregory Corso, Allen Ginsberg en zo, dat soort mensen. Die naar een ander soort van vrijheid zochten.
0: Ja, maar dan zit hij toch ook wat meer in de bijna in de wat anarchistische sfeer van geen leiding en al dat soort gedoe erbij.
1: Ja, ja, ja.
0: En dat hij hierbij natuurlijk bij dit verzet, nadrukkelijk wel.
1: Dit moest wel georganiseerd worden, want dat kon je gewoon niet, dat kan je individueel nooit doen. Ik bedoel, een eenling die heeft niks in de melk te brokkelen. Maar hier gaat het over massa's mensen dus. En het is natuurlijk wel... Het is een goede beweging geweest. Ik vraag me trouwens af wat er van overbleven is.

this morning, my Jesus rode on. Oh, Lord have mercy.

0: Robert Pete Williams, man die ook voldoende ervaring heeft met het in onvrijheid deurbrengen van zijn tijd.
1: Ja, ja, ja, die heb ook redelijk vaak, die heb ook zeten.
0: Ja, ja.
1: En bovendien, dit was in de gevangenis opgenomen.
0: Dit is opgenomen in de Angola State Prison, dacht ik, ja?
1: Ja, ja, ja. De heer Oystritz, die... Oyster, Harry Oyster.
0: Harry Oyster, ja.
1: Ja, die heeft het opgenomen, ja. Op de R. Hooley label.
0: 1959.
1: Ja.
0: Buten, die
1: kan... Het zijn twee cd's, volume 1 en volume 2.
0: Ja.
1: Voor de echte lustra's, jongens, van de blues. Robert Pete Williams is voor mij één van de allergrootsten.
0: Hele goeie. We gaan weer naar het museum, het Civil Rights Museum in Memphis. De strijd van de zwarte bevolking voor gelijkberechtiging door zo.
2: Wat me trouwens wel opvalt dat hier toch vrij veel blanke bezoekers zitten, hè?
1: Ja, dat vond ik in tegenstelling tot de Sun Studios, vond ik dat hier veel mensen komen die... Die dat toch schijnbaar, dat toch een gedeelte van de Amerikaan dat wel wil, dat toch een hele verschrikkelijke daad vond. En dat niet alle Amerikaan super rechts bent natuurlijk, dat blikt daar dan toch ook wel weer uit.
2: De Freedom Bus, nou dat kan je er maar niet in zitten toe.
1: Ja, die is helemaal uitbrand en bekogeld en daar hebben ze... Volgens mij Molotov cocktails ingehoord. Het zou wel over die rellen in Chicago gaan, denk ik, of niet?
2: Ik kan het zo niet eens zien. Het gekke is dat later in de muziek vaak de blanken er nogal over gezongen hebben.
1: Ja, Newark en zo, ja. Crosby, Stills en Nash. Stills. Ja, een heleboel mensen hebben daarover gezongen, ja.
2: Je bent dan nogal wat vermoord in Amerika.
1: Ja, maar dit is een rival country, hè. Ik bedoel, dat is toch een beetje het... dat is een beetje het cultuurloze van dit land, vind ik. Als het dan al cultuur is, dan is dat een onderdeel van die cultuur. Vind ik een slechte zaak.
2: Ja, dat iedereen met wapens loopt.
1: Ja, vind ik een hele slechte zaak. Als je dat niet kunt opbrengen om dat op een gegeven moment af te schaffen, dan... Als angst zo'n slechte raadgever is... Dat je de geweren op na moet houden, vind ik dat je verkeerd bezig bent.
2: Birmingham, daar is ook een liedje over gemaakt. Ja? Zei Birmingham, daar is ook nog een liedje over gemaakt.
1: Birmingham.
2: Ja, niet van Randy Newman, maar ik weet niet van wie anders.
1: Ja, dit is de cel waar Martin Luther King is gearresteerd in 1963. En hij was placed in isolation, in isolatiecel dus. En Robert Kennedy die heeft ervoor gezorgd dat hij vrij kwam.
2: En die is later zelf doorscheuren.
1: Ja. Ja. Ja, inderdaad, ja.
2: Misschien als je die foto's doorziet.
1: Ja.
2: Het lijkt wel alsof er een oorlog voert wordt, alsof er een belegering aan de gang is.
1: Het lijkt wel wat op Oost-Duitsland of zoiets. Of die Chinezen op het Rode Plein, hè, die zo'n opstand neerslaan.
2: En dan net over 30 jaar geleden, Harry.
1: Ja.
2: Hier in Mississippi.
1: Ja, ja. Kijk, dit vind ik natuurlijk, dit is wel mooi. Dit beeld. De United States Marshal Service. Dus dat betekent dat de sheriffs en dergelijke sinds 1789... niks met de wet gedaan hebben. Zich niks aantrokken van de orders van de officieren van justitie. De grondwet van de Verenigde Staten gewoon ignored, hè? En gewoon niet deed wat ze eigenlijk moesten doen. Dat is dus een heel slechte zaak geweest. Ja, het is eigenlijk een beetje hetzelfde als die planters die op een gegeven moment niet wilden dat in Clarksdale een high school voor zwarten kwam. En maar zorgden dat het in Cleveland kwam, omdat je die zwarten beter dom kon houden. Zo hebben deze mensen gewoon de wet gewoon genegeerd. En, nou ja, ook eigenlijk allemaal uit een soort van angst. Ik denk ook een soort van angst van, ja, dit moeten wij niet. Het zal verkeerd kunnen aflopen met die mensen erbij. En ja, het is toch vaak een slechte raadgever.
2: We gaan hem bomen kijken. We gaan hem kijken bij de Kamer van King en dan, dan doet wij het ertoe.
1: Staking van de vuilnismensen. Onlangs nog in Amsterdam trouwens, maar nu hier. In de 60 jaren en dan zie je de National Guard daar met getrokken bajonet voor staan. Dat leek ook een bikkelharde confrontatie. De mensen hebben allemaal een bord in de hand van ik ben een man. Wij zijn mens. We willen goed betaald worden. We volste recht natuurlijk. Nou, dan krijg je de National Guard tegenover je.
2: Dat was de reden ook dat Martin Luther King hier kwam, hè? Om hun te ondersteunen.
1: Ja.
2: Loop met hem naar binnen toe, daar zo. Even rustig praten.
1: Nou, we zijn nu in de kamer waar Dr. King vermoord is. We hebben ook hier niet filmen uit respect. En ja, dat is toch een historische plek. Het bed ligt nog net zoals hij eruit kwam is. Hele entourage. En ja, daar word je toch niet echt vrolijk van.

0: Dit is ook muziek van een echte original.
1: Ja. Fred Mississippi, Fred McDowell.
0: Ja.
1: En Fred die komt ook alweer uit op het R. Hooley label van Dr. Harry Oyster. Ja, ook een beetje tussen de blues en de gospel in.
0: Ja, ja, dat is ook het grappige op deze cd ook. Good Morning Little Schoolgirl, daar zie je ook. De eerste deel, de eerste 11 nummers, dat is blues. En dan krijg je een stuk of 11, 12 church songs.
1: Ja, het is toch wel heel, ze hinken dat toch wel vaak op twee benen.
0: Hè? Ja, maar Martin Luther King was dat natuurlijk ook zo. En de dominee Ebenezer, zijn opvolger. Ze zaten een beetje in tussen de kerk en de straat.
1: Ja,
0: zeg maar.
1: je hoort het heel vaak terug. Ik bedoel ook in de muziek van bijvoorbeeld Ray Charles. Dat is ook jazz en blues. En dan toch ook weer een beetje gospel en zo.
0: Ja, ja, ja.
1: En toch konden ze er ook niet, ze wilden er niet, maar ze konden er ook niet helemaal last van komen.
0: Blijkbaar niet, nee. Je had het zo straks over Jack Kerouac en over Corso en over William Burroughs.
1: Ja, Ginsberg en al die mensen.
0: Ja, meer de loeners.
1: Ja.
0: De mensen die niet in de massabeweging opgingen, maar die voor zichzelf bezig waren. Nou, we zijn in St. Louis geweest en een van de grote kerkhoven daar, zo, dat is het Bellefonte Fountain.
1: Ja,
0: en Belle Fountain Kerkhof was dat, hè?
1: Ja, en dus het zijn eigenlijk twee kerkhoven naast elkaar. We konden dat toen helemaal niet, op een of andere manier, we wisten niet hoe we daarbij.
0: We zaten met sporen en zo en
1: ja.
0: Heel gezuik en een heel gedoe. Maar uiteindelijk, we kwamen wel terecht op het kerkhof waar als William Burroughs begraven lag. Alleen nog, ja, dan moet je zo'n graf nog wel vinden.
1: Wij zoeken hier naar het naar het graf van William S. Burroughs, die schreef u de B Generation. En wij zijn hier op het Bellefontaine Kerkhof Memorial. En op de splitsing van Lake Avenue en Veel. Daar moet volgens boekje met daar liggen William S. Burroughs, the inventor of the mechanical adding machine.
0: Achso. De honden zijn zo'n granieten ding.
1: De precursor of the computer. Another Burroughs is also buried here. The B Generation writer William S. Burroughs, who died in 1997. His unmarked grave is to the right as you face the obelisk.
0: Nou,
1: zou
0: die kant is oplopen.
1: Dan zal je hier kunnen liggen.
0: Maar wat is een granieten? Ik denk dat die met die ronde ballen erop is.
1: Nee, de obelisk is zo heen.
0: Nou, misschien is er die wel.
1: Ja. En dan heb je daar ook nog een obelisk.
0: Sorry?
2: Five.
0: Ja, oké.
1: Okay.
0: We are leaving.
1: Are you familiar with this? Do you know where the writer William S. Burroughs is situated?
2: Obelisk right there.
1: Yeah, that's the one of the computer, but the writer.
2: He's there also.
1: He's there also.
2: And his father.
1: I thank you very much indeed.
2: Yeah, some people were here the other day wanted to see that, but they were in such a big hurry that the director wouldn't let them.
1: Okay, we'll be gone at 5. Was zijn vader. En die meneer vertelde ons hier dat dat is eigenlijk die meneer Burroughs was. Ja, dat is eigenlijk de uitvinder van een adding machine, maar ook de voorloper van de computer heeft die meneer gevonden, die meneer William S. Burroughs. En hij ligt hier, de schrijver, die ligt hier ook vlakbij. Nou ja.
0: Als het goed is, ligt hij er rechts van, hè?
1: Ja.
2: I'll give you the exact location if you wish.
1: Yeah,
2: I kind of see right here. New grass right there.
1: Uh-huh.
2: Oh.
0: This?
2: Yeah, right here.
0: It's totally unmarked.
2: Yeah.
1: It's totally unmarked. He died two years ago.
2: Adopted son said that he was going to buy markers for the whole thing.
1: Yeah.
2: It was a year ago and nothing yet. Yeah. Are you familiar with Burroughs very much?
1: Yeah, I know something about him, yeah.
2: You know, but the killing of a guy named David Kammerer in New York.
1: Yeah, yeah.
2: David Kammerer is out here.
1: Yeah. He's also here, yeah. I know he was a friend of writers as Allen Ginsberg and Jack Kerouac. And
2: well, Kerouac was involved where he was put in jail, but his father wouldn't bail him out, the way I read it.
1: Uh-huh.
2: But his girlfriend's father would, with one condition, that they get married.
0: But why is he buried in St. Louis?
2: Who's that? Cameron?
1: Burroughs.
0: Burroughs, because Burroughs? Of his father, his family?
2: His grandfather was from St. Louis. He died. His grandfather died very young, and his father is from St. Louis, and he's got a brother that's buried here in another area. So he was just a St. Louis. He grew up in St. Louis.
1: And but
2: and the school he went to is from St. Louis.
1: His grandfather, of his father, he was a very
2: he invented the adding machine.
1: Yeah, and also something which was before the computer, I think.
2: Yeah, well, his company was sold to IBM.
1: So great story. Yeah,
2: but he had some money, a little bit.
1: Okay, thank you very much indeed for telling us something about it.
0: Maar het is inderdaad gewoon die plek. Je kunt het inderdaad nog zien, hè?
1: Ja, hij is dus 2 jaar geleden overleden. En dit is zijn grootvader die hier ligt, niet zijn vader. En zijn vader die is... ja, de voorloper van, zeg maar zeggen, van die addingmachine en voorloper van de computer. Die zaak die ze hadden, die Burroughs, die is verkocht aan IBM. Hm. Dus zo zie je maar weer.
0: Ik kwam wel uit een wealthy family, rijke familie.
1: Ja.
0: En dan toch, totaal...
1: Hij was natuurlijk wel een beetje het zwarte schaap van de familie. Hè? En die mij vertelde ook dat hij nog in een soort van moordaffaire betrokken is geweest. In New York, waar Kerouac naar voren heeft moeten getuigen dat hij niet is, heeft moeten zitten en zo.
0: Ja, het had een wonderlijk afloop met mensen.
1: Ja, helemaal niks te zien. Maar je kunt toch zien dat het niet zo lang geleden is, dat 2 jaar geleden is, dat hij hier begraven is. Ja, toch ook een boel mensen beïnvloed. Vooral als de luisteraars daar nog belang bij hebt, dan zou ik eens een keer een boekje lezen. Dat heet Van Kerouac geschreven door Kerouac geschreven. En waar ook mede over Burroughs gaat. En dat heet Tristesse. Als je het kunt krijgen, want het is een novelle, het is een dun boekje. En het is een prachtig verhaal over Kerouac die een soort van platonische liefde heeft met een hoertje in Mexico City. En Burroughs die is op hetzelfde moment ook daar. En die leeft daar ook ergens. En Kerouac giet daar vaak bij hem op bezoek. En er wordt nogal wat afdronken en afslikt. Dus ja.
0: Gek hè, dat is een beetje een losers generation. Terwijl ze wel van goede komaf waren.
1: Nou, Kerouac was niet van zo'n rijke komaf. Dat was gewoon een Frans-Canadees was dat. Of een Amerikaanse Canadees, een zogenaamde Canuck. En die waren toch van heel eenvoudige afkomst. Burroughs dan niet, maar Kerouac wel. Nou, dat was wat we erover wilden vertellen hier. We staan hier op het kerkhof, kan ik nog even wat over vertellen. Mensen, dat is natuurlijk iets heel anders dan bij ons. Het is net zoals alles in Amerika, het is ontzettend groot. En wat mij dan opvalt, is dat er nergens, praktisch nergens bloemen bij staat. Je hebt toevallig één hier tegenover ons, maar verder helemaal niks. En je kunt ook gewoon met de auto's kun je over het kerkhof heen. En al die laan, of waar die mensen dan aan liggen, die hebt ook weer naam. En dat is, dat is een gigantisch uitgebreid complex. Die kunnen er wel op verdwalen. Daar ben de Oezekerk op. Die bent daar lucifersdeurtjes bij, zou ik maar zeggen.
0: Het is verder wel mooi aanlegd en goed onderhouden en zo.
1: Het is heel goed onderhouden. Dat doet die mensen waarschijnlijk ook niet zelf. Ik denk dat er veel betaald wordt of hoe dat dan precies zit. Maar, en ook de steen en de... dit zijn allemaal obelisken hier en grote huizen en het lijkt wel soms een Griekse begraafplaats met een soort van tempelachtige ding. Grote tombes.
0: Maar ook hele gewone kleine steentjes.
1: Ook hele kleine steentjes. En ook helemaal niks. Zoals hier William S. Burroughs, de schrijver van onder andere The Naked Lunch en Junkie.

0: Vrijheid en onvrijheid, een klein beetje thema van deze uitzending met de Civil Rights Museum, met William Burroughs. Dit was trouwens muziek van Led Belly.
1: Ja, ja, ja,
0: de zwarte zanger.
1: Die ook niet altijd vrij, hè? Is ook nog even zie.
0: Die heeft ook gezeten, ja. Ja.
1: Ellen Lomax, die hebben toen de Rude gehaald eigenlijk.
0: In het boek van Muddy Waters, The Mojo Man, daar komt ook heel wat... Er komt heel wat geweld in voor, hè?
1: Ja, dat waren harde, moeilijke tijden.
0: Rough times.
1: Ja, en ik denk ook dat die mensen het niet al te gemakkelijk hadden. Maar er werd ook nogal er werd ook nogal redelijk veel dronken. Ja, en ze kwamen natuurlijk met veel verveelde mensen in aanraking. En als je dan ziet dat Henry Strong een keer in moest vallen. Een hele jonge mondharmonica speler. Maar die op een gegeven moment met zijn vriendin, notabene, met zijn vriendin, een ruzie kreeg om bijna niks. En dat zien vriendin hem wou dreigen met een mes, maar door een onverwachte beweging hem toevallig in de borst stoten. Yeah. En deze man eigenlijk haast in de armen in de auto van Muddy Waters overleden is.
0: Dat was in Muddy's in Cadillac, geloof ik.
1: Kun je nagaan wat er gebeurd is.
0: Dat was een gek op. Ja. James Cotton, ook dat staat in het boek van James Cotton, die in een bar zit op ergens in een in Chicago. Komt een man, die komt van de straat binnenlopen, die kijkt hem aan en die bevalt hem blijkbaar niet. En James Cotton, die kreeg 5 kogels in de hoed.
1: Ja, dat is...
0: Ze waren zelf ook trouwens, Muddy met zijn muzikant nog niet zo.
1: Dat is natuurlijk ook wel logisch. Ik bedoel, die mensen waren bij nacht en ont, die zaten in die auto's en... Het was natuurlijk wel zo, zoals Robert Johnson, die is dus ook vergiftigd. En als jij geld beurde, dan waren er altijd wel een paar gekken die genoeg ophangen, die dat geld wel van jou wilden nemen. Ja. Dus in feite moesten die mensen zichzelf ook wel een beetje verdedigen. En vandaar dat ze ook vaak vuurwapens hadden. Hè?
0: Maar die hadden wat drie, las ik in het boek. Ja. Eén in de buzen en één onder de stoel in de auto en één in de kofferbak of zo, geloof ik.
1: Ja.
0: En het kwam ook geregeld, maar het kwam ook verder. Er wordt hier trouwens zeer kleurrijk in beschreven dat ze, als de discussies hoog oplopen, van dat ze dan ook niet nodig hebben om elkaar een revolver of vuurwapen te
1: zetten. Ja, ze hadden allemaal een revolver, maar zodoende gebeurde er ook niks, omdat ze allemaal één hadden. Dat is elkaar in evenwicht.
0: Dat houdt elkaar een klein beetje in evenwicht. Dat is ook zo, ja.
1: Het verhaal van Little Walter natuurlijk, die in een street brawl, een soort van in de straat met één ruzie kreeg. En
0: shooting dice, ze waren naar Fort West en hij had geld te winnen.
1: Ja, en ik kreeg van die andere een klap met een load people op mijn kop en dat zal hem eigenlijk niks markeren, maar de andere dag was puur met Little Walter.
0: Het is een mooie, even naar Sprinne genomen, in slaap vallen, dan komt weer goed, maar hij was dood aan de morgen.

Zoey and the Blizzards, Kid Blue. James Cotton was de mondharmonica-speler van Howlin' Wolf en later van Muddy Waters. En hij begon als 40 gepast voor zichzelf met het James Cotton Blues Quartet. Het nummer is geschreven door Eddie Boyd. James Cotton, 24 Hours Too Long.

James Cotton, 24 Hours Too Long. Bluesgitarist Lonnie Mack is de ontdekker van Stevie Ray Vaughan en samen namen ze een nummer op over een in Amerika razend populair koekje. Lonnie Mack en Stevie Ray Vaughan, Oreo Cookie Blues.

Bonnie Mac en Stevie Ray Vaughan, Oreo Cookie Blues. Coco Taylor reisde met de Greyhound bus van Memphis naar Chicago, de hoofdstad van de blues, maar daar werkte ze jaren als schoonmaakster totdat Willie Dixon haar ontdekte. Coco Taylor, Queen Bee.

Coco Taylor, Queen Bee. Johnny Winter uit Beaumont, Texas, was een rauwe bluesgitarist en hij was jaren de producer van Muddy Waters en hij vormde met zijn broer Edgar Winter een uniek duo in de Amerikaanse blues scene. Johnny Winter, I Smell Trouble.

Johnny Winter, I Smell Trouble. Het nummer is geschreven door de ultieme bluescomponist Willie Dixon met gitarist Roy Buchanan en zanger Delbert McClinton. You can judge a book by the cover.

Roy Buchanan en Delbert McClinton, You Can Judge a Book by the Cover. Son Seals begon als jongen van 14 jaar als drummer bij Robert Nighthawk. Als 16-jarige gitarist maakte hij deel uit van het huisorkest bij een nachtclub en toen begeleidde hij al artiesten als Albert King, Bobby Bland, Junior Parker en Roscoe Gordon. Son Seals, Out of My Way.

Sun Seals, Out of My Way. Albert Collins en Johnny Copeland, dat waren de sterren in het bluescircuit van Houston, en de jeugdige Robert Cray stond als fan tussen het publiek. Dit nummer nam Robert Cray op met zijn twee grote helden. Albert Collins, Robert Cray en Johnny Copeland, Black Jack.

Albert Collins, Robert Cray en Johnny Copeland, Black Jack. Lonnie Brooks uit Louisiana kwam met alle bluesgitaristen uit Arkansas en Mississippi naar het beloofde bluesland Chicago. En hij was na Buddy Guy de tweede gitarist uit Louisiana die succesvol werd in Chicago. Lonnie Brooks, Wrong Number.

Lonnie Brooks, Wrong Number. Jeff Healey uit Canada had een internationale hit met Angel Eyes en met zijn band Blue Direction was hij het huisorkest in de Colonial Tavern in Toronto. Later ging hij verder met de Jeff Healey Band en hij overleed in 2008 op 41-jarige leeftijd. De Jeff Healey Band, Blue Jean Blues.

Jeff Healy Band, Blue Jean Blues. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet. Een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. De Blues Band, dat is een Engelse bluesband met bandleden uit Manfred Mann, John Mayles Bluesbreakers, John Lee Hooker en de band Family. Ze hebben 24 albums gemaakt. Dit nummer is geschreven door Dave Kelly en hij kwam uit de John Dummer Bluesband. De Blues Band, Leavin'.

0: Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Harry's Blues, live vanuit het Drents Museum, vanaf de tentoonstelling Window of My Eyes. Een tentoonstelling die verlengd is nog tot 5 juni. En dat betekent ook dat Harry's Blues tot 5 juni doorgiet vanaf de tentoonstelling. Er moet er wel in bij zijn dat de tentoonstelling Blues in Heaven van Rudy Leukveld, dat die met ingang van morgen, dat die gestopt is. Maar Harry's Blues schiet gewoon door en de muziek ook. Cuban and the Blizzard, Simple Man.

0: applaus voor Hadi Mosquée, opgenomen in de Oude Luxor in Rotterdam 2005. De laatste formatie van Hadi Mosquée van QB and the Blizzards. De gast hier in deze uitzending van Harry's Blues is Henk Erkelens. Welkom Henk.
1: Goeiedag.
0: Je bent snel even hier naartoe gekomen, want je hebt een cafetaria, een snackbar in de Kleine Marktstraat hier in Aast. Al 24 jaar vertelde je net.
1: Klopt, ja.
0: Zo, heel druk punt hè?
1: Ja, zeker.
0: Heel goed punt.
1: Goed.
0: En op een echte blueslocatie zou ik bijna zeggen, want het is vlak bij de Witte Bal, of niet?
1: Absoluut, ja. Ja. Inderdaad, waar Hadi altijd kwam, ja.
0: Ja, daar heeft hij veel gezeten.
1: Ja. Het is een hoofdstuk, hè?
0: Ja.
1: De Witte Bal.
0: At the End of the Bar en Brother Boos, dat
1: inderdaad.
0: Zijn nummers die wel herinneren ook aan de Witte Bal, denk ik.
1: Absoluut, ja, absoluut.
0: Hoe oud ben jij? Hoe herinner jij je Hadi Mosquée eigenlijk?
1: Nou, ik ben 45 en Hadi kwam dus altijd bij mijn ouders in het café.
0: Jouw ouders?
1: Team van Veen, Guur Erkelens.
0: Ja.
1: Dus die kwam daar als gast altijd in Café de Witte Bal. En ja, en dan op een gegeven moment groeide daarmee op.
0: Ja, ja. Als klein jongetje heb
1: Als klein jongetje, ja.
0: Ja, ja.
1: En het begon eigenlijk van dat Hadi op tour was of moest optreden. Weekends of wanneer ook maar. En toen had hij nog de herdershondkas.
0: Ja.
1: En die moest ik dan uitlaten.
0: Oh, grappig, ja. De hond genoemd naar Kas Lux.
1: Ja, inderdaad, ja.
0: Ja?
1: Dus en zodoende, ja, dan krijg je al meer van die man te weten en te horen. En dan ga je erin verdiepen.
0: Ja.
1: Nou, dat vond ik wel interessant.
0: En de muziek die hij maakte, was die ook direct interessant?
1: Ja, ik hoorde toen de LP The Legend.
0: Ja.
1: Nou, dat vond ik echt een verrassende LP, om zo maar te zeggen.
0: Ja, ja.
1: Kijk, ik had van QB ook wel alles gehoord van vroeger. Maar The Legend was natuurlijk een totaal ander dingetje. Ja.
0: Nee, maar omdat jij nu begint met een nummer, hè, want de muziekkeuze is van jou in dit programma. Met Simple Man van...
1: Ja, ik heb deze nummers een beetje van Mosquée uitgezocht. Om wat in mijn periode, wat ik ook mee heb gemaakt met hem qua muziek.
0: Mm-hmm.
1: Dus een Simple Man en dat nummer dat is van Luxor uit Rotterdam.
0: Ja.
1: Ja, dat was echt de tweede QB, zeg maar. Met Errol Jager er dan bij.
0: Ja.
1: Ja, fantastisch.
0: Hele goede live band natuurlijk, hè?
1: Ja, prachtig. Ja. Heel goed, ja.
0: We praten zo verder. We gaan eerst naar de volgende muziek. Dat is een nummer van die LP The Legend, die je net al even noemde. Grappig trouwens, een paar dagen terug was ik bij Paul Smeenk in Roosendaal. De man die alle muziek heeft gemaakt, hè, voor The Legend. Die toen de solo-gitarist was van Mosquée. Dit nummer heeft waarschijnlijk ook die herinneringen die jij net noemde, of niet?
1: Ja, absoluut. Ja, dit nummer was ook een nummer wat gewoon opviel van die plaats, voor mij dan. En muzikaal gezien zit dat zo lekker in elkaar. En echt een geweldig nummer.
0: Ja, wat spreek je er muzikaal in aan? Wat...
1: Nou, die verschillende patronen in het nummer.
0: Ja.
1: En gewoon de bas, de drums en... Het zit gewoon muzikaal gewoon heerlijk in elkaar, vind ik.
0: Het was de periode, weet ik dan toevallig, dat Hadi ook nogal geïnteresseerd was in de, zeg maar, in de Indiaanse cultuur. Hè? In de cultuur en de problematiek ook van de Indianen.
1: Ja.
0: En daar gaat dit verhaal eigenlijk ook over.
1: Geronimo,
0: de Indiaan die naar de stad gaat en... Geronimo weeps.

0: Geronimo Weeps van de LP The Legends uit 1983. Opgenomen in de studio Spitsbergen in Zuidbroek. Onder leiding en afgemixt door Tom Barrelhagen. En Paul Smink die vertelt erover in de nieuwe tentoonstelling in het Cube in the Blizzards Museum in Grollo, die vanaf 29 april open is. Als jij naar de muziek van Harry Musquet luistert, Henk Erklens, hou je dan meer van zeg maar, de oude blues of ook van de wat nieuwere muziek die hij in die tachtige jaren maakte?
1: De muziek in de jaren tachtig, dat spreekt mij dan wel wat meer aan.
0: Ja.
1: Maar er zijn natuurlijk fantastische nummers gemaakt wat QB heeft gedaan vroeger in Blizzards natuurlijk.
0: Want juist die tachtige jaren met de Harry Musquet Band, Musquet Gang en Musquet, dat was een periode van dat... Ja, de echte QB-liefhebbers zeiden van, nou, is dat nog wel blues en moeten we dat nog wel?
1: Ja, dat klopt inderdaad, ja.
0: Kun je dat herinneren?
1: Ja, dat kan ik wel herinneren, ja.
0: Yeah.
1: Ja, ik was meer van de leeftijd van, wat strakker en wat moderner en natuurlijk een stuk jonger, dus...
0: Maar dat is een andere generatie natuurlijk,
1: ja, inderdaad, hè? Dat is het ook.
0: En die sprak dat wel aan, denk ik.
1: Ja, mij absoluut wel, ja.
0: Een beetje de funk-achtige muziek.
1: Absoluut. Ook. Met Gino Jans op de bas, Hannes Lanker op drums.
0: Ja.
1: Ik heb nog een paar lessen drummen, want ik drum zelf ook.
0: Oké,
1: Dus daar heb ik nog les van gehad in Groningen. Nou, en ik zat in Groningen op school, dus ik ging tussen de middags naar Gino Jansen toe. En,
0: je had dus duidelijk verbinding met die
1: setting. Ja, ik heb wel een van
0: Roy Couchel op
1: toetsen.
0: Toetsen. En op fluit inderdaad.
1: Ja.
0: Hele fluit. Interessante periode eigenlijk van Harry Musquet.
1: Ja, toen kwam Erwin erbij. Maar ik heb ze nog gezien met Jelle Kleinsma toen.
0: Oh, ja.
1: Of Melle Kleinsma, sorry.
0: Melle, ja.
1: En met Gelling.
0: Ja.
1: En dat ging toen niet goed en toen kwam Erwin erbij. En,
0: ja, 86 is Erwin erbij gekomen.
1: Ja.
0: Goh, grappig dat jij dat van een andere generatie, dat jij dat op een andere manier weer hebt gevolgd. Hè?
1: Ja, we gingen toen een keer naar Deventer, naar Musquet. Dus, want Tieme die ging wel eens Musquet rijden en dan mocht ik dus mee.
0: Mm-hmm.
1: En daar zag ik dus Musquet voor het eerst daar in Deventer.
0: Ja, in die setting waar we het nu over hebben.
1: Ja, dat was met Melle Kleinsma toen, Gino Jansen. Hannes Langkamp,
0: en
1: Joke Gelling.
0: Yeah.
1: En David de Krandeur op toetsen nog.
0: Ook nog, die Fransman.
1: Ja.
0: Goh, leuk man.
1: Ja.
0: Ik vind het ook leuk om die periode ook eens wat te belichten. Omdat het gaat vaak over de hele oude QB.
1: Ja.
0: Of over de QB na 1995.
1: Nou, vandaar dat ik dus een beetje deze nummers ook heb uitgezocht.
0: Ja.
1: Want het is allemaal QB en met alle respect. Maar ik vind dit ook wel een mooi hoofdstuk uit...
0: Goeie keus.
1: Ja.
0: Hoor ik graag. Cadillac Assembly Line, dat is het volgende stuk. Dat is uit 91, hè?
1: Ja.
0: Ook nog een bepaalde reden of gewoon?
1: Nou ja, als je het gaat horen, dan hoor je wel van hoe lekker strak en funky dat in elkaar zit.
0: Ja.
1: En met name de bas van Gino Jansen.
0: Dat is...
1: Dat vind ik, daar hou ik wel van.
0: En het slagwerk van Hannes erbij.
1: Ja, super strak.
0: Dus, precies, ja. Cadillac Assembly Line.

0: Thank you much, ladies and gentlemen.
1: De Cadillac Assembly Line van Musquet Live uit 1991. Als ik dan naar deze muziek luister, dan denk je van ja, Harry had altijd wat met blazers. Dat vond hij prachtig om blazers erbij te hebben. Hij had op de een of andere manier ook wel iets met die fluitmuziek. Vroeger was het Bas Munningsma. Nu doet in dit nummer deed Roy Couchel die deed dat. En ja, dit is de elektrische blues waar wij ooit in 1999 in Amerika naartoe zijn geweest. Van Clarksdale naar Chicago en Detroit. En jij bent ook naar Amerika geweest.
2: Ja, dat klopt. Ik ben in 2015 met 5 vrienden ook naar Amerika geweest.
1: En naar de blues?
2: Naar de blues, ja. Naar de wortels van de blues. En dat is echt magnifiek.
1: Wat heb je zoal bezocht?
2: Nou, we zijn begonnen in Nashville. Vanuit daar naar Memphis. Nou ja, dat is ook fantastisch. Bill Street, Elvis, Sun Studios. En vanuit daar zijn we naar beneden gegaan langs de Mississippi naar uiteraard Clarksdale.
1: Ja, tuurlijk. Kan niet missen.
2: Ja.
1: Ik wil niet zeggen daar begon het, maar daar is Muddy Waters en in een beetje zuidelijker naar B.B. King en noem ze allemaal maar op. Hè?
2: Ja, inderdaad. Je komt ook aanrijden. Je rijdt dwars door die katoenvelden heen. Je rijdt echt door de wortels van de blues, van de muziek gewoon. Ja. En vanuit daar zijn we doorgereden naar Indianola,
1: ja,
2: waar B.B. King het museum heeft en waar hij ook ligt begraven. Ja, en dan ga je die geschiedenis daar ook bekijken en horen en zien. En ja, je voelt het echt daar.
1: Ja.
2: En vanuit daar zijn we doorgegaan naar New Orleans.
1: Ja, daar is weer een nieuw soort muziek ontstaan eigenlijk. Hè? Deels geworteld in de blues, maar ook met een hele prominente rol voor de blazers erbij.
2: Ja.
1: Hey, jij bent opgegroeid in een café eigenlijk, hè?
2: Ja.
1: Dat kun je wel zeggen, de Witte Paal.
2: Ja, mijn ouders hebben eerst het café al gehad aan de tunnel. En vanuit daar hebben ze de Witte Paal overgenomen.
1: Mm-hmm. De Witte Paal heeft een hele historie. Ooit begonnen door de broer van Jan Dekker. Dacht ik, hè? Lucky Dekker.
2: Lucky Dekker, ja.
1: Daarna kwam degene die ooit chauffeur was bij Harry Musquet.
2: Klopt. Bertus
1: de Vrome.
2: Ja. Ja.
1: En daarna?
2: Daarna kwam Timmy erop.
1: En Timmy van Veen, ja. Ja. En dat was een legendarisch figuur in huis.
2: Ja.
1: Heel veel betekent voor de blues in huis.
2: Absoluut. Voor de hele muziek wel in huis.
1: Ja, precies, ja. Nou, misschien dat je die ook wel een beetje eert in het volgende nummer. The Bar is a Beautiful Place van Ryan Adams. Ik weet niet waarom je het gekozen hebt, maar...
2: Ja, de tekst slaat gewoon helemaal op hem. Gewoon, over een persoon waar het eigenlijk niet goed mee gaat. En de rest eromheen ziet dat. En niet willen luisteren.
1: Ja, zo gaat het dan.
2: Ja.
1: Maar het was wel mooi, ja. The Bar is a Beautiful Place.
3: Hang my head down in Hollywood. See the way up and down, it's just stars. And I'm making my way down to Cherokee to get drunk in a bar.

0: Ryan Adams. De Bar is een beautiful place op verzoek van mijn gasten vanmiddag. Henk Erkelens van de cd Gold uit 2001. In een bar, in een café als de Witte Bal. Daar zit ook de nodige tragiek altijd in. Hè? Dat hoort ook een beetje bij een café, denk ik.
1: Ja, absoluut. En met name, dat is echt een dingetje wat de Witte Bal al bij zich draagt, hoor.
0: Ja, vertel eens.
1: Ja, wat daar allemaal gebeurd is en wat er allemaal... Ja, dat komt ook met name door Harry en zo. Dus die neemt ook wel zijn mensen mee. En ja, en dan de Geert Lohman en Rudy Leukveld. Alles liep daar vroeger. Aadje Doek. En ja, dat was echt zo'n...
0: Het was het bluescafé van Aarschot natuurlijk.
1: Ja, absoluut.
0: Ja?
1: Absoluut.
0: Ja. En het team is overleden. Een jaar of 3, 4 geleden?
1: 4 geleden, ja.
0: 4 geleden.
1: 17 jaar waren die.
0: Ja.
1: 4 jaar geleden.
0: Ja. En dan verandert het toch wat, denk ik, of niet?
1: Ja, zeker. Dat merk je ook wel qua programmering, wat hij op en top goed in was. En
0: ja,
1: dat was gewoon een gave van hem. Dat kunnen wij niet zo doen als hoe hij dat gedaan heeft.
0: Dat was uniek in.
1: Uniek. Dat kon je ook zien met Take Root later, met Johan. En,
0: ja. Dus met andere woorden, jij hebt ook heel veel live muziek gezien in de Witte Bal.
1: Ontzettend veel, ja. Ontzettend veel.
0: Zijn er bepaalde dingen die jou bijgebleven zijn, waarvan je zegt van goh...
1: Die komen straks nog wel voor.
0: Die komen zo nog op het lijstje.
1: Ja.
0: Oké. Nou dan.
1: Ja, want ik ging ook met Tim en Johan Kleine van Take Root en zo. Ben ik een paar keer in Austin ook geweest, in Texas.
0: Oh.
1: Met South by Southwest Festival.
0: Het is jou helemaal met de paplepel ingegoten.
1: Ja.
0: Dat merk ik wel. Je speelt zelf ook, ja?
1: Ja, drums.
0: Ja.
1: Ja.
0: Met een mooie foto op de achtergrond? Of,
1: Hoe bedoel je een mooie foto op de achtergrond?
0: Nou, ik dacht dat jij eens een keer een hele mooie grote foto van Harry had gekocht, of niet?
1: Ik heb een... dat is dezelfde foto die ook aan het museum hangt in Grollo.
0: Precies.
1: Die werd toen tentoongesteld ook in... Tijdens de bluesdagen, geloof ik, in Assen. Op het gemeentehuis. Ja, die zag ik. Ik denk, nou... Kijk als dat haalbaar is. Dat was dus haalbaar. Dus die heb ik gekocht toen. Ja.
0: Hartstikke mooi. Mensen, u luistert naar Harry's Blues. Elke zondag tussen 6 en 7 op Radio Drenthe. En op donderdagavond tussen 10 en 11 ook op Radio Drenthe. Live opgenomen op de tentoonstelling Window of My Eyes. Die verlengd is tot en met 5 juni. En ik zie, de belangstelling vandaag is ook weer groot. Ik zie allerlei bekende mensen. Frans Tubbe zag ik en zijn broer zag ik. En ook jonge mensen trouwens, vind ik ook wel erg leuk. Jouw volgende muziek is eigenlijk een beetje, nou ik wil niet zeggen de voortzetting van QB, maar wel, dat heeft er wel mee te maken.
1: Absoluut.
0: King of the World.
1: King of the World, fantastische band is dat geworden de afgelopen 3, 4 jaar. En met name met Erwin. En ja, dat zijn 5 gewoon zulke goede muzikanten. Die hebben gewoon zo'n goede band gevormd. Die klik is, dat hoor je er ook, straalt er vanaf.
0: Muzikant, kwaliteit.
1: Absoluut.
0: Eigen repertoire.
1: Ja.
0: Dus niet op de oude roem voortborduren van QB.
1: Nee, klopt.
0: Ik bedoel, want Erwin heeft al 25 jaar met Harry Musquet samengespeeld, maar hij is een nieuwe weg ingeslagen.
1: Ja, en dat is heel goed gelukt, moet ik zeggen, hoor. Waanzinnig.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nummer van de laatste cd die live opgenomen is in Paradiso. King of the World, Beating of My Heart.

0: beating like a drum. King of the world. The beat of my heart, zei ik aan het begin. Maar daar gaat het eigenlijk wel over, hè? Over een hartslag die zomaar kan stoppen.
1: En dat is dus inderdaad gebeurd.
0: Henk Erkelens, ja.
1: Ja, mijn zus is in 2014 door een hersenbloeding overleden. Ja. 46-jarige leeftijd.
0: Heel plotseling, ja.
1: Heel plotseling.
0: Ja.
1: Ja, en toen kwam dit nummer voorbij en dat, nou, dat was duidelijk voor mij.
0: Ja, precies, ja.
1: Die heb ik verbonden, zeg maar.
0: Ja, ja. Maar ja, dat is wel het mooie. Hè. Dat hoort ook bij muziek en zeker bij de blues waar het gevoel zo'n belangrijke rol in speelt.
1: Ja, klopt. Ja, en vooral met dit nummer ook. En dan het nummer ervoor, The Bar is a Beautiful Place voor Tieme.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hey, de periode Muskee is voorbij. Harry is in 2011 overleden. Op wat voor manier leeft hij nog in jouw leven voort eigenlijk?
1: Ja, ik denk dat het gewoon een soort virus is. Het zit in je bloed en dat gaat er gewoon nooit meer uit.
0: Ja, ja.
1: Ja, en ik bedoel, nou met de hele commotie hier, met de tentoonstelling en alles. Dus veel bezoekers ook bij mij op het werk die hier geweest zijn. En
0: dat merk je ook.
1: Ja, dat merk ik zeker, ja. Ja.
0: Oh, grappig is dat, ja. Ja. Ja.
1: Dus ja. Elke dag komt het wel een beetje naar voren weer.
0: Ja, ja. Dus. Nou, dan ook helemaal terecht dat je een keer hier in de uitzending bent. Te meer natuurlijk, want de aanleiding was eigenlijk van dat jij een fototentoonstelling hebt gewonnen.
1: Ja, klopt. Ja? Ik zag op Facebook een wedstrijd over leg je bluesgevoel vast met een foto. En
0: ja.
1: Ja, net wat ik al zei, ik was in Amerika geweest en natuurlijk heel veel foto's genomen. Ik denk, laten we eens proberen.
0: Ja, om even de foto te schetsen. Ze hangen bij in het Warenhuis van de Veen hangen alle genomineerde foto's, zeg maar. En uiteraard de prijswinnaars. Jouw foto mooi in het midden daarvan. Je zit op een... Is het een schommelstoel of niet?
1: Nee, ik zit gewoon op een stoel. Op een veranda.
0: Op een soort veranda.
1: Ja.
0: Maar, en je kijkt wat weg. En aan de ene kant is het wat donker, aan de andere kant is het wat lichter. Dat is wel een heel mooi gevoel dat je daar...
1: Die is genomen in Indianola naast het museum van B.B. King.
0: En, oh, oké.
1: Okay. Nou, en Indianola is zo'n klein, gewoon negen stadje, zeg maar.
0: Ja. Ja.
1: Ja, en dan ben je het museum door geweest en dan kijk je, dan ga je wat drinken en dan zit je daar en... Nou, dan komt alles even...
0: Dan laat je dat even op je inwerken, wat dat allemaal is natuurlijk. Ja. Ja.
1: En wat er dan gebeurd is in het verleden. En...
0: Ja. Ja.
1: Dat was echt wel een momentje, hoor, moet ik zeggen. Ja.
0: Nou, waarschijnlijk niet toevallig trouwens dat de volgende muziek ook van B.B. King is daar.
1: Nou, ik bedoel, dat is toch ook zo'n man, hè?
0: Ja, toch.
1: Dus, en als je daar dan bent. En, je gaat het museum door, die geschiedenis met die katoenvelden en het rassende... haat wat er dan geweest is.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, dat is wel heftig hoor daar geweest. Dat heeft heel veel indruk op me gemaakt.
0: Ja, ja.
1: Je hoort het allemaal wel via televisie en media, maar als je daar dan komt en je voelt het en je proeft het.
0: Ja.
1: Ja, dan vandaar dat ik dit nummer ook gekozen heb.
0: B.B. King heeft enorm veel invloed gehad. Harry was ook een geweldige fan van hem, vooral als zanger ook. Als gitarist heeft hij natuurlijk veel invloed gehad. Dit is van een LP Dutch is Wild, van waar andere mensen ook met hem meezingen. Tracy Chapman, die hoor je op dit nummer. Maar het gaat om B.B. King, The Thrill is Gone.

0: Thrill Is Gone. B.B. King samen met Tracy Chapman uit 1997. Terug naar de tijd van vandaag. 2016, de tentoonstelling Window of My Eyes hier in het Drents Museum. Die nog doorloopt tot en met 5 juni. 29 april gaat de nieuwe tentoonstelling in het Kiwi and the Blizzards Museum in Grollo open. En die gaat over de muziek, over de liedjes van Harry Musquet. Over de live muziek, zeg maar. Die onder andere werd gespeeld in de Witte Paal. Henk Erkelens hier aan tafel is opgegroeid in de Witte Paal, zou ik bijna zeggen. Veel muziek op het podium van de Witte Paal zien staan. Want voordat Keerpunt er was in Spiekeboer, de Amer er was, nou, Van Slacht er was, was de Witte Paal er al. Hè?
1: Ja, gebeurde toen al. Ja.
0: Daar begon het eigenlijk, ja.
1: Ja,
0: ja. En de volgende, ik weet niet of dat ermee te maken heeft, Ian Parker.
1: Nou, dat is ook zo'n dingetje van Tieme gewoon. Die haalt dan Ian Parker naar Nederland en die interesseert er dan in Assen. En nou, dan sta je gewoon met verbazing te kijken van hoe verzin je het? Hoe kom je hieraan? En
0: ja, heb ik me inderdaad vaak afgevraagd. Ik denk van, hoe haalt hij die mensen toch naar de Witte Paal?
1: Ja, absoluut. Hij kon gewoon iemand gaan volgen.
0: Ja, ja.
1: Als hij in het bandje A zat en de gitarist ging daar weg en die ging met het bandje B verder, dan bleef Tieme hem volgen. En
0: oh, op zo'n manier. Ja.
1: Vandaar kreeg je dus van die specials gewoon naartoe. Hij bouwde er ook een soort vriendschap mee op. Hè? Dus het was niet eenmalig, maar het kwam ook altijd wel weer terug.
0: Maar dat is denk ik wel vaker de kwaliteit van dit soort wat kleine podia.
1: Ja.
0: Van de mensen die erbij betrokken zijn, van dat die met de artiesten ook heel close zijn vaak.
1: Ja, als er dan een band op tour was en ze hadden al in de Witte Paal gespeeld en er was dan een data vrij.
0: Ja.
1: Dan gingen ze liever spelen. En dan werd Tieme wel eens gebeld stiekem van
0: zo, heb je nog een plekje?
1: We zijn in de buurt.
0: Ja.
1: En dat is Ian Parker dus ook zo'n jongen van geworden.
0: Nou, laat hem laten horen. Ian Parker, Your Love Is My Home.

0: Ian Parker, Your Love is My Home van de CD Where I Belong uit 2007. Bijna de laatste muziek van Henk Erklens, de gast in deze uitzending. Henk Erklens van de Cafetaria in de Kleine Marktstraat, waar hij al 24 jaar zit. Vlakbij Café de Witte Baal en eigenlijk ook vlakbij het Drents Museum. Wanneer je van het Drents Museum de binnenstad inloopt, dan, of zeker naar de Nieuwe Kolk, dan kom je er langs.
1: Ja, het cultureel hart, hè, noemen ze het.
0: Het cultureel hart, ja. Ja. En daar vlakbij zit Warenhuis van de Veen, waar de fototentoonstelling is. Klopt. En waar jouw winnende foto ook bij aanwezig is. Ja. Henk, we gaan naar de laatste muziek in deze aflevering van Hard is Blues. Volgende week zijn we weer hier in het Drents Museum. Zo rond de klok van 2:30 met de opname. Techniek in handen van Ruben Esther van deze uitzending. Samenstelling en productie Albert Haar. Jouw laatste muziek is van die Imperial Crowns.
1: Ja, dat is ook weer zo'n team dingetje om zo maar te zeggen.
0: Nou, mooi.
1: Los Angeles, Californië.
0: Ja.
1: Ja, dat was echt een vriend van Jimmy Wood van Team geworden.
0: Ja.
1: Ook via de mail en... Maar ook weer, als ze in Nederland zijn, kwamen ze altijd bij Team op de koffie, om zo maar te zeggen.
0: Ja, yeah, ja. Yeah.
1: En ja, en er staat in het najaar misschien nog iets leuks te gebeuren met deze band.
0: Dat ga je nog niet helemaal vertellen, maar er gebeurt een hele hoop in Drenthe dit jaar. In het kader van de blues, omdat Drenthe Bluesjaar 2016 is. Er komt nog een conferentie in het najaar bij Verslag in Borgen. Er komt een nieuw festival hier in Assen.
1: Ja, 8 oktober. Ja.
0: 8 oktober.
1: Nieuw blues.
0: Misschien dat het daar wel wat mee te maken heeft.
1: Ja.
0: Goed, we besluiten deze uitzending met muziek van The Imperial Crowns, Little Death. Met heel veel dank aan jouw aanwezigheid hier, Henk Erklens.
1: Graag gedaan.

0: Muziek voor volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Het openingsnummer van het album Essence van Lucinda Williams is eigenlijk een elitaire tearjerker. Zodra Lucinda Williams zingt, klinkt alles als kommer en kwel. Maar ze is er heel succesvol mee. Lucinda Williams, Lonely Girls.

Lucinda Williams, Lonely Girls. Mara, dat is een band uit New York, opgericht door zanger, gitarist, songwriter Dave Bilenko uit Pennsylvania met zijn broer Serge Bilenko. De band heeft 15 albums gemaakt en Bruce Springsteen is de held van de twee broers en Bruce Springsteen deed ook al eens als gast mee bij Mara. Mara East.

Mara East. Al Westerburg uit Minneapolis was de zanger-gitarist van The Replacements. In 1992 ging hij solo verder, maar in 2015 begon hij toch weer met een band, The Don't Cares. Hij kampte jaren met alcoholproblemen, maar intussen is hij weer sober en hij maakte 10 soloalbums en heeft 3 hits. Paul Westerburg, Looking Up in Heaven.

Paul Westerberg, Looking Up in Heaven. The Blue Nile, dat is een band uit Schotland en de bandleden maken veel gebruik van synthesizers. De band werkt al samen met Peter Gabriel en Ricky Lee Jones. En in 1984 had de band voor het eerst een hit in Nederland met Tinseltown in the Rain. The Blue Nile, Soul Boy.

The Blue Nile, Soul Boy. Joni Mitchell, dat is een singer-songwriter uit Canada. Het nummer gaat over de mysterieuze verdwijning van Amelia Earhart tijdens haar vlucht over de Atlantische Oceaan. Maar het gaat ook over haar relatie met drummer John Guerin. Joni Mitchell is intussen 80 jaar. Ze maakte 40 albums en ze heeft 21 hits. Joni Mitchell, Amelia Earhart.

the hurt as the road leads crisp and charmed. I tell a million.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Fathers and Sons van Luke Combs is het album van deze week. En ook met zijn singles scoort Luke Combs grote hits in Amerika. Hurricane, When It Rains, It Pours, One Number Away, Beautiful Crazy, Doing This, Going, Going, Gone. Het werden allemaal grote hits voor Luke Combs. My Old Man Was Right.

Luke Combs, My Old Man Was Right. Mary Gauthier is een singer-songwriter uit Louisiana. Ze had een turbulente jeugd en groeide op bij pleegouders. In 1999 verscheen haar debuutalbum Dixie Kitchen. En ze zingt veel over haar verleden, over alcoholisme, drugsgebruik, huiselijk geweld, strippers en travestieten. Mary Gauthier, Drag Queens in Limousines.

Mary Gauthier, Drag Queens in Limousines. Het is het titelnummer van een Buddy Miller album en dat album nam hij op met Steve Earle, Joy Lynn White, Al Perkins, Jim Lauderdale en Emmylou Harris. En hij schreef het nummer samen met zijn vrouw Julie Miller. Buddy Miller, Cruel Moon.

Buddy Miller, Cruel Moon. Robbie Fulks, dat is een singer-songwriter uit North Carolina. Hij loopt al ruim 30 jaar mee in de muziekbusiness. Als jongen van 17 jaar ging hij naar New York om te studeren. Maar hij begon op te treden in Greenwich Village, stopte met zijn studie en ging verder als beroepmuzikant. Intussen heeft hij 17 albums gemaakt. Robbie Fulks, Parallel Bars.

Robbie Fulks met de hulp van Kelly Willis. Parallel Bars. Jimmy Dale Gilmore uit Texas groeide op met de muziek van Hank Williams, Roy Orbison, Johnny Cash, Buddy Holly en Elvis Presley. En hij heeft ook een band, de Flatlanders, samen met Butch Hancock en Joe Ely. Intussen heeft hij ook 12 soloalbums gemaakt en hij schreef nummers voor Nancy Griffith, Joe Ely, James Moody, Jack Ingram, Laurie Lewis en Dave Elvin. Jimmy Dale Gilmore, One Endless Night.

Jimmy Dale Gilmore, One Endless Night. Hazeldine, dat is een Americana band uit Albuquerque in New Mexico, met zanger-gitarist Sean Barton en zangeres Tonya Lamb. De band maakte 4 albums voor het Duitse label Glitterhouse Records. En daarna sloot Tonya Lamb zich aan bij de vrouwengroep Tres Chicas, samen met Caitlin Carey uit Whiskey Town en Lynn Blakey uit Glory Fountain. Hazeldine, Your Shoes.

Hazeldine, Your Shoes. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meijendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. John D. Graham uit Austin is een ervaren muzikant. Hij was gitarist bij The Chunks, True Believers, John Dee, James McMurtry, Eliza Gilkison, Kelly Willis, John Hyatt, Patty Griffin en Kelvin Russell. En dit is een solo-opname van John D. Graham, A Place in the Shade.

0: Drenthe.
1: Mooi luisteraar, welkom bij Harry's Blues. Misschien ken je nog wel het nummer Don't Bring Me Down van de Electric Light Orchestra. Don't Bring Me Down, Don't Bring Me Down. Nou, drie uitvoeringen straks in drie keer is scheepsgericht. Verder muziek van Charles Wesley Godwin, Bob Stroger, man van 90 ondertussen al, Carolyn Wonderland en van de nieuwe CD van King of the World. Maar ook nog muziek van Charlie Marie en Tyler en de Train Robbers. Maar we beginnen met Musquet 1991. Going Down.

Maske op zijn beste. Maske op zijn beste als hij live is. Dat was zijn lust en zijn leven. Hij zag er altijd dingen op om op te moeten treden. Maar als hij er één keer stun, dan, ja, dan was dat de magie van Harry Maske. U neemt die 191 van de cd Live. Maske. We gaan naar Big Head Todd and the Monsters. Dat is een band uit Amerika die in de 80e jaren in Europa toerde en zich door eigenlijk ontwikkeld heeft door het eerste album opnemen in Londen. Maar het is wel degelijk een band uit Amerika die ondertussen gewoon doorgegaan is, bijna 30 jaar lang. En er is nou een nieuwe single van u te komen van Big Head Todd and the Monsters, The All True Man.

0: True Man.
1: Precies, All True Man, Big Head, Todd and the Monsters. Muziek die duidelijk op de blues geïnspireerd is. Klopt toen wel trouwens, want begin van deze eeuw hebben ze ook een cd uitgebracht, Rocksteady, waar ook nummers op staat van Howling Wolf bijvoorbeeld. Later ook van Robert Johnson, Charlie Musselwhite, nou, Cedric Burnside, neem ze maar op. Best een hele leuke band eigenlijk, Big Head, Todd and the Monsters. We blijven in de sfeer van de bands. De Band of Gringos, dat is een groep die komt uit San Diego. Het zuiden van Californië, tegen Mexico aan. Vandaar die naam waarschijnlijk ook. Gringo, dat is een Mexicaanse benaming voor een cowboy volgens mij. De Band of Gringos, een driemansband. I'll play the blues for you.

De band of gringo's van de Beach Area in San Diego, daar speelt ze heel veel. En bent u de student van Californië dus. We blijven een beetje in dezelfde sfeer, want Tyler and the Train Robbers, dat is ook een band uit Amerika. En dat, ja, die zit wat meer de country kant op. Dat is toch anders dan de vorige, de Band of Gringos. Van hun nee CD Non-Typical Find, de Tyler and the Train Robbers met Staring Down the North.

Een nummer van de derde cd van Tyrer en de Train Robbers, de cd Non-Typical Find. Een cd die trouwens geproduceerd is door Cody Brown van Reckless Kerry. Dit is een familieband, de Tyrer en de Train Robbers, want Tyrer stiet voor Tyrer Ketchum. Er zijn twee broerspul erin en de schoonvader van een van die broerspul erin. Dus het is echt een family band. We gaan naar Nashville, naar de traditie van de zangeressen. De Dolly Partons, de Bobby Gentry's, Lynn Anderson en Tammy Wynette, dat soort mensen. Een nieuwe in de rij, dat is Charlie Marie, een jonge dame. En dit is de debuut-cd van haar, de debuut-cd Ramble On. En daarvan de Soul Train.

The Soul Train van Charlie Marie van de CD Ramble On. Nou, laten we nog maar wat rondreizen. Het is wel heel erg Nashville trouwens. Maar ook dat hoor je in Harry's Blues. Elke zondag tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Andere koekkries straks, maar we blijven in eerste instantie nog een klein beetje in de Nashville-sfeer. The Shootouts, dat is een leuk bandje die je twee cd's gemaakt hebt. Quick Draw, dat was de eerste. Bullseye in vorig jaar uitgekomen. En die heeft nu een single uitgebracht en dat bracht me een beetje op het spoor van deze drie versies van de nummer Don't Bring Me Down. Het origineel is van de Electric Light Orchestra van Jeff Lynne, maar je hoort eerst de uitvoering van The Shootouts.

Ja, 40 jaar, meer dan 40 jaar na datum giet het nummer van de Electric Light Orchestra giet dan over de oceaan, giet naar Nashville toe en komt door bij The Shootouts. En die maakt er een single van, met eigenlijk een beetje een mix van, het is duidelijk Nashville, maar er zit ook wat Texas Swing bij en er zit wat Bakersfield Bravado zit erbij. De muziek zeg maar van Buck Owens en Dwight Yoakam en dat soort dingen. Nou, dat was de versie uit 2022, een single van The Shootouts. Het origineel doffen werden weer terug naar 1979 naar Engeland, Electric Light Orchestra. Een Electric Light Orchestra, dat was eigenlijk een, het overblijfsel van een Engelse band, The Move. Die hadden ooit een grote hit met Flowers in the Rain. En daar speelde Jeff Lynne in en Roy Wood en Bev Bevan. En nog een, maar die ben ik vergeten. Maar die drie, Roy Wood, Bev Bevan en Jeff Lynne, die gingen over in Electric Light Orchestra. Maar Roy Wood die ging er al vrij snel uit. En dit is van de... dit is een cd uit, een album uit 1979. Het album Discovery. En het laatste nummer daarop, dat was nummer 9. En dat was Don't Bring Me Down.

En dan gewoon de deuren dichter. Dat was het bekende geluidje waarmee dit nummer eindigde in 1979 van de Electric Light Orchestra, de band van Jeff Lynne. Het origineel van Don't Bring Me Down. Nou, nog een derde versie. Er zijn wel meerdere versies van gemaakt. Maar ik kies voor de versie van Blackstone Cherry. Dat is een band uit Amerika. Dit is uit 2020 van de CD The Human Condition. En dan zit je wat meer in de sfeer van, nou, van Aerosmith, zeg maar, van dat soort muziek. Don't Bring Me Down.

Don't Bring Me Down. En dat was de versie van Black Stone Cherry. Drie versies dus van de muziek uit Engeland, uit Birmingham, van de Electric Light Orchestra, 1979. En dan twee versies die uit Amerika komt. Eigenlijk beide uit Nashville, maar de ene duidelijk de country kant van de Shootouts. En de andere toch wat meer in de hard rock sfeer van Black Stone Cherry. Don't Bring Me Down was dat. Nou, tijd voor wat rustige muziek. We gaan de barring in, de Appalachians in West Virginia, die omgeving zeg maar. Dat is meer de folkmuziek, meer de muziek van de verhalenvertellers, de storytellers. En Charles Wesley Godwin is door een voorbeeld van. Dit is zijn tweede cd, How the Mighty Fall, en daarvan het nummer Lying Low.

Charles Wesley Godwin van de cd How the Mighty Fall, Lying Low. En dan, ja, die Appalachians, dat is een gebied waar in het verleden heel veel Ieren en Italianen naartoe getrokken bent. En de sfeer van die muziek daar zo, dat is toch heel duidelijk bleem hangen. Mountain music neemt ze dat toch ook wel. En de banjo en de viool speelt daar een belangrijke rol in. En vandoor die eerste sound, denk ik, die ook in dit nummer duidelijk te horen was van Charles Wesley Godwin. Heel andere muziek is van Bob Stroger, een man die al 90 jaar is. Een zwarte zanger uit Amerika die onder andere de warst heeft met Otis de Rus, met Ellie Tale, Carrie Bell, Snooky Pryor, Sunnyland Slim, nou neem ze allemaal maar op. En die 90 jaar heeft heel veel gedaan en hij is nog steeds bezig. Hij heeft een nieuw album gemaakt samen met een band uit Brazilië, de Headcutters. Dat album dat heet That's My Name en hij zingt over... Talk to me mama.

Talk to me mama van Bob Stroker. Of zoals hij zelf zegt, you can call me Bob Stroker, but my real name is The Blues. Man van 90 jaar, nee cd, that's my name. Iemand die een stuk jonger is, dat is Carolyn Wonderland. Geboren als Carolyn Bradford in Houston in 1972. Een Texaanse dus, een hele goede gitarist. Die in 2018 in de lijst weer in de band van John Mayall. In de Bluesbreakers, zou je eigenlijk kunnen zeggen. Daar heeft ze denk ik, een jaar of drie bij gespeeld. Want Mayall die is er nou met de stop met de optredens. Op de laatste cd van Mayall, daar speelde ze ook op met. Dit is van haar eigen solo cd, Tempting Fate, van 2021. En daarvan het nummer Honeybee.

Ja, ze beheerst verschillende stijlen. Dat is duidelijk te merken. Er zit blues in, er zit rock in, er zit zydeco in. Maar het is uitstekende muziek van Carolyn Wonderland van haar laatste cd, Tempting Faith. We hebben toe aan ons laatste nummer in deze aflevering van Hardy's Blues. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in de hand van Laurens Braams. En het laatste nummer dat is van King of the World. En gelukkig mag de man van King of the World die mag ook weer op tournee. Ze zullen in Aam wezen eigenlijk, maar dat ging nog niet duur. Dat wordt 26 juni, dan speelt ze in Aam. Maar als je wilt zien, dan kun je ook naar Drachten toe. In Duna in Drachten, dat treedt ze op 1 april op. En dan speelt ze werk van Diner CD van de CD Royal 10. En dan met bestuurder bij King of the World met Alice of a Child.

0: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: In Nederland werden we zoet gehouden met Willeke Alberti en de Spelbrekers. In Engeland moest men het doen met Vera Lynn en Max Bygraves. Maar de Beatles openden de deur voor een nieuwe generatie bands. En de Cats uit Volendam, dat was zo'n legendarische Nederlandse band met 4 nummer 1 hits en 11 top 10 hits. Vocaal waren ze ijzersterk, instrumentaal had de band studiomuzikanten nodig. De Cats, Scarlet Ribbons.

The Cats, Scarlet Ribbons. Bij The Cats draaide alles om zanger Piet Veerman, die qua niveau veel beter was dan zijn bandleden. Dit is een nummer van de Australische singer-songwriter Kevin Steven Johnson. The Cats, Rock and Roll.

The Cats, Rock and Roll. The Trucks uit het Engelse Andover, dat was de band van zanger Rick Presley. En ze hadden een grote hit met Wild Thing, een nummer geschreven door Chip Taylor. Dit nummer is overigens de enige nummer 1 hit van The Trucks. En dat is een eigen compositie van Rick Presley, een voormalige metselaar. The Trucks, With a Girl Like You.

The Trucks, With a Girl Like You. Ook deze compositie van Rick Presley werd een hit in Engeland. En jaren later stroomden de royalties pas echt binnen toen de Schotse band Wet Wet Wet een wereldhit scoorde met een cover van dit nummer. The Trucks, Love Is All Around.

The Trucks, Love is All Around. Kayak, dat was de band van toetsenist Ton Scherpenzeel. En hij was een fan van de Engelse band Yes. En dat hoor je hier en daar. Zanger Edward Rekers was de opvolger van Max Werner. Kayak, Starlight Dancer.

Kajak, Starlight, Dancer. Kajak was de enige band in Nederland die symfonische rock speelde. En dit was de grootste hit van de band, indrukwekkend goed gezongen door Edward Rekers. Kajak, Ruthless Queen.

Kayak, Rootless Queen. Marmalade, dat was een band uit Schotland, opgericht door zanger Dean Ford. Dat was de ex-zanger van de Gaylords en gitarist Junior Campbell. En die was niet onbelangrijk, want dat was de componist van de band. En hij schreef ook deze hit, Marmalade, Reflections of My Life.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Blues Without You van Larry McRae is het album van deze week. En Larry McRae schreef de nummers tijdens de coronaperiode toen hij niet kon toeren. En het feit dat Joe Bonamassa de productie deed en zijn toetsenist Reese Winans meenam, bewijst wel dat Larry McRae tegenwoordig zeer serieus wordt genomen in de Amerikaanse blues scene. Larry McRae, Roadhouse Blues.

Larry McRae, Roadhouse Blues. Na deze hit vertrok zanger Dean Ford van Marmalade naar Amerika om daar een solo-carrière te starten en daar kwam helemaal niets van terecht. Hij runde nog enige tijd een nachtclub, maar hij eindigde als taxichauffeur. Marmalade, Rainbow.

Marmalade, Rainbow. Earth and Fire had bandleden uit Den Haag en Voorburg in hun midden. Alles onder leiding van de tweeling Gerard en Chris Koerts en zangeres Journey Kaagman. Dit is een compositie van Jos Kooijmans van Golden Earring. Earth and Fire, Seasons.

Urban Fire, Seasons. Urban Fire stond onder contract bij Polydor Records, maar de platenmaatschappij keurde het nummer Weekend af en toen stapte de band boos over naar Phonogram en daar werd Weekend een nummer 1 hit in Nederland. En dit was ook een hele grote hit voor Urban Fire. Ruby is the one.

Urban Fire, Ruby is the One. Eamon Corner, dat was een band uit Wales, onder leiding van zanger-gitarist Andy Fairweather Lowe. En de drummer was Dennis Bryan, die we later terugzagen bij de Bee Gees. Eamon Corner, The World of Broken Hearts.

Eamon Corner, The World of Broken Hearts. Dit was Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Andy Fairweather Low werd later ook succesvol als soloartiest en hij was nog gitarist bij Eric Clapton, George Harrison en Roger Waters. Eamon Corner, Gin House Blues.

0: Siena tot Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Mooi luisteraar, welkom bij Harry's Blues. Weer verrassende muziek in deze aflevering. Bijvoorbeeld van The Temptations, Papa Was a Rolling Stone. Ja, dat is niet echt de blues, maar er is een hele leuke versie van gemaakt van The Band of Heathens samen met Ray Wiley Hubbard. Nou, dan krijg je een mooie versie. Muziek van Taj Mahal, van de Rosaline, Robert Finley. Nou, we begonnen met Kai Strauss. Hij was de gast bij Hofstede, gast in het House of the Blues.

Guest in the House of the Blues. Over Kai Strauss, man uit Duitsland. Een bluesgitarist uit Duitsland. En echt wel een hele goeie. Dit komt van de CD In My Prime uit 2020. En Kai Strauss was een van degenen die in de serie van de Sunday Blues bij Hofstegen speelt. 3 april, dan komt er trouwens een hele goeie. Komt Sadie Shore, uitstekende blueszangeres uit Amerika. Fantastic Negrito, een geweldige zanger uit Californië die een hele mooi nummer uitgebracht heeft, wat helemaal giet eigenlijk over de klimaatontwikkeling en alle verkeerde wat daarmee gebeurt. En de opbrengst daarvan heeft hij ook doneerd aan de brandweermeesten in Californië, want die hebben er heel wat mee te stellen. Fantastic Negrito met Rolling Through California.

echte, lekkere muziek. Of het nou Californië is of niet, maar... Fantastic Negrito, dat is de zanger van dit stuk. Rolling Through California. En nou, klopt dit nummer, want het komt ten goede aan de brandweermeesten in Californië. Nathaniel Ratliff, dat is een man uit Missouri, uit een beetje nou, noorden zeg maar, van de Verenigde Staten. Een man die ja, thuis met muziek opgegroeid is. Zijn vader die zat ook in de muziek. En hij speelde gitaar en hij wil eigenlijk ook wel graag gewoon drum. Nou, dat heeft hij geleerd op aan de hand van Led Zeppelin nummer 4. De midden speelde met nummers als When the Levee Breaks en Misty Mountain Hop. Maar tegenwoordig speelde hij meestal gitaar. In 2007 kwam zijn eerste cd uit. En zijn laatste cd die is van 2021, 40 jaar. The Future, Nathaniel Ratliff met Face Down in the Moment.

Nathaniel Radcliffe van de CD The Future, Face Down in the Moment. Ja, soms komt muziek op een hele aparte manier tot stand eigenlijk. Want Dan Auerbach, dat is de man van de Black Keys, die produceert ook nog wel geregeld wat materiaal. Die kreeg een video toegestuurd van een straatmuzikant. Een zwarte man die gewoon met de gitaar op straat speelde. En die dacht van verrek, zeg maar, die kerel die heeft wat. Dat is wel wat bijzonders. En die heeft hem toen in eerste instantie met hem samenwerkt voor een beetje de murder ballads, moordliederen, zeg maar. En dacht van, maar er zit eigenlijk wel meer in. En heeft samen met hem een cd gemaakt, de cd Sharecropper's Son. En daar zit eigenlijk het hele verhaal in van Robert Findlay, Sharecropper's Son. Sharecropper, dat is iemand die vroeger op een plantage woonde. Huzie had, een klein stukje grond had. Allemaal eigendom van de eigenaar van de plantage. En die mocht dan door zwinders wat verbouwen. En als hij wat nodig had voor die verbouwen, dan moest hij dan weer kopen bij zijn boers. En dan, nou ja, dan bleef het in de kringloop, zeg maar. En Robert Findlay, dat is zo'n sharecropper's son. Een echte man, een bluesman uit Mississippi. Mooie nummers die hij zingt. Die gaat allemaal eigenlijk over zijn leven, zijn jeugd op die plantage, op het platteland van Mississippi. Volgende nummer ook, Country Child.

Robert Finley, Country Child van de CD The Sharecropper's Son. I'm a country boy, Louisiana raised. Hij is dus in Louisiana geboren, blijkbaar. Nou, we blijven een beetje in de sfeer van bekende namen met een wat onbekendere artiest. Of ja, onbekendere, Larry McRae. De naam zei mij niet zoveel, maar het feit dat hij een CD maakte samen met Joe Bonamassa, ja, dan popte er weer wat bij je op. En dat geldt voor de CD Blues Without You van Larry McRae. Joe Bonamassa die werkte daar met. Warren Haynes die werkte daar met. Van Covered Mule. Joanna Connor. Reese Winans. Dus heel veel artiesten werkten daar met. Nou, dan moet Larry McRae ook wel goed wezen. En dat is het eigenlijk ook wel. Arkansas.

Larry McRae, Blues Without You. Dat is de nieuwe cd die nog uit moet komen trouwens. Maar dit is een voorproefje ervan. Arkansas. Je hoort dit soort muziek elke week in Harry's Blues. Op zondagavond tussen 6 en 7. En op donderdagavond tussen 10 en 11. En je hoort ook altijd drie uitvoeringen van één en hetzelfde nummer. En soms is er een aanleiding voor, een andere keer niet. Deze keer wel, want er kwam een nieuw nummer uit van The Band of Heathens. Dat is een... ja, een leuke band uit Austin. Een beetje muzikant die bij allerlei bands speelt en die dan samen de Band of Heathens vormt. In 2008 kwamen ze uit met de eerste cd en die werd geproduceerd door Ray Wiley Hubbard. En dat is een hele bijzondere man in Texas. Die ooit het onsterfelijke lied gemaakt heeft, Up Against the Wall, Redneck Mother. Voor de liefhebbers, die kent het. Maar dit ging over het nummer Papa Was a Rolling Stone. En we begonnen met de uitvoering van The Band of Heathens.

Band of Heden samen met Ray Wiley Hubbard met Papa Was a Rolling Stone van de CD, de nieuwe CD die nog uitkwam trouwens, Remote Transmissions Volume 1. En als je denkt dat je nou het origineel kreeg, want dat is gebruikelijk, het tweede nummer, dat is het origineel van Papa Was a Rolling Stone, nummer van de Temptations, denk je dan. Maar dat is helemaal niet waar, want het origineel is van een groep, een trio, die heet The Undisputed Truth, in 1972 uitgebracht. En het grappige is van die groep, The Undisputed Truth, die bracht vaak hetzelfde werk uit wat de Temptations ook uitbracht. En dat had dan alles weer te maken van dat ze allemaal dezelfde producer hadden, Norman Whitfield. Dat was een van de grote man bij Motown Records in Detroit. En daar komt het origineel dus vandaan, uit 1972 van de LP The Law of the Land, The Undisputed Truth met Papa Was a Rolling Stone.

kunt wel een beetje horen dat deze band dat die ook vaak de achtergrondkoortjes verzorgde bij allerlei mensen, bij Otis Redding en neem ze allemaal maar op. Die Undisputed Truth, dat is dus het origineel van Papa Was a Rolling Stone. En dan uiteraard nog de versie van The Temptations, ook uitgebracht in 1972, ook door, geproduceerd door Norman Whitfield. En die Norman Whitfield die had er wel van om wat met elektronische grapjes te gaan doen. En soms maak je ook hele lange nummers. Volgens mij is hier ook een hele lange versie van de Temptations. Band die ooit begon is in 1960 eigenlijk al. Dus ze waren de grote hitsellers, zou je kunnen zeggen, van Motown. De Temptations. Im King, die zaten er ook alweer in. Een ander, Eddie Kendricks, dat was de grote band van The Temptations. Hier ben ze met haar versie, de meest bekende versie van Papa Was a Rolling Stone.

Ja, dit was dus de korte versie van Papa Was a Rolling Stone. De radio edit. Want dat is ook een langere versie. Eén van 7 en een van 12 minuten maar liefst. Allemaal Papa Was a Rolling Stone. De aanleiding was de nieuwe cd van de Band of Heathens, Remote Transmissions Volume 1. Het origineel van de Undisputed Truth. En de versie van de Temptations, de meest bekende versie. We gaan naar een cd, een beetje een tribute cd zou je kunnen zeggen. Want Taj Mahal en Ray Cooder die hebben een cd uitgebracht die helemaal gewijd is aan de muziek van Sonny Terry en Brownie McGhee. Twee country blues mensen die denk ik al in de 60e jaren naar Nederland kwamen met die bekende packet die toen hier optrad. De American Blues en Folk Revue, dacht ik dat die heette. Harry Muskee en Willie Middelaar, zo, die bent daar toen een tijd naartoe geweest. Die hebt een bulde inspiratie opgedaan. En die hebt ongetwijfeld ook Ray Cooder en Taj Mahal beïnvloed. Twee mensen die al van jonge jaren af eigenlijk al bevriend zijn met elkaar. Al meer dan 60 jaar. Ze zit ook 60 jaar in de muziek zo ongeveer. En die hebben dus die cd uitgebracht. Get On Board heet die. Met allemaal liedjes van Sonny Terry en Brownie McGhee. En wat grappig is, op drums speelt Joachim Cooder. De zoon van Ray Cooder. Maar hij draait dus om die twee man. Taj Mahal en Ray Cooder. Hooray, hooray.

Hooray, hooray. Taj Mahal en Ry Cooder met een nummer uit 1953 al van Sonny Terry en Brownie McGhee. Dat was toen echt een two-man's band. Eén op de gitaar en de ander op de mondharmonica met zang erbij. Nou, die cd Get On Board van Taj Mahal en Ry Cooder, die geeft dat op een prachtige manier weer. Marshall Lawrence, dat is een Canadese muzikant, singer-songwriter, man die veel instrumenten speelt. Hij noemt zichzelf ook wel de Doctor of the Blues. En dat komt omdat hij afgestudeerd is als psycholoog. Hij debuteerde in 2003 met Where's the Party? En hij heeft nu een cd uitgebracht die een beetje de stevige blues weergeeft. De blues zoals die in de 70 en 80 jaren door de Engelse beatgroepen gespeeld werd. Marshall Lawrence van de cd Feeling Fine, Going Down to Memphis.

0: sugar, mama.
1: Marshall Lawrence, Going Down to Memphis van de CD Feeling Fine. We besluiten met een nummer van The Rosaline. En dat is een band van Colin Halliburton. Een groep uit de buurt van Nashville, zeg maar. Die al jaren 14 bezig bent. En dat is toch wat andere muziek dan van Marshall Lawrence. Giet meer de mooie melodie. Het is een beetje wat Tom Waits zei. I like beautiful melodies telling me terrible stories. Nou, dat is het verhaal van de Rosaline, want zo heet die band. De titel van de CD is Good and Grief. Nou, dan het geluk en het verdriet ligt heel dichter bij elkaar. En dat is ook in het leven van deze Colin Halliburton in het geval. Harris Blues, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in handen van Laurens Braams. En het laatste stuk is van The Rosaline, The Ghostwriter.

0: Muziek voor volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Het is een compositie van Robbie Robinson van The Band en er verschenen covers van John Farnham, De Kershaw, Lee Von Helm, Blues Traveler, John Hyatt en Bruce Springsteen. En dit is Little Feat uit Los Angeles. Het komt van het album Chinese Work Songs. Little Feat, Rag Mama Rag.

Little Feet, Rag, Mama Rag. Will Johnson uit Missouri is de zanger van de band Central Matic en daarnaast is hij schrijver en schilder en hij maakt ook nog deel uit van de 400 Unit, de begeleidingsband van Jason Isbell. En hij maakte 9 soloalbums. Will Johnson, Just to Know What You've Been Dreaming.

Will Johnson, Just to Know What You've Been Dreaming. Ray LaMontagne, dat is een singer-songwriter uit New Hampshire. Hij werd geïnspireerd door Stephen Stills, Ryan Adams, Pink Floyd, The Band, Van Morrison en Nick Drake. En hij begon in het voorprogramma van John Gorka en Jonathan Edwards. Intussen heeft hij 9 albums gemaakt en hij heeft 15 hits. Ray LaMontagne, Narrow Escape.

Ray LaMontagne, Narrow Escape. The Gourds, dat is een iets wat onderschatte alternatieve countryband uit Austin met zanger-gitarist Kevin Russell. Ze hebben 11 albums gemaakt, maar in 2014 ging de band tijdelijk uit elkaar. Ze zeiden erbij, het was niet definitief afgelopen, maar we wachten nog steeds op de comeback. The Gourds, Dying of the Pines.

The Gourds, Dying of the Pines. King Harvest, dat is een band uit New York met een heel grote hit, Dancing in the Moonlight. En die band is genoemd naar een nummer van de band King Harvest. Dat nummer werd geschreven door Robbie Robertson. En ik heb het origineel hier voor u. Het wordt gezongen door Richard Manuel en Levon Helm. De band King Harvest.

komt van het album Fifth Dimension van The Birds. En het was een compositie van Gene Clark, Roger McQuinn en David Crosby. Het eindigde op 14 in Amerika en op 24 in Engeland. En er verschenen covers van Roxy Music, Golden Earring, Emerson, Lake & Palmer en Crowded House. Dit is een solo-opname van de basgitarist van The Birds, Chris Hillman, 8 Miles High.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Fathers and Sons van Lou Combs is het album van deze week. En in 2014 vertrok Lou Combs vanuit North Carolina naar Nashville op zoek naar succes en roem. Zijn debuutalbum in 2017, This One's For Us, werd meteen een nummer 1 hit in de Billboard Country Charts. En vanaf dat moment is ieder album van hem een bestseller. Lou Combs, All I Ever Do Is Leave.

Luke Combs, All I Ever Do Is Leave. Fiona Apple, dat is een singer-songwriter uit New York, en ze volgde een klassieke pianoopleiding, maar na een verkrachting kreeg ze posttraumatische stress en ze werd gekweld door depressies. Intussen heeft ze toch 6 albums gemaakt en 10 hits. Fiona Apple, Parting Gift.

0: Fiona Apple, Parting Gift. Al Green, dat is de zingende dominee uit Arkansas. Maar voordat hij dominee was, was hij regelmatig betrokken bij huiselijk geweld en vechtpartijen. Hij leefde samen met een prostituee. Hij had een drugsprobleem. Maar na de zelfmoord van een vriendin begon hij te studeren voor predikant. Intussen heeft hij 49 albums gemaakt, 48 hits, waaronder 6 nummer 1 hits. Al Green, Love and Happiness.
1: Something that can make you do wrong, make you do right.

Al Green, Love and Happiness. Roddy Frame, dat is een singer-songwriter uit Schotland. Hij komt uit de new wave band Aztec Camera. En hij leerde via zijn oudere broers en zussen de Beatles en de Rolling Stones kennen. En later werd hij zelf fan van Dr. Feelgood en zanggitarist Wilco Johnson. Hij heeft 6 albums gemaakt. Roddy Frame, Sure Song.

Roddy Frame, Shaw Song. Het komt van het album Borderland van Tom Russell, want hij woont in El Paso in Texas, dat is aan de Mexicaanse grens, en dat noemen ze in Amerika Borderland. En Tom Russell is de ultieme storyteller. Tom Russell, when Sinatra played Juarez.

Tom Russell, Nancy Sinatra played Juarez. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Delbert McClinton maakte het album Nothing Personal. En het is een ervaren blueszanger, deze Delbert McClinton uit Texas. En het nummer werd dan ook gecoverd door Phil Rogers, Southside Johnny, Steve Payne, Jim Morris en Scott Howard. Delbert McClinton, When Rita Leaves.

0: Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Mooi luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Bij een bijzondere aflevering van Harry's Blues, want het is eigenlijk precies 10 jaar geleden dat Harry Musquet overleden is. En in 2011, op 5 juli 2011, maakten wij de laatste opname van Harry's Blues. Die zullen u te zullen worden in september, maar toen was Harry al dermate ziek dat dat niet gebeurd is, want dat zal een beetje een rare indruk wekken. Dus vandoor een opname in 2011 van 5 juli. En die wordt allemaal keurig netjes tot jullie gebracht, die uitzending uit 2011 door Miralda Smit, de technicus die er nou zit. En volgende week dan ben wij er gewoon weer.
0: Dit is Harry's Blues. A good man feeling bad. Met Harry Musquet en Albert Haar.
2: Altijd in de buurt. Radio Drenthe.
1: Hele goede avond, luisteraars. En welkom bij Harry's Blues. Aan de weg van Grollo naar Schollo. Er staat zo'n beetje, nou, driekwart denk ik, in de buurt van Schollo. Er staat een gebouw, een paar schuren liet wel. En daar was het de afgelopen week een, nou, ik wil niet zeggen een drokte van je welste, maar er was wel het een en ander te doen. Net als, net als 3 jaar terug, hè? Want toen wilden we het opnemen.
3: Ja, wij hebben toen als Cube in the Blizzard besloten om bij Harry Struijer, want die zit hier, in het wijnlokaal de basistracks op te nemen met een mobiel van Cats Lost. En dat was heel plezierig om te doen. En daarom hebben wij vanavond als gast uitgenodigd Harry Struijer. En Harry Struijer is de oudere broer van Egbert Struijer. En de familie Struijer, of althans Egbert en Harry, die ken ik al heel erg lang.
1: Komt u de buurt van Schonebeek, Harry, of niet?
4: Ja, ik kom uit Schonebeek.
1: Dus je kunt zeggen Struijer of Struijer?
4: Wat je maar wil.
1: Oh. Er zit ongetwijfeld een beetje Duitse invloed in.
4: Ja, vroeger was het Oumlaut.
1: Ja, ja, ja, ja. Maar goed, je woont in Nederland, dus het ja. is Harry Struijer. En die heeft daar een mooi wijnlokaal.
3: Ja, maar Harry die had niet alleen een wijnlokaal. Die had, kijk, Harry is een man van vele gezichten. Hij is niet alleen nog maar wijnkoper. Maar hij heeft ook gloedsveel verstand van antiek. Daarnaast hebben we ook een van de duurste en beste installaties voor in huis op Hive. Dus dat meer als Hi-Fi. Dus zoiets van het einde van alles. En hij heeft ook tijdenlang klassieke cd's recenseerd. En ja, hij is bovendien zelf ook een hele goede meubelmaker. Dus ja, een man van vele gezichten.
1: Een handwerksman.
3: Ja. En ook iemand die volgens mij niet onder een baas wilde werken.
4: Nee, dat heb ik nooit gedaan. Ik heb van al mijn hobby's mijn beroep gemaakt.
3: Ja, die Struijer en Egbert hebben datzelfde gedaan. Ik ben toch ook original, zo zeg ik altijd maar.
1: Nou, daar horen we straks ook vast en zeker originele muziek van deze original van Harry Struijer hier aan tafel bij Harry's Blues. Maar we hebben nog meer.
3: Ik draai ook nog wat van Alison Krauss en Union Station. Die hebben een nieuwe cd hoor. En als ik me niet vergis, is Daniel Lewis daar onlangs West. En die moet ze live zien hebben in Calgary. Ja, wat moet je daarvan zeggen? Alison Krauss, die heb ik weet niet hoeveel Grammys won. En deze cd, de Paper Airplane, is ook weer geweldig goed. En er wordt bovendien ook heel goed op song door Dan Tyshinsky. Dus het is niet alleen Alison Krauss die daar zingt.
1: Welke muziek beginnen we met?
3: Waar ik met beginnen wil, ja. We wilden de keuze eerst aan Harry laten.
1: Mag ook.
3: Dan wilden wij draaien, Harry, volgens mij.
4: Solitary Man van Johnny Cash.
1: En waarom die, Harry?
4: Ja, omdat
1: het is een stuk van Neil Diamond, hè?
4: Het is een nummer van Neil Diamond en het komt van een cd met allemaal covers. En het is een van mijn favoriete cd's die ik vooral ook vaak in de auto draai.
1: Oké. Okay. Solitary Man.

0: Een solitary man, nou dat is Harry niet, want hij vermaakt zich daar donders daar zo halfwegs geloof. Harry, even over jouw vak. Jij had ook een meubelfabriek. Heb je daar een opleiding voor gehad eigenlijk?
1: Nee. Maar als ik wat in de kop heb en ik wil iets maken, dan gaat dat gewoon door.
0: Ja.
1: En dat deed mijn broer ook altijd.
0: Ja. En dat liep op een gegeven moment goed, maar jij kon op een gegeven moment niet helemaal meer tegen die staftoestand.
1: En personeel.
0: En personeel.
1: Ik kon niet alleen nog zware tafels maken.
0: Nee. Maar dat waren tafels die volgens mij nooit weer afgingen.
1: Nee. Maar ik heb nog een groot probleem. Als ik iets kan maken en ik heb het onder de knie, dan heb ik de lol eraf en dan ben ik weer wat nice.
0: Ja, want zo ben jij natuurlijk ook een beetje in de antiek wereld terechtgekomen. Ik ben laatst met je op stap geweest, want ik vond het eigenlijk ook wel nodig om waar antiek in huist. Want van de een komt de ander natuurlijk. En dan ben jij ook heel erg bedreven. Want jij bent ook met klokken bezig. En met allemaal precies klappen. En ze moeten ook allemaal gelijk lopen. En het is allemaal... En je hebt zelf een soort van was. Hè? Jij zelf een beetje componeert. En dat vind ik ook wel zo bijzonder. Dat is toch wel heel fantastisch. Hè? Want als je daar kijkt in het wijnlokaal, dan zie je allemaal hele mooie dingen.
1: Ja, maar ja, ik wil het perfect hebben. En anders kan ik niet naar bedden, want dan slaap ik niet. Het moet zo en niet anders.
0: Ja, want als de klok niet helemaal gelijk loopt, dan...
1: En dat is niet best.
0: Nee. En als jij met een klok bezig bent, dan kun je op een gegeven moment gewoon net zo lang duren tot...
1: Ja, stoppen kan ik ook niet.
0: Een ander punt van jou, daar ben ik ook nooit helemaal achtergekomen waar je dat nog niet eens weg had. Die fantastische muziekinstallaties die je allemaal hebt. Want wat heb je er wel niet staan? Die draaitafel alleen al, dat is al een hele bijzonderheid.
1: Ja, dat komt ook. Ik wil graag de muziek zo horen zoals die is. En dat is een heel groot probleem met de meeste installaties. Dus ik ben ermee begonnen en steeds een stukje verder. En ik heb ook het probleem, als er 1% beter kan, dan hoor ik alleen nog die 1% die er niet is en die andere 99%, ja. Dus ik wil het perfect hebben en dat gaat net zo lang door tot ik dat heb.
0: Maar die draaitafel van jou, dat is een fantastisch stukje. Wat is er voor het merk eigenlijk?
1: Ja, dat is ook een Duits merk. En Boermeester, dat zijn de versterkers. Dat is eigenlijk het beste merk ter wereld. En die heeft wat vrienden. En die hebben a cappella ook. Met een ionen-tweeter. Ja, dat is een heel verhaal allemaal. Maar je weet, Harry, hoe het klinkt.
0: Ja, het klinkt enorm fantastisch. Goed, wij gaan even naar de muziek. Wij willen even wat draaien van hardcore... Bluegrass. Ik ben nogal een fan van Alison Krauss en neef Louis ook. En dat vinden wij, de nieuwe CD is uit Paper Airplane. En dit giet allemaal over de Dust Bowl. En Albert weet wel wat het is. Dat is de streek in het midden.
2: Oklahoma, ja.
0: Oklahoma, waar de wind blaast en de krop heel vaak verloren gaat.
2: Yeah, Woody Guthrie.
0: Nou, Alison Krauss en Union Station. We are all Dust Bowl children.

0: The Dust Bowl Children, Alison Krauzan Union Station van de CD Paper Airplane. En die is nog niet zo lang geleden uitgekomen. Ja, Harry, hoe ben je eigenlijk aan die Wien gekomen? Ik bedoel, maar ja, hoe kon je er weer af? Ik wist dat eigenlijk tot 10 jaar geleden helemaal niet dat jij erin zat.
1: Nou ja, kijk, ik praat ook pas over iets als ik alles ervan af weet. En ik ben in de Wien gekomen door, vroeger toen ik 20 was, toen was ik al nieuwsgierig. Toen ging ik naar hele speciale restaurants en dan dronk ik altijd hele speciale Wien. Maar daar praat ik nooit over, want toen hebben we nog antiekhandel en ja, Wien en antiek. En als je dure Wien drinkt, dat moet je niet verder vertellen, want dan denken ze dat je antiek zo duur wordt. Ja. Dus dat heb ik voor mezelf gehouden, maar ik heb daar jaren mijn aandacht aan besteed.
0: En hoe wil jij je informatie eigenlijk voor?
1: Lezen.
0: Dus je hebt een hele Wien-bibliotheek, ja. Zou ik maar zeggen.
1: En wat interessant was, dat ging ik kopen. Dat bestelde ik ergens.
0: Ja, en deed dat alleen nog? Of,
1: ik probeer het ook met kameraden voor te interesseren. Maar het is echt begonnen. De handel is begonnen eigenlijk. Wij gingen altijd naar Frankrijk en Duitsland en Engeland antiek te halen. En op een gegeven moment waren we in Frankrijk en er was niks te koop. Aan antiek. Toen zeg ik tegen mijn kameraad, weet je wat we doen? We gaan naar de hoofdstad van Bourgogne. En dan kopen we voor al ons handelsgeld kopen we hele lekkere Bourgogne wijn. En die gaan we in Nederland verkopen. Nou, dat hebben we gedaan. Maar dat is mijn grootste financiële fiasco geworden wat ik ooit had heb. Want hier waren ze daar niet aan toe, aan die dure wijn. Dus we hebben de helft zelf opdronken en de andere helft verkocht. Maar daar is het wel mee begonnen.
0: Daar is het mee begonnen. En jij, op een gegeven moment heb je erin verdiept dat jij op een gegeven moment zelf die mensen ook kende, die wienboeren en zo, daar ben je ook op afgegaan.
1: Ja, dat is de enige manier bij de bron houden.
2: Want hoe herken je een goede wien dan?
1: Ja, ten eerste moet jij weten wat de boer doet. Geen kunstmest, geen rotzooi, geen insecticide. Hij moet heel eerlijk werken. En dan moet ook blijken dat een kunstenaar is. Maar over het algemeen is het wel bekend door recensenten waar de betere wijnen zijn. En daar ga je in, als ze hoge punten krijgen. En dan ga je dat vergelijken allemaal. Maar daar ben je 20, 30 jaar mee bezig.
0: Ja, daar gaat natuurlijk ongelooflijk veel werk in zitten.
1: Ja.
0: Ik bedoel, ik heb het allemaal eens bekeken. En je hebt er natuurlijk een assortiment staan van kom maar op natuurlijk. Wij verschuilen ons daar wel eens in. En dan weet je als niet... Dan weet je als niet wat je allemaal ziet, wat voor wienen allemaal. Maar wel allemaal. Je bent wel gespecialiseerd in een bepaalde streek. En dat is wat jou betreft wel grotendeels de Bourgogne.
1: Bourgogne, Rhône. Ik ben niet geïnteresseerd in Bordeaux wijn. Ja, ik heb ze wel. Maar dat is wijn. Wijn is gemaakt om te drinken. En niet om te speculeren. En dat doen ze met Bordeaux wijn. Ik bedoel, je koopt een kistje wijn voor 400 en meneer Parker uit Amerika zegt, geef die wijn 94 punten en dan kost het kistje ineens 7.500. Dan is niks veranderd. Nee, ja. Daar hou ik niet van.
2: Meneer Parker is een recensent?
1: Een hele beroemde recensent.
2: Okay.
1: Die wijnboeren kan maken en breken.
2: Zo, ja.
0: Ja, ik koop altijd, als ik dat koop ik altijd Italiaan. Harry die zegt altijd, ja, een Italiaan die...
1: Nee, daar kom je wel langzaam vanaf. Dat weet je wel.
0: Maar ja, die lui waren natuurlijk ook niet gek. Want die vochten toen al tijdens de Romeinen. Die hadden het al over. En die sloegen elkaar de hersens alleen voor. Ja, dat is ontvochten. Ja, ja. Eerst ontvochten op stukjes wijngaard.
1: Ja, in noordelijke Rhône, daar hadden de Italianen de wijngaard. Die maken ze daar vroeger. Hoor. Die waren allemaal van Italiaan.
0: Ja.
1: En Karel de Grote kon er ook al wat van.
0: Ja. Dus de wien is niet van vandaag, Lustra's. En trouwens, als je naar Epidaurus gaat, dat is in Griekenland, dat is een heel mooi al theater. Daar gingen de mensen vroeger toneel spelen. Maar dan waren ze 2 dagen daarvoor en dan dronken ze al veel wien. En dan speelden ze de pan van het dak af eigenlijk. Wie gaat wie dan met de muziek?
2: Ja, maar die Lustra naar Harry's Blues mee. Op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Voordat hij denkt van dat dit een wijnprogramma is.
1: Nee. We gaan nu over naar John Scofield met Wabash.

0: Lekkere muziek.
1: John Scofield.
0: Ja, heerlijk. Op verzoek van onze gast Harry Streuer. Wijnboer, wijnhandelaar. Antiekman. Geluidsfreak. Welke kwalificatie? Hij biedt onderdak aan de groep Cube in the Blizzards om een cd op te nemen of zo. Maar dan geef hem terug naar die wien, Harry. Waar komt nou de wijnbouw origineel oorspronkelijk vandaan eigenlijk?
2: Nou, Spanje, Frankrijk en Italië. En de rest van de wereld zijn eigenlijk allemaal klonen van de druivensoorten uit die land.
0: Ja, ja, dus als ik Chileense, Zuid-Afrikaanse, Californische, Australische wijn drink, ja. Dan is dat eigenlijk...
2: Ja, de Chardonnay-druif die vind je overal ter wereld, maar die komt uit de Bourgogne.
0: Ja. Maar wat maakt nou de Chardonnay van Bourgogne, wat maakt die nou tot zoiets bijzonders daar?
2: Nou, daar komt hij oorspronkelijk weg. Het klimaat is nog wel redelijk koel. Dus de wijn die hebben een mooie zuurgraad, precies in balans. Neem je ze ergens anders mee heen. Ja, dan is dat heel moeilijk om dezelfde smaken te krijgen. En de grond in de nieuwe wereld is eigenlijk te rijk.
0: Ja.
2: Waardoor ze niet diep de grond in gaan, de wortels. En ja, dat is eigenlijk wel nodig om de mineraliteit van al die grondlagen in de druif te krijgen.
0: Ja, ja. Dus als ik jou een aantal Chardonnays voorzet, dan kun jij precies aangeven van die komt uit Bourgogne.
2: Dat kan ik precies zeggen. En ik kan zelf zeggen het dorp uit Bourgogne. En als het goed is ook nog wel de jaargang. dus en als het een echte topper van de boer is, en ik ken de boer, dan kan ik ook nog zeggen van welke wijngaard er komt.
0: Maar is de wijnbouw vandaag aan de dag, ja, is die nog ambachtelijk van aard? Of is dat gewoon een industrie?
2: Dat kun je niet veranderen.
0: Nee?
2: Nee. Ik heb boeren die ploegen nog met een Belgisch peer. En dat zijn de allermooiste wijnen die er zijn. Maar die kosten geld.
0: Ja, want ik wil zeggen, als ik door Bourgogne rijd, dan zie ik van die trekkers met van die hele smalle bandjes en van die hoge wielen.
2: Ja, er zijn natuurlijk ook wel gebieden waar wat mindere wijn zit. Maar dat wil niet zeggen dat het echt machinaal is. Het wijn maken en alles. Dat moet echt met hand.
0: Maar dat is één ding, de verbouw van de druif. Maar het maken van de wijn, is dat ook nog een...
2: Het zijn kunstenaars. De echte wijnboeren zijn kunstenaars. Gewoon die hebben een eigen stijl. Dat kun je ook proeven direct.
0: En kunstenaar bedoel je in de zin van dat het eigenlijk niet te beredeneren is hoe
2: ze het maken? Nee, die vertelt nu ook niet hoe ze het doen. Maar kijk, als je een topjaar hebt, dan gaat alles vanzelf. Maar als je een jaar hebt wat even wat minder is, dan moet die boer manipuleren.
0: Ja, maar wat bepaalt nou of het een topjaar is of een minderjaar?
2: De hoeveelheid regen, de hoeveelheid zon. Het moet niet te droog zijn. Het moet niet te nat zijn. Dat heeft duizenden factoren waarom een topjaar is.
0: Ja, maar wanneer is het moment in het jaar, Anne Breuken, dat jij zegt van dit was een geweldig jaar?
2: Dat weet je pas als de wijn kant en klaar is.
0: Dus? Eind van het jaar of?
2: Nee. Sommige wijnen, daar weet je het eigenlijk... Als de oogst er is, dan weet je hoe het in elkaar zit. Hoeveel suiker, hoeveel... Dan weet je dit. Maar je weet pas echt, als het klaar is, als de kunstenaar zelf de wijn gemaakt heeft en het uiteindelijke resultaat. En ja, dat kan wel een jaar later zijn. En bij sommige bewaarwijnen kom je er pas na 5 jaar achter.
0: Ho, je zegt bewaarwijnen. Je hebt wat dat betreft ook nog verschillende gradaties.
2: Ja, je hebt wijnen die enkele jaren nodig hebben om met een ontwikkeling tot een hele mooie smaak te komen. En er zijn wijnen die zijn ook die enkele jaren nodig hebben om met een ontwikkeling tot een hele mooie smaak te komen. En er zijn wijnen die zijn ook

0: Ook heel veel factoren.
1: Ja, ja, het is natuurlijk ook gewoon marktwerking.
0: Tuurlijk, tuurlijk, ja. Tuurlijk.
1: Hebben recensenten een grote invloed?
0: Ja, heel veel. Ja, maar het wordt beter, want er komen meer en er zijn ook recensenten die helemaal bij bepaalde boeren niet helemaal niet meer binnen mogen komen.
1: Nee. Ja.
0: En er zijn natuurlijk ook mensen die zich laten omkopen.
1: Ja, dat zal. Piola,
0: zit er ook in de
1: Piola, net als in de muziekindustrie.
0: Ja.
1: Dat
0: ja.
1: zal ook in
2: ja. hoor ik nou weer ja. allemaal.
1: In die sector ook wel het geval geweest. Ja. Goed, Van der Wijn even weer naar de muziek, Harry.
2: Ja, wij gaan nog een stuk draaien van Paper Airplane van.
1: Want Goede Wijn behoeft geen krans, maar.
2: Alison Krauss behoeft eigenlijk ook geen krans. Ik geloof dat ze 13 Grammys won hebben, of misschien nog wel meer. Hier is ze in The Sinking Stone.

0: A Sinking Stone, Alison Krauss en Union Station. En met de fabuleuze Jerry Douglas of the Lap Steel. Er is niemand in de wereld die zo mooi op dat ding kan spelen. En dit gezelschap is een stelletje stringmasters, zeg ik maar. Dat is echt, er zit niet eens een slagwerk bij en het is zo goed, dat weet je niet meer. Oké, dat was Alison Krauss dus, dat zal wel.
1: Harry Streuer, broer van Egbert Streuer, zeg nog maar even een keer, bedoel, ze met allebei de beroemd. Geluid, ik wil het helemaal over het geluid hebben, want dat intrigeert mij toch ook wel. Wat betekent geluid voor jou? Wat betekent, je zei net zo straks in van, ik zoek het perfecte geluid, maar wat is het perfecte geluid?
2: Dat zal nooit bestaan, dat is live.
1: Dat is live?
2: Dat is live.
1: Dat vind je ook het mooiste?
2: Dat vind ik het allermooiste, ik hou ook van live cd's.
1: Ja, ja.
2: Maar het perfecte geluid, ik vind, je moet eruit halen wat erin zit.
1: Dat klinkt een beetje net als je broer met zijn motoren in de tijd. Ja,
2: ja. Dan, je moet eruit halen wat erin zit. Dat wil zeggen, dan heb je geen weerstand meer. Dan hoor je het zoals het is. En dit soort versterkers hebben ook geen hoge tonen en lage tonen en loudness. Dit is gewoon een volumeknop en het is zoals het is. En de opname die bepaalt hoe mooi het klinkt.
1: Maar het blijft natuurlijk, het blijft techniek.
2: Het blijft techniek.
1: Ja, dus.
2: Maar dat spul heeft een stijgsnelheid en dat is zo perfect. Een vervorming, dat bestaat niet in dat spul. Maar goed. Maar de enige manier om er eigenlijk, er valt niet over te praten, je moet horen. Dat is net als wijn, dan moet je drinken om te bepalen wat je lekker vindt.
1: Daar heeft groot gelijk aan, ja. Ja. De omgeving waarin hij het afspeelt, speelt natuurlijk ook
2: speelt
1: een rol.
2: Ook een rol.
1: Toch? Ik bedoel, de akoestiek van de ruimte waarin het zit.
2: Zonder meer, maar je moet zorgen dat ook in orde is.
1: Wordt het dan niet een hele steriele omgeving?
0: Nee. Ja, analyse.
2: Wat is steriel? Ik bedoel, ik doe het liefst ook nog mijn ogen dicht als ik dat ik niet beïnvloed word verder. Als ik echt iets mooi vind.
1: Zo min mogelijk afleiding.
2: Ja.
1: Nee, ik vind het. Ik kan me er wel iets bij voorstellen, maar ik zie een man zitten in een kamer zonder verder er wat in die met de ogen dicht naar muziek lustert.
2: Ja, dat kan ik. Vind ik fantastisch.
1: Ja, ja.
2: Maar dat moet je niet naar de arm doen. Dat is gewoon een paar dingen. Ook, ik kan ook heel tevreden zijn als ik een zware dag heb. En het nummer waar we bijvoorbeeld zo meteen gaan draaien. En ik ben moe en ik ga zitten en ik draai die muziek. Dan ben ik helemaal weer vrolijk. En dan kan ik er weer overal tegenaan. Dat zoveel invloed heeft het op mij.
1: Ja. Muziek als, als healer, hè?
0: Ja, als.
1: Daar knap je van op.
0: Ja. Ja, ook als psychiater, als het ware.
1: Ja.
0: Als ik het moeilijk had, bijvoorbeeld in mijn hoofd, en ik ging spelen, dan was dat weer weg voor 40 dagen. Dat is heel apart. Ik bedoel, dat kun je niet verklaren. Dan viel alles weer van je af. Zo.
1: Ja.
0: Je kunt het kwiet op een gegeven moment. De rommel. Die kun je kwijt. En dan ben je weer schoon.
1: Ja.
0: Ja, het is heel bijzonder, ja.
1: Nou, twee kunstenaars hier aan tafel die er allebei er wat van weten, maar eigenlijk van hun eigen invalshoek. Wat is jouw volgende muziek, Harry?
2: Dat is Kari Bremnes. En de titel is.
1: Dat zeg maar niks, Kari Bremnes. Wat is dat?
2: Dat is een juffrouw uit Noorwegen.
1: Ja.
2: En nou, jullie zullen horen dat dit echt fantastisch is met een band om zich heen. En dit soort muziek vind je eigenlijk ook niet. Hoor je ook niet veel van, want waar heb ik het weg? Omdat ik een draaitafel heb en ja, daar, tegenwoordig maken ze van die audiofiele LP's. En daar kwam ik dit tegen.
1: Ja, ja.
2: En ja, het klinkt niet alleen mooi, het is ook verschrikkelijk goed. Die combinatie.

0: Ja, ook een live opname dus, hè?
1: Ja.
0: Ja. Wel met een hoop elektronica erin, hè?
1: Ja.
0: Maar dat vind je niet erg?
1: Nee, vind ik niet erg. Ik hou van alle soorten muziek. Ik heb nou geen klassieken hier meegenomen, maar ik heb zelf 1500 klassieke cd's en heel veel lp's. Klassiek is eigenlijk wat ik het meeste draai.
0: Ja, ja. Maar je hebt het ook gerecenseerd, begreep ik net van Harry.
1: Ja, ik heb er heel veel mee bemoeid. Ik heb ook 5 jaar niks anders gedaan. Dus elke zondag, de hele zondag luisteren. En nou, er ook over schrijven en natuurlijk kennis vergaren.
0: Ja. Eén het verschil tussen een cd en een lp. Waar giet jouw voorkeur naar uit?
1: LP. Dat is analoog. Het is veel directer. Veel meer gevoel. Digitaal is toch killer.
0: Hmm.
1: Het is net of het een beetje in een donkere ruimte altijd is.
2: Ik heb het idee dat ze het meer naar het midden duwen gewoon. En dat het geluid niet zo goed weg kan of zo. Dus net dat je dit hebt, terwijl je op een LP dit hebt.
0: Harry houdt nou de hand wat dichter bij elkaar en dan nog wat verder bij elkaar.
1: Ja,
2: nee, want ze duwen gewoon alles naar het midden toe tegenwoordig.
0: Compressie.
2: Ja, omdat ze op die zenders ook allemaal datzelfde geluid hebben, weet je wel. En dat is allemaal een beetje. Het klinkt hetzelfde gewoon, weet je wel. En dat vind ik wel. Bepaalde dingen die klinken. Kijk, zoals dit Alison Krauss, dat klinkt heel goed, maar die gebruiken ook alleen maar akoestische instrumenten. Zo gauw je gaat elektrisch gaan, dan moet je al die instrumenten die keihard zijn, moet je dus toch wel op een of andere manier erop krijgen. Maar die hebben geen ruimte. Het geluid kan op een gegeven moment niet weg. En dat is wat er met een heleboel cd's tegenwoordig gebeurt. Maar akoestisch is natuurlijk, ja, dat is gewoon wat het is. En daarom klinkt het ook altijd. Ja, je moet natuurlijk wel kunnen spelen, maar zoals die Alison Krauss hier, wat je hoort, dat ben allemaal massa zonder instrument, maar het geluid is dus daar nog goed. En akoestisch, dat het zo fantastisch klinkt gewoon, weet je wel.
1: Maar ja, analoog is gewoon veel warmer. Een stem heeft veel meer diepte. Het mooiste voorbeeld vind ik bijvoorbeeld bepaalde solos van echt van de gitaarvirtuozen. Die klinken digitaal nooit zoals een Jeff Beck bijvoorbeeld.
0: Hmm.
1: Dat moet je analoog horen.
0: Je klinkt de liefhebbers, hè? Wel mooi om te horen. Nou, Hadi, jij bent een. In de loop van de jaren ben jij een liefhebber van Alison Krauss geworden?
2: Ja.
0: Ja, ja toch?
2: Ja, dat vind ik erg goed en zo. En ik ben langzamerhand. Ben toch een beetje ook. Kijk, het is een white man's blues, hè? De country muziek en zo. En daar zie je toch ook allerlei figuren die eigenlijk ook zo leefd hebben als Muddy Waters en Hank Williams en noem maar op. Als je die tegenover. In Amerika was er ook nooit zo'n grote discrepantie, hè, natuurlijk. Ik bedoel, tegenstelling. Dus. We gaan toch hier een stuk doen. Dan Tominski, die zingt ook heel goed. Die zit ook in Alison Krauss en die speelt ook gitaar, maar die speelt ook nog andere dingen. Van allerlei andere instrumenten, want ze kunnen allemaal andere instrumenten spelen. Maar hier zingt hij ook. On the outside, looking in.

0: Dan Tominski van Union Station. Hij stiet boeten te kijken, maar hij mag er niet in. En hij vraagt zich af, zou jij ook zo lang op mij wachten als jij hier moest staan?
1: Ja, outside looking in. Van de mooie cd, de nee cd, Paper Airplane van Alison Krauss en Union Station. We hebben vandaag de gast Harry Streuer van het wijnlokaal aan de weg van Grollo naar Schollo. Het decor van de opnamen van de nee cd van Harry Musquet van Cuban and Blizzards. De vurige Cats Lost. 2008, Harry, hè?
0: Ja, toch? Dat is alweer zo lang.
1: Is die door, ja. Juist Dreyer Lin ondertussen. Ja. Je kunt er nog niet veel van zeggen natuurlijk, hè?
0: Ik weet alleen dat die Dogs Found gaat.
1: Ja. Yeah.
0: En Dogs Found, ja, Cats Lost is eigenlijk een beetje... Cat is een soort van... dat is een jongen of een iemand... waar ze zeggen van, he's a nice cat, you know. Yeah. Een toffe kerel, weet je wel. Nice. Die waren toen een titje verloren en nu hebben ze ze weer van. Maar Dogs Found, een dog, is eigenlijk een beetje een minderwaardig iemand, hè, in Amerika, in American slang. Maar die zijn nou weer gevonden, dus de Dogs Found. En ja, ik heb een paar titels, 622, dat gaat over tegenstellingen in de wereld. En wat ik dan in middenin ben beland en als het ware in een briefkaart in de Sun zit. Hmm. Weet je wel, zo'n die opstuur kreeg dat iemand in de Sun zit onder een parasol of zo. En er giet ook een stuk dat heet The Donkey Man, dat is over greed. En dat kon wel eens een parallel wezen met onze vriend Jezus, die de mensen waarschuwde heeft van, hij niet doet zoals ik doe, dan gebeurt er nog eens een keer wat.
1: Nou, we zijn heel beneden. Het duurt nog wel een poosje. Een
0: metafoor. Mooie metafoor is het.
1: Want ik kom pas in volgend jaar meer uur, hè?
0: Ja, als alles goed gaat, ja.
1: Ja, door hem van u gewoon. Ja. Dus, maar goed, Daniel is er ook mee doen. Dus je bent vol verwachting wat er in Meert op de markt zou komen. Het is in elk geval Dogs Found. Nog even naar de wijn en de antiek en de muziek. De antiek houdt nog niet zo uitgebreid over haar. Ik heb altijd een beetje het idee van dat dan wat een stoffige sector is, de antiek.
2: Nee.
1: Nee?
2: Dat is een...
1: Is dat
2: een
1: misvatting?
2: Een hele grote misvatting. Oh. Ik bedoel... antiek kan net zo mooi blinken als nieuwe ding. Ik bedoel, het is de sfeer. De manier waarop iets gemaakt is. De liefde van de... We komen weer op de kunstenaars. Want dat waren vroeger... Ja, wat ze vroeger konden maken, dat kunnen ze nu ook maken. Maar als ze het nu maken, is het steriel.
1: Hmm.
2: En vroeger, dat is met gevoel. Als je een mooie oude klok hebt, ja... Die tikt... En ja, die tik, die hoor je niet meer. Alleen als de klok niet meer loopt. Dat is het gevoel van antiek. Ik vind wel dat alles, dat stoffige imago, daar moet er ook af. Want ik vind antiek moet ook mooi zijn. Het moet er niet uitzien als schammel. En het moet allemaal werken. En alle dingen die ik in antiek heb, die zijn... Nou ja, net zo goed als nieuw.
1: Ja, dat hoeft niet per se een houtworm in te zitten.
2: Nee, maar... Nee.
0: Juist niet.
1: Geen schothagel op
2: nee, loslaan. Nee. Want echt een goede antiek, ja, dat is niet na te maken gewoon.
1: Hmm. Maar dan is, het is bij jou, en dat beluister ik elke keer eigenlijk een beetje, het is elke keer ook het verhaal wat erbij hoort.
2: Ja, tuurlijk. Alles hoort een verhaal bij iets. Dat maakt het gewoon steeds interessanter.
1: Hmm. Wat is nou voor jou, ja, zeg maar, begerenswaardig antiek? Wat is iets bijzonders?
2: Iets bijzonders.
1: Ja.
2: Een mooie staande Amsterdamse klok. Dat is gewoon niet na te maken. En als je dan daar kijkt, daar kan ik voor gaan zitten. En dan kan ik gewoon uren naar kijken. En dan raak je nooit op uit kijken.
1: Nee. De klok tikt deur. En...
2: Ja.
1: Ja. Nou, muziek. Nee? Muziek blijft ook altijd een geheim hoor.
2: Ja.
0: Ja, dat is inderdaad...
1: Je hebt al gezegd het laatste geheim.
0: Ja, dat blijf ik achterstaan. Alleen ook in de muziek geldt... Er wordt heel verschrikkelijk veel shit gemaakt. En er wordt ook heel verschrikkelijk veel dingen worden... kijk, er zijn heel veel bands waarvan ik denk... Hoe kan dat nou in godsnaam? Daar wil ik helemaal niet meer naar luisteren. Snow Patrol, hoe heet de Radiohead. Het is gewoon misselijk gemaakt, de muziek. Het is gewoon tendentieuze shit van een paar lui die wat bedacht hebben. Maar als je er harmonisch en ritmisch naar kijkt... Dan stelt het helemaal niks voor en het swingt ook helemaal niet.
1: Ja.
0: Dus ik ben langzamerhand zo wit dat ik... Dat ik van koppigheid naar dit soort bluegrass ga luisteren. Of hullen alle blues. En verder draai ik alleen nog maar muziek. Want de rest van de muziek die hoef ik niet meer te horen.
1: Tinkt heil in, hè? Tinkt heil in. Wat is jouw volgende keuze, Harry?
2: I'm in the Mood van Johnny Hooker en Bonnie Raitt.

0: I'm in the Mood. Bekende stuk van John Lee Hooker samen met Bonnie Raitt. En dat was op verzoek van onze gast in deze uitzending van Harry Streuer van het Wijnlokaal, het Antiekhuis en het Audiocentrum, zoals ik het bijna wil nu. Harry's Blues, samengesteld en gepresenteerd door Harry Musquet en Albert Haar. Techniek in handen van Mirjam Oele. Met dank aan onze gast en dat hij in een mooie stoel met een lekker wijntje nog maar een goede muziek mag luisteren. Tot slot, ja. Harry.
1: Nog een keer Alison Krauss en het stuk heet Miles to Go.

0: Het is wat ongebruikelijk. Maar in Muziek voor Volwassenen wordt u niet lastiggevallen door een scheidlollige discjockey of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes en u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In Muziek voor Volwassenen staat heel gedateerd de muziek centraal. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: De geniale Ierse gitarist Rory Gallagher ging ten onder aan overmatig alcoholgebruik en een levertransplantatie in 1995 kon hem niet meer redden. Hij overleed in Londen. Hij was 47 jaar. Rory Gallagher, Leaving Town.

Rory Gallagher, Leaving Town Blues. Jack Bruce uit Schotland was basgitarist bij de Graham Bond Organisation, John Mayles Bluesbreakers, Cream en West Blues en Lang. Hij overleed in 2014 op 71-jarige leeftijd nadat zijn lever het begaf. Jack Bruce, Send for Me.

Jack Bruce, Send For Me. Dave Peverett, de zanger van Foghat, had in de muziekwereld de bijnaam Lonesome Dave Peverett. Met zijn gitarist Rod Price van Foghat stort hij zich op een nummer dat nooit op de playlist van Foghat stond. Dave Peverett, Love That Burns.

0: Dave Peverett, Love That Burns. Red House, dat is een beroemde compositie van Jimi Hendrix. En John Lee Hooker nam het nummer op met organist Booker T. Jones en gitarist Randy California. John Lee Hooker, Red House.
1: Well, Booker T, I want him to

0: John Lee Hooker, Red House. Savoy Brown, dat is een band uit Londen rond zanger-gitarist Kim Simmons, maar de band opereert al jaren vanuit Amerika en versleet al 66 bandleden, onder wie pianist Bob Hall van Alex's Corner, gitarist Bob Brunning van Fleetwood Mac, drummer Huey Flint van John Mayle, basgitarist Rivers Jobe van Genesis, drummer Bill Bruford van King Crimson, Paul Martin Raymond, dat was de toetsenist van Michael Schenker, basgitarist Andy Pyle van The Kings en David Walker, de gitarist van Black Sabbath. Savoy Brown, Stop Messing Round.
1: One, two, three, four.

Savoy Brown, Stop Messing Round. Ray Howard werd ontdekt tijdens een talentenjacht in Londen. Hij was toen een rock'n'roll zanger, maar hij koos voor de blues en toen begon hij dat te doen onder de naam Duffy Power. Hij werd de zanger van Graham Bond Organization en daar speelde hij samen met Ginger Baker en Jack Bruce en later zat hij nog jaren in de band van Alex's Corner. De man werd gekweld door psychische problemen, hij ondernam zelfs zelfmoordpogingen en overleed uiteindelijk in 2014 op 72-jarige leeftijd. Duffy Power, Go Down Sunshine.

0: Duffy Power, Go Down Sunshine.
1: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
0: Out of the Blues van The Striders is het album van deze week. En de naam The Striders is wat ongelukkig gekozen, want er bestaan meerdere bands met die naam. Een doo-wop band uit Ohio, een rockband uit New Mexico, een band uit Londen en nog een rockband uit Connecticut. En internationaal werkt dat verwarrend. Maar dit zijn The Striders uit Zweden. Standing on Top.

0: The Striders, Standing on Top. Peter Green was ooit een wonderkind als gitarist bij Fleetwood Mac, maar op het hoogtepunt van zijn roem stapte hij uit de muziek. Hij maakte jaren later weliswaar zijn comeback, maar hij haalde nooit meer zijn oude niveau. Dit is een nummer van blueslegende Robert Johnson, Peter Green, Traveling Riverside Blues.
1: One, two, three.

Peter Green, Traveling Riverside Blues. Naked Blue, dat is een band uit Maryland rond het folkduo Jennifer Ferguson en Scott Smith. Ze toerden al door Amerika met John Mayer, Joe Cocker en Dan Vogelberg. Naked Blue, Closing My Eyes.

Naked Blue, Closing My Eyes. Pete Brown, dat is een Engelse zanger en songwriter. Hij werkte met Jack Bruce, Graham Bond en Ginger Baker. Samen met Jack Bruce schreef hij het prachtige White Room en hij componeerde samen met Eric Clapton, Sunshine of Your Love. Maar hij maakte ook nog 11 soloalbums. Pete Brown, Rocks in My

Pete Brown, Rocks in My Bed. Dit was Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. T.S. McPhee, dat is een Engelse bluesgitarist. Hij is tevens de frontman van een van de oudste Engelse bluesbands, de Groundhogs. Ze begonnen als begeleidingsband in Europa voor Champion Jack Dupree en Johnny Hooker, maar intussen hebben ze ook al 13 albums op hun naam staan. T.S. McPhee, I'm Leaving.

0: Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Een radioreisreportage op zoek naar de wortels van de blues.
2: In 21 afleveringen hebben Harry Musquet en Albert Haar verslag gedaan van hun muzikale zoektocht door het zuiden van de Verenigde Staten. In mei en juni van het vorig jaar reisden ze in 4 weken ongeveer 8000 kilometer op zoek naar de wortels van de blues. Houston, New Orleans, Clarksdale, Dallas, Austin, San Antonio en weer terug in Houston.
3: Nou ja, ik heb hier een fantastische tijd gehad en dat is echt niet te geloven. En ik denk dat John daar ook net zo over denkt. En ik zal deze reis niet, die vergeet ik niet weer. Ik bedoel, ik moet het verder in mijn hoofd een beetje sorteren straks, daar ik thuis ben. En dan kom ik ook wel tot een andere conclusie waarschijnlijk. Maar nee, het zal niet licht vergeten.
2: En dat was Harry Musquet. Bij het vertrek uit Houston, vlak voor de terugreis naar Nederland, werd aanvaard. We zijn intussen bijna 9 maanden later en we praten in deze uitzending over de reacties op de reis, over de uitzendingen en over de vraag welke gevolgen de reis heeft gehad ten aanzien van hun kijk, die van Harry Musquet en Albert Haar op Amerika, de muziek in het algemeen en de blues in het bijzonder. Even één vraagje voordat we naar de eerste muziek gaan, mensen. Ik wou van jou weten, Harry, wat was nou, als jij terugkijkt, jouw belangrijkste ervaring daar in Amerika? Jouw belangrijkste emotie?
3: Nou, dat was de Mississippi Delta en alles wat ik van jongs af aan geleerd heb. En mensen die ik gehoord heb, ja, die lagen daar begraven. En daar had ik toch een behoorlijke affiniteit mee. Ik had, emotioneel was dat het stukje wat mij het meest geraakt heeft. Dat is dus zal ik maar zeggen, dat land where the blues began.
2: Een hoogtepunt.
3: Ja, absoluut, ja.
2: Albert?
4: Ja, het was eigenlijk was het één groot hoogtepunt. Maar voor mij was het het meest bijzondere eigenlijk wel dat hij 4 weken lang met twee muzikanten, met twee artiesten op pad bent die nog niet eerder in Amerika geweest waren. En daar trek je dan 4 weken lang mee op. En dat is een ervaring op zichzelf.
2: Eerst even vooraf, Harry. Ik noem Harry Musquet en Albert Haar, maar jullie waren met je drieën, hè?
3: Ja, er was een derde persoon bij en het was John LaGrant, de oprichter van de bekende bluesgroep Living Blues vroeger en nu speelt in mijn band. En die is als privépersoon meegegaan en dat vond hij heel leuk, omdat hij dus eigenlijk ook meteen een pakket aangeboden kreeg, kant en klaar, want anders had ik die dingen allemaal zelf op moeten zoeken. En John die heeft het echt heel fantastisch gevonden, want die had alweer plannen, als het geld er toe liet, om er nog eens een keer naartoe te gaan.
2: Ja, ik kan me dat voorstellen, een medereiziger, maar hij was ook niet meer dan medereiziger. Hij heeft niet als zodanig een rol gehad in de organisatie van de reis?
3: Nee. Die is helemaal door Albert, door Radio Drenthe gedaan.
2: Ja. Ik begon bij jou omdat het voor jou de eerste keer was, hè, dat jij in Amerika was. Heeft dat bezoek nou jouw kijk op het land veranderd?
3: Ja, toch wel.
2: Vertel.
3: Wat ik er eigenlijk nu van vind is dat ik die Amerikanen, ik heb toch wel een zwak voor ze gekregen op een of andere manier. Ik zag dat gisteren ook nog eens een keer weer op de televisie, zo'n man als Clinton die daar dan ondanks alles optimistisch tegen aangaat, terwijl het er allemaal echt niet zo uitziet. Ik bedoel, dat heb ik wel van ze geleerd, een beetje. Dat ook ondanks veel armoede de mensen toch een soort van optimisme hebben die hier dan toch niet zo aantreft, vind ik.
2: Jij noemt het optimisme, anderen noemen het naïviteit.
3: Dat zou ook kunnen, ja, dat zou ook kunnen. Maar ja, aan de andere kant zou het ook kunnen dat wij dat, omdat we de oude cultuur hebben, dat verloren hebben en zij dat nog hebben wat wij kwijt zijn.
2: Waar was jouw oorspronkelijke beeld van Amerika op gebaseerd, voordat je heen ging?
3: Nou, dat was natuurlijk gebaseerd op grotendeels toch op de muziek. Op jazzmuziek, op bluesmuziek. Muziek waar dingen die je gelezen had. En nou ja, dan vorm je een beeld. En dat beeld dat klopte toch. Ja, en televisie uiteraard. Want dat is hier in de overvloed. Nou ja, het klopte wel vrij aardig. Maar een aantal dingen die waren toch wel anders als ik gedacht had.
2: Zoals?
3: Nou, zoals ja, zoals eigenlijk, je denkt dat je in het mekka van de blues komt. En dat is dus niet het geval.
2: Verklaar dat.
3: Nou, de blues is een Amerikaanse volksmuziek. En je denkt dan, als je in de Mississippi Delta komt, waar die muziek dus begonnen is, dat je daar ook dood mee gegooid wordt. Dat bleek dus helemaal niet zo te zijn. Nog op de radio. En nog op de televisie. En in kranten zag je er ook weinig van. En in publieke voorstellingen, dus muziekavonden of bluesavonden, ook niet echt. Dus wat dat betreft was het toch wel een beetje een tegenvaller, wil ik niet zeggen. Maar wel raar, ik bedoel.
2: Maar ook wel een beetje een teleurstelling, als ik dat zo goed hoor.
3: Ja, een beetje wel, ja. Want je denkt op een gegeven moment, nou, dat is het mekka van de blues. En dat was het dus in dit geval niet.
2: Albert?
4: Ja, het is denk ik een beetje het beeld wat dan aan de buitenkanten van zo'n land bestiet. Ik zat even te bedenken dat dat ongeveer dezelfde vergelijking is, dat de Amerikanen denken dat alle Nederlanders ongeveer op klompen loopt. En wanneer ze dan hier in Nederland komen, ja, dat absoluut niet het geval is.
3: Ja, ja, ja.
4: Dat is zo'n image wat er dan is. Naar buiten toe en hij door dan mee in aanraking komt, dan zie je dat de tiet in Nederland ten aanzien van de klomp en in Amerika ten aanzien van de blues, dat die deuren gaande is. En dat die blues, zoals wij dachten dat die door was, dat een voorbije tiet is. De blues is er nog wel, maar in een hele andere vorm vaak.
2: Je hebt eerder veel in Nederland veel contacten gehad met Amerika, met name door jouw werk bij de blues-estafette. Heb jij nou die mensen die je op hun thuisbasis nu hebt gezien op een andere manier leren kennen dan je ze hier vanuit Nederland kende? Is het beeld anders geworden?
3: Nou, nee. De enige twee mensen die ik daar ontmoet heb en die ik ook hier ontmoet heb op de Blues Estafette, dat waren Joe Hughes in Houston en George Porter Jr. van de Meters in New Orleans. Nou George die wou ons eigenlijk wel meer laten zien, maar die kon helaas niet, want die moest de studio in. En die wist ook helemaal niet dat wij er waren, overigens. Met Solomon Burke, een oude soulzanger. Dus die had maar heel kort tijd om een interview met ons te doen. Joe Hughes daarentegen, die had wat meer tijd. En die heeft ons daar dus wat wij eigenlijk hier ook zouden doen als hij bij mij was, dan zou ik hem hier ook de buurt laten zien. En ook dingen waar wij gespeeld hebben. Zo heeft hij ons dat daar ook laten zien. Bijvoorbeeld zijn huis. Met alle foto's waar hij op staat en met wie hij gespeeld heeft en zijn trofeeën, zal ik maar zeggen.
4: Ja. Wat mij, want ik ben ook een paar keer bij de Blues Estafette West en ook achter de scherm keken door zo en ook met mensen in de prod. Het valt mij altijd op dat die bluesartiesten, die negerartiesten, dat die vaak heel mooi in het pak zit. Vaak met heel veel sieraden, drie ringen met de vingers, dat is maar weinig, golden kettens en dat soort zaken. Hij dan ziet uit welke achtergrond ze in Amerika komt, dan kan ik me dat des te beter voorstellen, dat die mensen, die komt uit een wereld van armoede, waar bijna niks is. En als ze dan zegt, zoals Booba Barnes, dat ze een club hebt in Amerika, dan denk ik, weet dat een riante zaak is. Nou, we hebben dat gezien in Greenville, de voormalige club van Booba Barnes. Nou, dan is dat een soort pakhuis in een zeer vervallen staat. En die hoort dan ook van de mensen door zo dat wanneer ze iets bereikt, dat ze dat ook graag laten zien wilt. De middel van het mooie pak en de dure bril en de golden taan en de sieraden en dat soort dingen. En door heb ik wel veel meer begrip en inzicht voor gekregen. Eerst dacht ik, toen ik ze in Utrecht zag, goh, wat een aanstellers en wat een opscheppers en zo. Maar als je dat dan in relatie tot die achtergrond ziet, dan kijk je daar op een heel andere manier tegenaan.
2: Ik wou het nog even met je hebben over die welvaart in Amerika. Mensen in ons land klagen vaak dat ze het slecht hebben. Dan hebben ze het over de arme kant van Nederland. Als je dat nou vergelijkt met de situatie, Harry, in Amerika, tenminste het deel waar jullie geweest zijn. Wat waren in dat opzicht jullie ervaringen daar?
3: Nou, het is natuurlijk het is heel moeilijk om Amerika alleen met Nederland te vergelijken. Je zou het beter met Europa kunnen vergelijken. En er zijn hele grote delen die dan sterk doen denken aan Oost-Europa. Ik bedoel, zo arm is het daar op een gegeven moment. Maar ja, het is een maatschappij die eigenlijk tweedelig is. Hè. Je hebt veel mensen met veel geld Je hebt dan wel een soort van middenklasse, maar dat zal dan in die grote steden wel wezen. Maar op het platteland wat wij gezien hebben, waar ongeveer voor 80% de gekleurde bevolking zit, vooral in die zuidelijke staten, daar zijn de mensen toch wel heel arm. En als je dat met Nederland vergelijkt, dan zijn ze echt veel armer.

Please somebody help hold me. You know if I've been a bad man.

0: Lightning Hopkins. Right. Please help poor me. Albert Haar, in tegenstelling tot Harry Musquet, was deze reis naar het zuiden van Amerika voor jou niet de eerste keer dat jij in de Verenigde Staten was. Was jij toen die eerste keer ook op zoek naar de wortels van de blues?
1: Nee. Nee, ik had toen, dat is een jaar of 10, 12 geleden denk ik, dat ik door een maand rondtrekken heb. Ik had toen een hele andere insteek eigenlijk wat de muziek betreft. Het was toen vooral op zoek naar de wortels van de country muziek. Ooit begon de interesse bij mij bij Radio Luxemburg. En ik heb toen ook vooral het plattelandsgedeelte van Amerika bezocht. Ook het noordelijk gedeelte. Ook naar Oregon en Californië, naar Arizona. Dat zuidwestelijke gebied van Amerika. Ook toen wel door de Texas kom, ook wel in Louisiana West. Maar toen nog in veel mindere mate de zwarte muziek. Maar toen nog meer op zoek naar de blanke muziek.
0: Zijn dat nou twee gescheiden werelden, de blues en de country muziek? Van oorsprong zijn ze beide toch een vorm van plattelandsmuziek.
1: Ja, ik denk dat beide uit teruggaat naar de twintiger jaren. Harry, dan denk dat je van beide kunt zingen, zowel de blues als de folk en de country, dat volksmuziek was van het platteland.
2: Het is volksmuziek.
1: Maar de wegen bent wel uit elkaar gewoon.
2: Ja, ik geloof dat blues, dat is, je zou blues eigenlijk kunnen vergelijken met bijvoorbeeld in Europa de fado en de rebetika in Griekenland. Dus fado is ook afgeleid van fatum en dat is dan noodlor. En in de blues zit natuurlijk ook een heleboel sfeer van mensen die het slecht gaat en can't pay the rent, woman's gone en eigenlijk al verschrikkelijk veel dingen die inderdaad al niet zo rijke leven van die mensen natuurlijk nog eens extra hard aankomt. En wat dat betreft is de country music, daar zit ook wel van die thema's in, maar toch minder als in de blues bijvoorbeeld.
1: Ja, in die twintiger jaren, denk dat toen het verschil nog niet zo heel groot was. Jan, toen uiteraard al wel, dat de slavernij, dat voor het zwarte deel van de bevolking verbonden was. Maar toen had je ook nog een grote armoedeperiode, met name zo 21 jaar, begin 30 jaar, de depression, ook onder de blanke bevolking. Ja. Je ziet hoe dat in die tijd de mensen gaan reizen, met de trein meegaat en al dat soort zaken, Boomer Story en dat soort dingen. Maar ik heb het idee dat je na de oorlog een heel duidelijk verschil hebt gekregen dat de blanke kant van de muziek, dat is de country geworden. Dat is ook heeft een gigantische omvang gekregen in Amerika. En de zwarte kant van de muziek, de blues, ja, dat is toch meer, wat Harry zegt, ook in de sfeer van het noodlot, deels ook een stukje verzet doorbij. Je bent wel twee werelden in een worden.
2: Ja, een beetje obscuurdere muziek. En ook veel muziek in de kantlijn gewoon. Muziek die zichzelf helemaal niet kon profileren eigenlijk. Omdat het niet in handen was van de mensen met geld. En die hebben op een gegeven moment zijn die een andere richting ingeslagen. Wat Charlie Campbell ook al zei, die jongen van de radio. Dus die zijn heel anders gaan programmeren. En ja, die hebben natuurlijk een andere muziek gedraaid. Kijk, je kunt net zo goed blues draaien en als je dat vaak draait, gaan er ook een boel mensen naar luisteren.
0: Hmm. Hebben jullie een verklaring voor waardoor het komt dat die country muziek zich wel heeft kunnen ontwikkelen in de blanke wereld en de bluesmuziek veel minder?
1: Ik denk dat het een kwestie is van macht en van geld.
2: Ja, absoluut.
1: Ik denk dat daar heel sterk op terug te voeren is. De macht in Amerika, uit door rondreis, dan zie je dat die is in handen van de blanken. En de zwarte mensen die zich aanpast aan de blanken. Je ziet ook in de suburbs, in de uitleg van de grote steden. Daar zie je, daar woont de middelklas mensen. En daar zie je de blanken wonen. En daar zie je ook de zwarten wonen. Maar dat zijn zwarten die niet meer herinnerd wilt worden aan hun achtergrond van het platteland. Aan hun achtergrond van de armoede bijvoorbeeld. Die zich heel sterk identificeert met het succes van de blanke bevolking.
2: Ja, of met het succes van hun eigen toppers, zoals bijvoorbeeld de jeugd zich die wil niets eigenlijk meer horen van bluesmuziek, omdat ze dat, daar worden ze herinnerd aan, aan de situatie waar ze misschien wel in zitten en daar willen ze juist uit. Ze willen liever Michael Jackson wezen of Prince of zo, of iemand die het gemaakt heeft, of wat je ook in de sport heeft, want ze zijn heel sterk natuurlijk in sport, daar kun je dan geld in verdienen en in de muziek. En dat is voor hun een soort van escape.
0: Country en blues, twee volstrekt gescheiden werelden.
2: Maar toch heeft het muzikaal wel iets met elkaar te doen.

0: This Old Farm. Mooi melodieus nummer van Paul David Wells. We praten met Albert Haar en Harry Musquet over hun muzikale zoektocht door het zuiden van de Verenigde Staten. Vorig jaar zomer, op zoek naar de wortels van de blues. Ik wou nog even met jullie terug naar stad en platteland. In ons land hebben we van Amerika vaak de indruk dat Amerika vooral een stedelijke samenleving is. New York, Chicago, Los Angeles, Dallas, ga zo maar door. Is dat zo? Hoe ligt die verhouding tussen stad en platteland, Harry?
1: Nou ja, als je die steden bij elkaar doet, dan blijft er natuurlijk nog een heel verschrikkelijk groot land over. En als zodanig is er natuurlijk ook veel meer platteland als stad. En, ja.
0: Maar ik bedoel het niet zozeer qua omvang. Want qua inwonertal kun je natuurlijk zeggen, die grote steden slokken enorm veel mensen op.
1: Ja.
0: En dat platteland is veel groter. Maar als je het nou hebt over het beeld wat je hebt van wat wij hier hebben van Amerika, en je kijkt naar de werkelijkheid, zeg je dan dat beeld komt overeen met wat wij van de steden zien? Of zeg je, nee, dat is dan toch meer het platteland?
1: Ja, voor mij is het Amerika toch meer het platteland. En minder de steden.
0: Albert?
2: Ja, zeker.
0: Jij knikt.
2: Zeker, heel duidelijk. Je ziet dat de stad in Amerika heeft een hele wezenlijke functie. Het is de smeltkroes van culturen. Of dat nou in New Orleans is, in Houston is of in Dallas is. Het is het gebied waar het geld verdiend wordt vandaag en de dag. Het is het zakencentrum. Maar het leven van de mensen, dat voltrekt zich op het platteland. Ik heb ook het idee dat op hun vrije tijd, ja, dat meestal ook, ja, allemaal naar het platteland toetrekt. Ja. Als je op zondag in de stad komt, kunnen een knol afschieten, is er absoluut niks te doen. Maar dan is iedereen weg. En de afstand tussen de steden is ook gigantisch. Je kunt uren rijden in Amerika dat je geen stad tegenkomt. En als je in een staat komt als Mississippi bijvoorbeeld, ja, daar heb je eigenlijk maar één grote stad, Jackson. Nou, en verder voor de rest, met allemaal plaatsen als vergelijkbaar met Hogeveen, met Meppel, met Assen bijvoorbeeld.
0: Ja, en een beetje kleurloos dan ook.
1: Ja, en de steden zien er ook allemaal vrijwel hetzelfde uit. Hè. Je hebt de city limit. Als je binnenkomt, dan zoals Dallas, dat is natuurlijk. Je ziet die downtown, zie je dus helemaal in de verte. Maar het zijn allemaal beltways achter elkaar. En de mensen gaan steeds verder de stad uit, als het ware.
2: Ja.
1: En het schuift steeds meer op het land in. De meeste mensen willen daar niet meer wonen, omdat sociale situatie daar niet anders is.
2: En het grote verschil is, er is land genoeg in Amerika, dus de steen die dijt vreselijk uit. Niet zoals hier, dat er beperkte ruimte is. Meppel die een stuk van Staphorst wil hebben omdat ze niet meer bouwen kunt. En dat ze hier de lucht in moet met de woningbouw. Maar de woningbouw in flitvorm, dat ken je in de zuidelijke staten helemaal niet. Mensen worden allemaal gelijkvloers.
1: Ja.
0: Terug naar de reis zelf. Hoe goed kenden jullie elkaar, heb ik me even afgevraagd, voordat jullie aan de reis begonnen. Ik kan me zo voorstellen, een hele ervaring, om 4 weken lang met 3 verschillende kerels met elkaar op te trekken. 2 muzikanten en een radiomaker, Albert.
2: Ja, dat was voor mij, behalve dan het in Amerika wezen, de meest aparte ervaring eigenlijk op zich. Want ik kende Harry van het programma wat wij al 2 jaar samen maakten, maar we kennen elkaar verder eigenlijk niet.
0: Persoon, niet persoonlijk?
1: Nou ja, van het Trense boek enzovoort.
2: Ja, goed, maar niet in de zin dat hij vriend bent van elkaar, dat hij bij elkaar over de vloer komt of wat dan ook, of dat hij elkaar geregeld treft.
0: Jullie kennen elkaar zakelijk?
2: Ja. Oké, okay, maar nou, er is nou wat meer worden natuurlijk, ja, door al het optrekken. Maar
0: ja, want dat vroeg ik me af.
2: Ja.
0: Verandert daar dan toch, ja, iets in die, ja, verhouding? Ja.
2: Maar die komt wel, dat heb ik wel ervaren. Ik bedoel, ik ben een radiomaker, een geregelde baan, een huiselijke achtergrond. Je gaat 4 weken op pad met 2 muzikanten, met 2 artiesten. En ik had me vooraf wel realiseerd dat ik denk van ja, donder, je gaat wel met apart volk op pad. En apart volk in de goede betekenis van het woord. Maar het bent toch mensen die gewend bent om hun eigen gang te gaan. Dat past denk ik ook bij de aard van de artiest. Enige eigenzinnigheid en dat soort dingen. Ja, dat verwacht je wel. En ja, dat is ook inderdaad zo.
0: Waar bleek dat uit? Noem eens een voorbeeld.
2: Ja, hoe moet het nou aangeven? Harry zit P, dus.
1: Ja, nou, ik had bijvoorbeeld wel je moet je, wel inschikken gewoon. We hadden natuurlijk ook een programma te maken. Dus er was een schedule.
0: Het was een zakenreis, hè?
1: Nou, nee, dat
2: wel, maar af en toe merkte je toch wel, je zit met z'n drieën in die auto, je trekt met z'n drieën op, je eet samen en al dat soort zaken. Nou waren wij, denk ik, alle drie binnen wij qua persoonlijkheid, persoonlijke aanrekening ik er een bij, toch een beetje Einzelgängers, wat individualistisch instelt. Maar er waren tien bij dat Harry zei van, jongens, ik moet mee in terugtrekken. Ik moet even aan de kant wezen. Ik wil even op mezelf wezen.
0: Want daar wou ik naartoe, Harry. Dat weten we uit de uitzendingen. Een paar momenten geweest dat jij terugtrok tijdens de reis. Ik herinner me Baton Rouge. Toen Albert en John op pad zijn geweest naar de gevangenis. In Tunica was dat
1: erin. Ja, ja, ja, ja, ja.
0: En later nog een keer in Austin. Wat was dat nou?
1: Nou, ik daar in Baton Rouge was ik gewoon moe. En dan wou ik gewoon even op het bed gaan liggen en even bijkomen.
0: Zoiets van, jullie gaan maar, ik...
1: Ja, ik bedoel, je moet ook... Het is ook niet allemaal het heilige moeten, voor mijn gevoel. Je moet ook een beetje losheid in hebben. En kijk, voor John was het natuurlijk ook al ontzettend moeilijk. Want dat was vreselijk voor die meneer of voor die man om daar 's morgens om 9 uur zijn bed uit te komen, weet je wel. Kijk, een van de redenen dat ik in de muziek ben gegaan, en waarschijnlijk ook van die van John, is dat we nooit vroeg op hoeven.
2: En dat heeft me trouwens, dat heeft me hooglijk verbaasd, moet ik zeggen.
1: Ja.
2: Dat Harry Durgans een van de eersten was, die 's morgens, we hadden zo'n afspraak, we wilden om 10 uur 's morgens, dan willen we aan het eten wezen, want anders dan is er zo'n deel van de dag weg. Dat Harry Durgans een van de eersten was, die 's morgens om 9 uur zich meldde van, jongens, het wordt tijd.
0: Heimwee gehad, Harry?
1: Nee, daar heb ik nog zoveel last van.

0: Johnny Copeland, Flying High. Ja, in reisverslagen is een standaardvraag altijd... Hebben jullie ook nog wat bijzonders meegemaakt? Er vallen natuurlijk, als je zo een aantal weken met drie kerels op stap gaat... vallen er bijzondere dingen voor. Vertel eens wat, brand is los, Harry.
1: Nou, ik had verwacht dat het allemaal veel minder smooth zou gaan, laten we dat maar zeggen. Het enige wat dan eigenlijk een beetje vreemd was, wat ons overkomen is... dat de auto op slot minder smooth zou gaan, laten we dat maar zeggen. Het enige wat dan eigenlijk een beetje vreemd was, wat ons overkomen is...

0: elektrisch en automatisch giet. Harry drukt het knopje in dat de deur op slot giet. Wij stapt uit, ik laat de sleutels erin zitten, want ik denk misschien gauw zo even fut. Deur valt dichter. Ja, daar staat aan. Ja, god, wat moet er met aan? En nou, Charlie Kendall die belt eens een familielid op. Nee, die belt eerst de politie op.
1: Ja, dat was
0: die belt eerst de politie
1: was
0: op.
1: Vriend van hem.
0: Ja. Komt zo'n grote Amerikaanse politieauto, die komt er aanrien. Stapt twee van die grote smeres en die stapt eruit. Oh, de auto op slot. De kofferbak los. U die kofferbak, daar haalt ze een meter staal ongeveer met een handvat eraan. En doormit begon ze in dat glas bij die deuren begon ze te trekken en te rukken en te doen. Om dat ding los te krijgen. Maar ja, dat wel met geen mogelijkheid, want het was centrale vergrendeling en dat lukte niet. Nou, toen de schoonvader of de vader van Charlie Kendall erbij. Of een buurman, weet ik veel wat. In ieder geval een garagehouder. Nou, die komt erbij met zo'n pick-up truck. Die komt die door aanrien. Ik zat al te praten. In de van middendagje. Wat moet het dan morgen kosten? Al dat volk erbij en zo. Ja, goed. Drent zijn er letterlijk een beetje op de centen van het spul. En die uiteindelijk, ja, die kreeg hem dan toch lust met vullen, wrikken en morrelen. En zaakje lust. Later deed Ine deur het wel niet meer. Maar dan zullen ze bij de verhuurbedrijf later wel achter komen weer. We hebben geen last van dat. Hij was weer lust in ieder geval. Ja.
2: Was dat de dag dat jullie om dit weer allemaal in te halen, die verloren tijd, de bekeuring hebben gehad voor te snel rijden?
0: Nee, dat was later.
1: Dat was in Austin. En toen Albert die had net zo'n verklikkertje gekocht. Want die kun je daar kopen. Hè?
0: En bijna iedereen. Iedereen heeft bijna een radardetector op het dashboard staan. Door, zo, hè? Die mag niet erg hard rijden door. En de politie stiet overal om de hoek van de weg. En achter een auto, of een huis en een bosje. Heb ze met zo'n radarpistool. Kunnen ze zo
2: oh ja, en die begint ja. te janken. Ja. Als die,
0: ja, dat is een ding je op het dashboard hebt. Huppakee, dan weet je dat. Maar op een gegeven moment, antenne van de middag, een beetje horst, een grote snelweg, een mooie auto.
1: Jij wil afslaan.
0: Ja,
1: jij wou in de auto voorbij en wij moesten daar af. We zagen op laatst met die afslag naar het Motel 6. Of ja, nee, de DC was daar.
2: Albert Reed.
1: Ja, Albert Reed, ja. En die moest even snel die man voorbij. Maar net op dat moment komt er weer zo'n vent in de berm. En ja.
0: De Highway Patrol met zo'n mooie Harley Davidson. Kom achter ons rijden. Logisch allemaal aan flikken. Sirene aan stoppen. Ja, te hard. Te hard.
2: Hoeveel te hard en hoeveel betaald?
0: Nou, hoeveel te hard weet ik niet meer. 20 kilometer of zo. Dat is niet eens zo gek veel.
2: Wat kostte het?
0: Niks betaald. Want we moesten ter plekke weer de bekeuring invullen. Wat mij trouwens wel opvalt, en dat is dan ook typisch Amerika, dat op dat bekeuringsformulier dat toch nog wel aangegeven moet worden van welke ras hij bent in Amerika.
1: Ja, yeah, Caucasian or...
0: Ja, hij van het blanke of van het zwarte ras bent.
2: Ja, ja.
0: Ja, we hebben net iets ingevuld. Die man zegt, wij sturen dat wel thuis. Want het was op de lesterdag nou weer, dat vult gewoon nog die lesterdag. Ik heb er nooit meer wat van gehoord.
2: Er was ook geen geld meer, begrijp ik, om kerst
0: te betalen. Nee, dat hoeft trouwens niet.
2: Dat hoeft niet.
0: Nee, ik moest die bekeuring ondertekenen met adres en al dat soort dingen erbij.
1: Gewoon niet weer doen, hè?
0: Identificatie. En hij zegt van, hij heeft niet betaald, zeg je nog ding mee. Je kunt rustig naar Nederland teruggaan. Hij heeft niet betaald, hij die bekeuring in Nederland kreeg. Collader Amerika nooit weer in. Maar ja, goed, het ding is nooit komen, dus...
2: Er is ook nog een bezoek geweest aan een ziekenhuis, heb ik me laten vertellen.
1: Ja, ik ben daar in Austin geweest en ik voelde me op een gegeven moment niet goed. Ik heb het wel eens eerder gehad, een soort van in een warm land. En ik dacht op een gegeven moment, ik moet toch even laten checken. Dus ik heb dat daar 2 uur doorgebracht. En die mensen die hebben die hebben me helemaal even snel doorgelicht en bleek eigenlijk niks aan de hand te zijn.
2: Hoe hoog waren de temperaturen daar?
1: Ja, het was daar verschrikkelijk heet.
0: 34 graden, 37
1: graden. En een hele hoge luchtvochtigheid van soms wel 100. Dus ik denk niet dat het echt een land is voor mij om te wonen.

0: Sunset on Louisiana, Zachary Richard. Harry, ben jij door deze reis naar het zuiden van de Verenigde Staten ook meer gaan verdiepen in de bluesmuziek?
1: Ja, ik ben er weer helemaal bij. Ik ben er nu weer helemaal bij, want ik...
0: Heb je een kick gehad?
1: Ja, ik kan wel zeggen dat ik die muziek toch op een gegeven moment weer heb leren... ik heb hem een beetje hergewaardeerd eigenlijk. Ja, ik
2: ook een beetje terug naar de pure vorm, denk ik.
1: Ja, maar ook wetend dat ik er anders tegenaan kijk en dat het toch een beetje anders in elkaar zit als toen ik begon. Want toen dacht ik van, ik weet er alles van, maar dan wist ik eigenlijk niets. Dus. En daardoor ben ik weer gaan lezen, dus natuurlijk ook. Er is een boekje aangekomen van Martin Schouten, dat heet het Museum van de Blues. Die zegt dan van, ja, het is eigenlijk niks meer. Maar dat is natuurlijk niet zo, want het is een muziek die overal op de wereld wordt gespeeld, alleen in een andere vorm. Niet meer in die vorm zoals daar vroeger in de Delta werd gespeeld. En twee Amerikaanse boeken, een van de godfather van de Amerikaanse volksmuziek, Alan Lomax Jr. Een boek dat eigenlijk zeer de moeite waard is, The Land Where the Blues Began, eigenlijk over de sociale achtergrond van de blues in de Mississippi Delta. En een prachtig boek, geïllustreerd boek, Nothing But the Blues, samengesteld door, ben zijn naam even kwijt, doet er niet toe. Met prachtige bijdragen van onder andere Jim O'Neill, de oprichter van Living Blues.
0: Zijn dat recente boeken?
1: Zijn heel recente boeken, ja. Eind 93 uitgekomen.
0: Is dat gebruikelijk dat er zoveel in korte tijd over de blues verschijnt?
1: In Nederland zeker niet, nee.
0: Nee, dacht ik.
1: In Amerika heb ik daar niet zoveel kijk over.
2: Het heeft denk ik ook te maken dat bluesmuziek is meer... En dat merk je in die boeken heel duidelijk. Bluesmuziek is meer dan alleen maar muziek. Het vertegenwoordigt ook een cultuur, een samenleving. Dat vond ik ook het leuke in die boeken, met name die van Alan Lomax, die ook de achtergrond van de blues beschreef. De religie van de samenleving, de economische kant van de samenleving, de sociale kant van de samenleving. Van hoe mensen verkeerden in die tijd en welke functie de bluesmuziek doorin had. Ja, want dat waren natuurlijk die bluesmuzikanten die tijd, dat waren toch een soort outcast. Mensen die vaak een beetje tegen de draad ingingen. Iets waar je in Harry ook heel vaak toch wel herkent in het verleden en ook vandaag de dag wel. Eén gang wilden gaan. Ook wel eens tegen de draad in, dat soort zaken.
1: Ook vaak uit moeilijke gezinnen dus.
2: Ja, vaak een achtergrond die gebreuken is, waar van alles in misgegaan is. En dan de bluesmuziek vindt als een uiting door. Ja, om dat naar buiten te brengen.
0: Een paar afrondende vragen tot slot, mensen. Zou jij weer willen?
1: Ja, ik zou er best nog eens een keer weer naartoe willen. En dan, maar dan heel, heel gericht op de Mississippi Delta. En dan gewoon een paar mensen, zoals Jim O'Neill of Burnside. Echt dan naar die oude Duke Joints, waar we nou eigenlijk ook niet alle tijd voor hadden om daar eens wat langer te blijven. En precies te zien hoe het nou nog verder in elkaar steken.
0: Nou, wie weet komt dat nog eens. Er is ook sprake geweest van filmopnamen. Loopt dat nog?
1: Ik heb daar niets meer van gehoord, maar als Willem... Want dan gaat het over Willem van der Linden, die al eerder een film heeft gemaakt. Dat was de legende. Als die er onverwachts nog eens keer naartoe gaat, dan zal ik mij zeker beschikbaar voor hem stellen.
0: Ja. Harry Musquet was dat. Met hem en met Albert Haar spraken we het afgelopen uur over de reis op zoek naar de wortels van de blues naar het zuiden van de Verenigde Staten. Bedankt.
3: Volgende week in Harry's Blues.
2: Dan pakken we gewoon weer het stramien op van voor de reis naar Amerika. Nee, cd's op het gebied van de blues. Volgende week zondag. Tot dan.
1: Egbert, bedankt.
4: Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
5: De nalatenschap van Harry Musquet. Een programma voor liefhebbers van blues en Americana. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
6: E.J. Plug nam in haar woonboerderij in Gollo het album De Gollo Takes op, met een actuele uitvoering van Just for Fun van het debuutalbum van QB and the Blizzards Desolation. En Gollo heet intussen Blues Village. AJ Plug, Blues Village.

AJ Plug, Blues Village. Ex-Brainbox-zanger Cas Lux was een goede vriend van Harry Musquet en Harry noemde zelf zijn Duitse herder daardoor Cas. Na de comeback van QB in the Blizzards was Cas Lux enige tijd het voorprogramma. Cas Lux, Window of My Eyes.

Cas Lux, Window of My Eyes. Mariella Tirotto, dat is een jazzzangeres uit Roosendaal. Ze speelde met haar band The Blues Federation, hoofdzakelijk in Duitsland. En in 2017 overleed ze aan de gevolgen van een slopende ziekte. Op haar album Somewhere Down the Road covert ze een nummer van Helmi van der Vecht en Harry Musquet. Mariella Tirotto en The Blues Federation, Sometimes.

Mariella Tirotto en de Blues Federation, Sometimes. The Blues Connection, dat is een bluesband uit Leeuwarden met zanger-gitarist Melle-Jan Kleisma en muzikant uit de legendarische band van Shaky Sam. Ook Ilko Gelling maakte enige tijd deel uit van deze band. Dit komt van het album The Missing Link en het is een cover van QB and the Blizzards. The Blues Connection, Backstreet.

The Blues Connection, Backstreet, met de laatste stuiptrekkingen van gitarist Ilko Gelling. Electric Blues, dat is een bluesband uit Noordwijk met drummer en zanger Henk Vecht en gitarist Aatje Kreeft. En dat is een hele ervaren muzikant. Hij was de gitarist bij Think Tank, Blue Planet, The In Crowd en Big Wheel. En de band is gespecialiseerd in covers van QB and the Blizzards. Het komt van het album Back to Rollo. Electric Blues, Simple Man.

Electric Blues, Simple Man. Harry Musquet was geen liefhebber van de muziek die Golden Earring produceerde, maar hij was wel bevriend met de bandleden, die regelmatig bij hem aan de Smetana-laan vertoefden. Barry Hay zingt de compositie van Herman Brood en Harry Musquet. Another Day, Another Road.

Barry Hay, Another Day, Another Road. Benny Joling van Normaal, dat was ook een trouwe vriend van Harry Musquet, want Harry had altijd een zwak voor muzikanten met een accent. Daarom behoorden de Buffoons uit Enschede ook tot zijn vriendenclub, al bewonderde hij ook de prachtige Close Harmony van de Buffoons. Benny Joling, Just for Fun.

Benny Jolink, Just for Fun. Tineke Schoenmaker volgde zanger Oscar Benton op, die solo verder ging. En vanaf dat moment heette de Oscar Benton Bluesband Bellhouse. En Tineke Schoenmaker coverde dat wonderschone nummer dat Harry Musquet, Ilko Gelling en Herman Brood schreven tijdens de pauze van een optreden in Zaandam. Tineke Schoenmaker, Somebody Will Know Someday.

Tineke Schoenmaker, Somebody Will Know Someday. Daniel Lohuus uit Erika is een geboren Drent en hij had meteen een klik met Harry Musquet die zijn mening altijd heel serieus nam. En Daniel Lohuus is ook de laatste producer van de band. Hij zingt een cover van een nummer van het album Groeten uit Gollo. Daniel Lohuus, So Many Roads.

Daniel Loewes, So Many Roads. De Wolf, dat is een talentvolle bluesrockband uit Geleen met de broers Pablo en Luca van der Pol. En de band maakte echt iets bijzonders van een oude hit van QB and the Blizzards. Het is een compositie van Harry Musquet en Ilko Gelling. De Wolf, Distant Smile.

De Wolf, Distant Smile. Er zijn weinig goede blueszangers in Nederland en de meeste frontmen van bluesbands die denken dat ze een goede blueszanger zijn als ze heel hard schreeuwen. En The Keith Man is daar een saillant voorbeeld van. Hij schreeuwde dit nummer van Harry Musquet en Ilko Gelling volledig aan flarden. The Keith Man, Things I Remember.

The Keith Man, Things I Remember. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet. Een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Tangerine, dat is een band rond de tweelingbroers Sander en Arnoud Brinks uit Assen. En Harry Musquet zou trots zijn op deze mooie cover van een van zijn laatste composities. Tangerine, Mama, Won't You Buy Me Your Dream?

0: in Louisiana tot de Drentse hei. Blues Radio Drenthe.
1: Mooi luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Mooi dat je weer luistert. Een uur lang goede muziek. Muziek van onder andere Shaw Davis en de Black Ties. Het nummer Rock Me Baby. Dat ken je vast en zeker ook wel van B.B. King. En nog een uitvoering van Otis Redding ook nog. Verder muziek van David Lindley van de Band of Heathens. Van de Immediate Family. A.G. Plug en Connor Selby. We hebben het over de Aardse Bluesdagen. Maar we beginnen met John Mayall van zijn laatste cd

Het laatste kunstje van John Mayall, althans de laatste cd die hij uitbrengt. The Sun is Shining Down, want na 88 jaar, 60 jaar op de bühne denk ik misschien, nou wel meer, stopt het ermee. One Special Lady, dat was het nummer. Het einde van deze maand dan is er, bent er weer de Astor Blues Dagen. Dat is een groot festijn in Assen van vrijdag, zaterdag en zondag. Overal blues in winkels, in cafés, in de musea, noemt allemaal maar op. En een van de gasten daarbij is Connor Selby. Connor Selby is een Engelse bluesman. Al wat langer bezig. Uitstekende gitarist. Luister maar eens naar het nummer Show Me a Sign.

Connor Selby van zijn titeloze debuut-cd. Connor Selby, het nummer Show Me Your Sign. Man die is te gast bij de Asser Bluesdagen. 24, 26 en 27 maart. Jonge vent trouwens nog. Ik geloof dat hij 22, 23 jaar is. Een veelbelovend talent kunnen we zingen. Nou, iemand die ook optreedt tijdens de Asser Bluesdagen, dat is A.G. Plug uit Grollo. Alexandra Jolanda Plug. Ernstig ziek geweest, slokdarmkanker gehad, maar toch gelukkig weer helemaal ervan hersteld. En ook weer helemaal terug met een nieuwe cd, de cd Killer King. Heeft ze ook al gelijk de Dutch Blues Award voor gekregen. Cd die geproduceerd is door haar gitarist Kai Smeets en haar partner Klaas Kuit. En van die cd het nummer The Shape I'm In.

Ja, ik denk heel persoonlijk. Itchy Plug, the shape I'm in, de situatie waarin ik verkeer. En gelukkig voor u is die situatie een stuk beter dan het een pakweg een dikke jaren geleden was. Van de nieuwe CD was dat, de CD Killer King. Zeer hem uit de weer. We gaan naar Johnny Beaufort. Dat is weer wat anders zou kunnen zeggen. Een Amerikaan uit Compute, Texas. Van Chinese CD Just a Little Pick Me Up. En door van de nummer Central Standard Time.

Johnny Beaufort, Central Standard Time, van de CD Just a Little Pick Me Up. Er zit een mooie orgeltje in trouwens, in dit nummer van Johnny Beaufort. Een van de bekendste highways in Amerika, dat is Highway 61, die van Chicago naar New Orleans loopt, van noorden naar het zuiden, zeg maar. En die ook door Mississippi komt, dus heel bekend uit de blueswereld. Highway 61 Revisited, bekend van Bob Dylan. Maar de uitvoering van Watermelon Slim, dat is 61 Highway Blues. Watermelon Slim, dat is een nickname, een artiestennaam van William P. Homans III. Ja, dat zegt al iets. Hij de derde bent in een geslacht. Hij komt uit Boston. Zijn vader was door een bekende burgerrechtenadvocaat. Maar hij is de muziek ingegaan. Ondanks het feit dat hij wel gestudeerd heeft, is hij de muziek ingegaan. En dat is niet verkeerd, want hij heeft mooie dingen gemaakt. Dit is uw 2019 van de CD Church of the Blues. De 61 Highway Blues.

Watermelon Slim, ja, daar ben je hem stille van. 61 Highway Blues was dat van zijn cd Church of the Blues uit 2019. Je hoort het op Harry's Blues, elke zondag tussen 6 en 7... en op donderdagavond tussen 10 en 11. Het signaal voor 3 uitvoeringen van één en hetzelfde nummer. In dit geval een nummer van B.B. King uit 1951, denk ik. Ja, toen was het trouwens van Little Son Jackson. Toen heette het nog Rockin' and Rollin'. Maar het is omgezet in 1964 door B.B. King. En toen heette het Rock Me Baby. Toch gauw 3 uitvoeringen van draaien. En de eerste, en dat was de aanleiding, dat is van de band Shaw Davis and the Black Ties van de cd Red Sun Rebellion. Rock Me Baby.

Ja, de oorsprong die ligt in de blues, maar de uitvoering die is meer hard rock of heavy metal. Net waar je de nummer wilt. Shaw Davis en de Black Ties met hun versie van Rock Me Baby. Het origineel, dat was uit 1951 van Lil Sun Jackson. In 1956 maakte Muddy Waters er een versie op. Die noemde het gewoon Rock Me. Maar de standaard die is eigenlijk gezet door B.B. King. En dat was wat later, dat was in 1964. Ja, B.B. King, de man, de king. Zien uitvoering van Rock Me Baby.

B.B. King, Rugby Baby uit 1964. Het origineel van de drie nummers die wij draaien. De derde versie is weer een totaal andere versie. De eerste was een hard rock versie, het origineel. En de uitvoering van Otis Redding, dat kan bijna niet anders. Dat is onvervalste soul. De man die niet ouder worden is, geloof dat hij maar 26 jaar worden is. Heel bekend worden met Sitting on the Dock of the Bay. Maar dit is zijn versie van Rock Me Baby uit 1965.

Otis Redding en de Bar Keys. Dat was in de begeleidingsband, de Bar Keys. En helaas op 8 december 1967... toen verongelukte het vliegtuig worden in Otis Redding en de Bar Keys zaten. En ze kwamen daarbij allemaal om het leven. 2 dagen nadat ze het grote succes Sitting on the Dock of the Bay op een nummer hadden. 3 versies waren dat van Rock Me Baby, het origineel uit 1964 van B.B. King. Otis Redding uit 1965. En de aanleiding was een nummer van de nee cd van Shaw Davis en de Black Ties, de cd Red Sun Rebellion. We gaan naar Texas, we gaan naar Rich O'Toole. Dat is een singer-songwriter uit Texas die in Nashville vaker opneemt. En door een heel leuk liedje over gemaakt heeft. Het eerste couplet dat schiet als volgt. You got a Gibson and a stylish hat. You're covering Childers, Alex Childers, een countryzanger. But you're singing flat. All your buddies, they lie to you. And they tell you, you sound like something new. Ze dikt allemaal op elkaar met andere woorden. Rich O'Toole met Low Hanging Fruit.

Hij zegt er nog in bij, I'm not hating on Nashville, I love Nashville. Nou, dit liedje, dat giet toch een beetje anders eigenlijk. Het is een beetje aanklachting van dat al die mensen in Nashville, dat die allemaal hetzelfde zo ongeveer doet. Low hanging fruit, dus het wat makkelijk voor de hand ligt, dat doet ze. En door succes met hem. Rich O'Toole was dat. Carl Park komt ook uit Texas. De tweede Texas, ook Americana. Het is geen nee CD die u gebracht heeft, want dat is alweer een tikje terug. 2004 is hij gedebuteerd met de CD Big Time. En hij heeft nu een single u gebracht. Meestal is dat een voorloper van een nee CD, maar die is er nog niet. Carl Park met What's Your Drinking Song?

Best leuke muziek van deze Kyle Park, What's Your Drinking Song? We gaan naar de Immediate Family. Dat klinkt niet zo heel erg bekend, maar de mensen die door aan meedoet, bent wel heel erg bekend. Of heel erg bekend. Voor de liefhebbers in ieder geval wel, want Danny Kortsma is erbij. Gitarist, onder andere van Bonnie Raitt. Waddy Wachtel die speelde erbij. Leland Sklar die speelde erbij op bas. Russ Kungel op drums. Dus dan heb je al een heel aantal bekendheid bij elkaar. En die onder de neenaam de Immediate Family speelt ze samen. En het nummer wat ze doet, dat is Divorced.

Ja, muziek maken, dat kunt deze man wel. The Immediate Family met het nummer Divorced. En iemand die door eigenlijk ook geweldig goed bezig past, dat is David Lindley. Een geweldige gitarist, slide-gitarist met name. In 1944 is hij geboren. Man die vele werkte met bijvoorbeeld Jackson Browne, Bonnie Raitt, Warren Chiffon, Curtis Mayfield, dat soort mensen. En het was ook Jackson Browne die zijn CD-LP produceerde, El Rayo X, productie van Jackson Browne. En door op het oude nummer, heel bekend nummer, The Mercury Blues.

Een hommage aan de auto-industrie in Amerika van David Lindley, de Mercury Blues van de LP El Rayo X uit 1983. Het nummer is geschreven in 1948 van de Casey Douglas en heeft heel veel uitvoeringen kent, onder andere van Kenneth Heath, van Meatloaf en ook nog van Dwight Jokum. We binden aan het eind van deze aflevering van Hardy's Blues. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in handen van Laurens Braams. En we besluiten met een nummer wat bekender worden is door de Rolling Stones, maar vandaag in de uitvoering van The Band of Heathens, The Tumbling Dice.

0: programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Het is een echt Elton John nummer en hij nam het later ook nog een keer live op samen met George Michael. De studioopname werd de nummer 1 hit in Canada, 2 in Amerika, 13 in Australië, 16 in Engeland, 17 in Ierland en 30 in Nederland. Elton John, Don't Let the Sun Go Down on Me.

Elton John, Don't Let the Sun Go Down on Me. Het was een single van Duane Dee en het nummer eindigde 44 in de Amerikaanse Hot 100. De covers van Loretta Lynn, Charlie Pride, Al Green, Dolly Parton, Clay Walker en Lee Dorsey haalden de hitparade niet. Maar toen nam Freddie Vander het nummer nog een keer op. En dat werd de nummer 1 hit in Amerika, Canada en Australië, 2 in Nieuw-Zeeland en 6 in Nederland. Freddie Vander, Before the Next Teardrop Falls.

Freddy Fender, Before the Next Teardrop Falls. Het komt van het album Living on Love van Ilse de Lange. En het is een compositie van Julie Miller uit Nashville, de echtgenote van Buddy Miller. En zij was heel bedreven in het schrijven van tearjerkers, maar haar versie deed helemaal niets in Amerika. En Ilse de Lange moest genoegen nemen met plaats 70 in de single top 100. Ilse de Lange, I Still Cry.

Ilse de Lange, I Still Cry. Hazeldine, dat is een band uit Albuquerque in New Mexico met Sean Barton en Tonya Lamb. En de band scoorde beter in Europa dan in Amerika. En de band is genoemd naar een straat in Albuquerque. Tonya Lamb maakt tegenwoordig deel uit van Tres Chicas. Hazeldine, Tarmac.

Hazeldine Tarmac. Gram Parsons en Chris Hillman schreven het nummer in 1971 voor de Flying Burrito Brothers en daarna verschenen er covers van Emmylou Harris, Billy Bragg, Dwight Yoakam samen met Katie Lang, Uncle Tupelo, The Kennedys, Chris Hillman met Herb Peterson en Steve Earle. Dit is het origineel van de Flying Burrito Brothers, Sin City.

The Flying Burrito Brothers, Sin City. De Pernice Brothers, dat is een band uit Boston met de broers Joe en Bob Pernice. Ze hebben een eigen platenlabel, Ashmount Records. En naast de band heeft Joe Pernice ook nog een solocarrière onder een wat vreemde naam, Chappa Quick Quick Skyline. De Pernice Brothers, Crestfallen.

De Pernice Brothers, crestfallen. De Handsome Family, dat is een band rond het echtpaar Brad en Rennie Sparks. De band opereert tegenwoordig vanuit New Mexico, maar Brad komt oorspronkelijk uit Texas en Rennie uit Californië. De band maakt intussen 16 albums. The Handsome Family, Weightless Again.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Whirlwind van Lainey Wilson is het album van deze week. En dit jaar startte Lainey Wilson een eigen muziekcafé in Nashville. Bell Bottoms Up, met een bar en een Cajun restaurant. Ze heeft intussen 5 albums gemaakt, 13 hits, waaronder 6 nummer 1 hits in Amerika. Lainey Wilson, Whiskey Colored Crane.

Lainey Wilson, Whiskey Colored Crayon. Jeffrey Focals, dat is een singer-songwriter uit Wisconsin. Hij werkt al jaren met de band Cold Satellite. En die bestaat uit bandleden van The Pretenders, Lucinda Williams, Ry Cooder en Ray LaMontagne. Hij is getrouwd met singer-songwriter Chris Delmhorst. En hij heeft intussen 15 albums gemaakt. Jeffrey Focals, Ghost Repeater.

Jeffrey Foucault, Ghost Repeater. BO549, dat is een country rock band uit Nashville met zanger Gary Bennett en gitarist Chuck Mead. De band maakte 9 albums en heeft 3 hits, zowel in Amerika als Canada. BO549, After the Hurricane.

ER549, After the Hurricane. Lana Lewandowski, dat is een singer-songwriter uit Canada. Ze werkte als songwriter in Nashville en Muscle Shoals en ze toerde door Amerika, Canada en Europa met Carlene Carter, Kevin Wells, Blue, Rodeo, Lynn Miles en Court Lund. Lana Lewandowski, Red-Headed Girl.

Alana Lewandowski, Red-Headed Girl. Caroline Herring, dat is een singer-songwriter uit Mississippi. Ze begon in 1999 als beroepsartiest in Austin, maar intussen woont ze met haar gezin in Georgia. Ze maakte 9 albums. Caroline Herring, MGM Grand.

Caroline Herring, MGM Grant. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Marky Raley, dat is een singer-songwriter uit Boston. Hij was eigenlijk biologieleraar, maar plotseling won hij het Kerrville Folk Festival. En toen werd hij gitarist bij Laurie McKenna en Josh Ritter. En hij toerde intussen met John Hyatt, Dave Elvin en Gillian Welles. Hij heeft 18 albums gemaakt. Marky Raley, God Loves Everybody.

0: Harry's Blues, Tales from the Heart. Presentatie Harry Musquet.
1: Ik zal nooit een Amsterdammer worden, nee. Alkmaar misschien ook wel niet helemaal. En Akersloten ben ik niet meer, dus ja, geheel en al
2: ontworteld
1: ben ik, nou ja. Ontheemd.
3: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Ook op deze avond voorkast giet Harry Musquet op pad met zijn gast om met te praten over zaken die eerst van binnen raakt. En daarvoor ging het deze maal naar Noord-Holland, naar Akersloot, een klein plekje ten zuiden van Alkmaar. En op een hele winderige dag stapte hij door in de auto bij Tineke Schoenmaker, de zangeres van de bluesgroep Barrel House, op weg naar haar geboortedorp Akersloot.
2: Altijd het knal over, ja, precies.
1: Ja, ja. Nou, dat pontje ja. Ervoor, vroeger altijd een pontje.
2: Ja.
1: En nog steeds, dacht ik. Maar misschien alleen zomers of zo.
2: Jij bent hier geboren, Tineke?
1: Ik ben hier geboren in Getolpen. Kan ook zo, gewoon toeristisch.
2: Maar er is wel veel veranderd al, natuurlijk.
1: Ah, houd toch op. Wezenlijk. Ja, dit hele gebeuren hier.
2: Oh. Hoeveel mensen wonen hier?
1: Gaat maar met hart. Ik denk nu wel 10.000 of zoiets.
2: Dit is nog een soort van...
1: Toen ik klein was, misschien 2 of zo, weet ik niet.
2: Suburb van Alkmaar, hoor.
1: Ja. Nou, er wonen ontzettend veel mensen, want het ligt natuurlijk vlak aan die snelweg. Er zijn heel veel, hoe heet dat, forensers natuurlijk gekomen. Te beginnen met de hoogovens. Maar er zijn nog een paar leuke plekjes. Ik had jullie eigenlijk ook mee willen nemen naar mijn geboortestek.
2: Maar dat is...
1: Maar ik weet niet of we daar tijd voor hebben allemaal.
2: Oh nee, ik dacht dat het misschien ook al weg was.
1: Dat is ook weg.
2: Ten prooi gevallen.
1: Mijn geboortehuis is dus
2: aan de vaart van de volkeren.
1: Ja, de mooiste plekjes van Akersloot was dat ook. Vlakbij het meer namelijk. Op 50 meter van het meer woonde ik. Dus dat was natuurlijk schitterend. Ik zag 's morgens de zon opgaan boven het meer, 's winters. Om 8 uur 's morgens nog zo'n knalrooie bal, weet je, meester. Opgaan boven het meer, 's winters. Om 8 uur 's morgens nog zo'n knalrooie bal, weet je, meester.

0: Ja, dat is eigenlijk wel zo, ja.
1: Nou ja, de blues heb je, of je hebt het niet waar je op woont. Dat maakt niks uit.
0: Maar laat me zeggen, hoe komt iemand...
1: Zal ik mijn auto hier ergens zetten? Ja. Want hier is het om de hoek namelijk.
0: Ja. En hoe komt iemand... Hoe gaat iemand muziek spelen?
1: Ja, dat is ook een goede vraag. Nou ja, muziek...
0: Waar dan later dan?
1: Zouden die mensen dat niet erg vinden? Nee.
0: Wie? Oh, nee.
1: Nou, ik zal het je laten zien hoor.
2: Ja.
1: Ik moet even langs dit fraaie.
2: Ja, dat is nog een mooi huisje.
1: Ik heb mijn moeder nog gewoond.
2: Ja?
1: Ja. En daar ben ik altijd zo jaloers op geweest. Hier zou ik nou nog wel willen wonen.
2: Met hoeveel waren jullie thuis eigenlijk?
1: Met nog een zus en nog een broertje. Wij waren ook geen katholiek gezin. De katholieke gezinnen zijn, zoals iedereen wel weet, waren die
2: enorm. Waren veel, ja.
1: Hier woonde de dominee.
2: Maar waren jullie wel hervormd of zo? Of
1: nou,
2: was het erg geloven?
1: In een hele lichte mate hierin. Mijn moeder was oorspronkelijk wel hervormd. Maar mijn vader was absoluut een agnost of een...
2: niet geloven.
1: Nee, hij woonde absoluut, dat vond hij helemaal niks. Hij was, geloof ik, stiekem een beetje communist. En dat was echt geheim, weet je wel.
2: Ja,
1: je mocht ook nooit vragen wat hij ging stemmen of zo. Want dat... Dat moest natuurlijk stiekem, want hij werkte bij zo'n klein bedrijf hier in Akersloot. En die baas was natuurlijk VVD, dus ja, kon je niet mee aankomen met die CPN. Nou, hier ik denk deze bungalow of die bungalow, daar achter in die achtertuin, daar stond dus dat houten keetje. Een bouwkeet, die daar op de een of andere manier was blijven staan. En die wij dus ingepikt hebben en geschilderd en een barretje ingemaakt en een koffiezetapparaat ingezet. En daar zaten wij vervolgens zondagsmiddags tot groot verdriet van onze ouders. Hè, wat je zelf nu ook altijd roept tegen je kinderen. Ga toch naar buiten! Het is zo'n mooi weer. Zaten wij in dat donkere hok. Onder andere Cubie te draaien natuurlijk.
2: En dat was hier?
1: En dat was volgens mij... Ja, hier stond die kleuterschool, denk ik, naast dat huisje. En dan daarachter in die tuin, daar was dan de speelplaats, op die bouwketen. En dat hutje, dat heette dus On Top of All Cubies Inn.

0: Wat voor jaartal was dat ongeveer?
1: Dat was toen ik hier vanaf mijn 13e, denk ik, dus 67.
0: 67, oh, ja. Toen maakten we net hier.
1: Nou, en hier, ja. Dat is dan toevallig, was dat allebei heel dicht bij elkaar. Ik hoop niet dat ze het erg vinden. Daar woonde de familie Krom. Of nee, die mevrouw heette Krom. De moeder. Hey, god, hoe heette zij nou ook weer? Maar in ieder geval, daar heb ik vanaf mijn 7e gitaarles genoten.
0: Van deze mevrouw?
1: Nee, er was een meneer in Uitgeest. Die had een muziekwinkel en ja. Die gaf accordeon, klarinet. En uiteindelijk ook maar gitaar. Want dat raakte natuurlijk vreselijk in op een gegeven moment. Iedereen wilde gitaar spelen. En dus ook ik. Iedereen. Dus ik was nog maar 7, maar ongelooflijk ambitieus. In die tijd. En dan kwam die man hierheen. Dat waren kennissen van hem. Die ook allemaal heel muzikaal waren. Met muzikale kinderen. Die virtuose accordeonist. En dan aan de tafel, aan zo, met zo'n pluche tafelkleed, kreeg je gitaarles. Het was zo vreselijk leuk. Was het toch op de een of andere manier een hele geïnspireerde sfeer. Want die man, die was namelijk, die heette Siem Hopen. En het was zo'n ontzettende goede
0: leraar.
1: Goede leraar. Ja. Die straalde zoveel liefde uit voor de muziek. Dat daar werd je al helemaal door begeesterd, zeg maar. En ik zeker. Was bloedfanatiek. Nou ja, tot mijn 11e heb ik dat gedaan. En toen, hij leerde ons ook liedjes daarbij zingen. Ja. En te begeleiden. Dus met de beroemde slag. Neer, op, neer, neer, op, neer, op, neer, op, neer. Middellandse Zee, souvenir.
0: Oh, ja.
1: Enkel al het woord. Nou, ik was verkocht, begrijp je? Ja. Spiegelbeeld, dat verhaal heb ik ook al heel vaak verteld. Ja. Ik kon vreselijk leuk gitaar spelen, was geloof ik. En, maar op een gegeven moment wilde je dan toch ook zingen. En er waren dan uitvoeringen één keer in het jaar. En dan was er één uitverkoren en die mocht dan een liedje solo zingen. En ik wilde dat natuurlijk ook zijn.
0: Ja.
1: En toen moest ik Spiegelbeeld mocht ik proberen. Hier aan die tafel. Zo'n dramatische herinnering. Toen dacht ik echt van nou het wordt nooit wat. En toen moest ik Spiegelbeeld zingen met die gitaar. En was wel jong, maar toch Ben. Nou en die Ben, die kwam er niet uit. Nou, ze vonden het vreselijk jammer voor me, maar het ging niet door. Het
0: ging niet door. Die vrouw die staat er te kijken, volgens mij, achter het mooie glazen en lood
1: Als ik kijk, raampje. Zou ik even zwaaien.
0: He? En twee kippen en een
1: de groot.
0: Theepotje.
1: Ja, de grote natuurlijk. Het staat verdomme op het huis.
0: Heel oude huis, Een heel klein arbeiderswoning.
1: Het lijkt nog weer veel kleiner dan het in mijn herinnering was, maar...
0: Ja, maar je bent ook groot. Dat had ik ook, hoor. Toen ik bijna naar onze buurt, toen denk je van... Maar dat lijkt die huisjes veel kleiner, maar je was zelf...
1: Ja, ik was
0: zeker. Zo.
1: Maar ja, goed, dus toen dacht ik dat mijn zangcarrière wel nooit van de grond zou komen.
0: Maar je hebt ook over gitaar speelde. Er zijn maar weinig mensen die weten dat jij ook heel goed gitaar kan spelen. Of tenminste, daar een opleiding in gehad hebt.
1: Ja, dat uiteindelijk, toen ben ik 9 jaar of zo, heb ik geen klassiek gitaar meer gespeeld. Zeg maar tot mijn 20e. En toen gelijk dat ik in Berrelhuis kwam, werd er in Alkmaar ineens een conservatorium opgericht. En tot mijn stomme verbazing deed ik daar een toelating voor en werd ik aangenomen. Ze hadden natuurlijk ook studenten nodig. Maar goed, het is goed afgelopen. En vanaf mijn 11e heb ik me meer op de zang. Toch, ondanks Spiegelbeeld, heb ik me toch... Hey, maar meer met de blues. Ja,
0: maar jij speelt geen gitaar. Je speelt thuis nog wel eens of zo?
1: Nou, ja, nog wel eens. Maar niet echt heel veel, wegens tijdgebrek.
0: Ja.
1: Maar, ik doe het nog wel, ja.
0: De lady... anders was jij misschien de lady Memphis Minnie geworden, hè? De lady with a guitar.
1: Ja, maar Lizzie Douglas. Dat weet ik, dat heb ik al vanaf kind af aan. Dat begeleiden of gitaarspelen, dat interesseerde me verder niet zo.
0: Nee?
1: Ik was eigenlijk meer gegrepen door dat klassieke gitaarspel. En zingen, dat stond daar verder gewoon los van die gitaar. Als ik nou maar een beetje... Ja, die blues komt natuurlijk ook. Dus
0: maar het is wel makkelijk als je een liedje in wil studeren.
1: Ja,
0: voor
1: tuurlijk.
0: Je timing en zo, lijkt mij.
1: Ja, ik kan me ermee redden.
0: Ja.
1: Het is handig gewoon dat je een beetje muzikale kennis hebt.
0: Ja.
2: Zullen we even verder lopen?
0: Ja. Ja, aan de andere kant loopt die snelweg, hè? De A9 volgens mij daar richting Alkmaar.
1: Ja, die heb ik ook nog zien aanleggen.
0: Ja, verder staan hier ook allemaal... Mooie nieuwe huizen.
1: Ja, dit is allemaal vrij recent hoor.
0: Ja.
1: Ja. Überhaupt was dit een heel erg leuk plekje.
0: Hoe lang heb jij hier gewoond, Tineke?
1: Tot mijn op mijn 18e ben ik geloof ik in Alkmaar gaan wonen een paar jaar. En toen ben ik weer half een beetje thuis gaan wonen. Toen had ik verkering met iemand uit Berrelhout en die woonde in Amsterdam. En nou, daar bivakkeerde ik dan ook redelijk vaak. En ik zat in Alkmaar op dat conservatorium, dus dan sliep ik nog wel eens thuis. Nou, en toen ben ik uiteindelijk zelf in Amsterdam gaan wonen. Een jaar of 6 heb ik dat uitgehouden.
0: Ja, ja, ja.
1: Zullen we zo gaan? Dat is nog wel iets leuk.
0: Dan moet je tegen kunnen natuurlijk. Ja, tegen Amsterdam.
1: Ja, ik zal nooit een Amsterdammer worden, nee. Alkmaar misschien ook wel niet helemaal. En Akersloten ben ik niet meer, dus ja. Geheel en al
0: ontworteld
1: ben ik. Nou, ontheemd.
0: Ja, laat maar zeg maar toch wel een Noord-Hollandse.
1: Nog wel een Noord-Hollandse, ja. Ja. Ik probeerde hier natuurlijk altijd wel te ontkennen eerst. Maar nee, ik ben toch bang dat ik hier wel echt uit de klei ben getrokken.

0: Maar hoe kwam jij terecht bij bluesmuziek eigenlijk?
1: Nou, dat is ja, een beetje op de klassieke manier. Ik kwam op de middelbare school, raakte ik bevriend met een jongen. En die woonde in vlakbij de oever. Dat kennen jullie misschien ook, het café van Max.
0: Ja.
1: En die was een jaar ouder dan ik. En ook al wat meer in de muziek ontwikkeld. En die was een enorm jazz- en bluesliefhebber. En die wist dus dat ik ook wel van blues hield. Maar ik had dan alleen maar QB en John Mayall.
0: Ja.
1: En hij zei, maar dan zal ik jou eens wat laten horen.
0: Ja.
1: En ik vond het, bijvoorbeeld Eelco, vond ik helemaal het einde qua gitaar. Hè? Ja. Kijk, wat een beetje leuk die kant op. En hij zei, dan zal ik jou eens wat laten horen. Dat is het dan. En toen liet hij me dus Johnny Hooker horen.
0: Ja.
1: En dat weet ik nog als de dag van gisteren, dat ik er eigenlijk helemaal niks van begreep.
0: Nee.
1: Dat ik dacht, speelt hij nou zo goed gitaar?
0: Nee, dat is...
1: Ik vind Eelco veel beter.
0: Ja.
1: Het is ongelooflijk, hè. Daar moet je echt van leren houden.
0: Ja, dat Johnny Hooker is natuurlijk gebeurd, een beetje... Is heel...
1: Dit is nu een van mijn favorieten.
0: Ja, mij ook. Maar ja, het is natuurlijk ook de orale traditie.
1: Ja.
0: Hoe die man speelt ook en zo. Dus één akkoordje.
1: Maar met zo'n ongelooflijk goede sound en zo'n obsessieve manier van spelen. Ja, vind ik helemaal te gek. Maar ik was ook meer zo van iets was mooier. Weet je wel, mooi. Dat was helemaal niet mooi.
0: Nee, dat was toen ik het door... Ik werd er doorgegrepen, maar ik kon het niet precies thuisbrengen.
1: Nee,
0: weet je wel.
1: Nee.
0: Normaal gesproken hoor je dan... Om de vier maanden hoor je dan iemand overgaan naar een ander akkoord, weet je wel.
1: Precies.
0: Het AAB-schema, zou ik maar zeggen. He?
1: Ja, dan speelde hij inderdaad met een band en die gingen allemaal op een andere plek over. Dat ik dacht, wat is dit?
0: Ja, want ze wisten, hij suggereert het wel een beetje dat hij overgaat, maar hij doet het niet.
1: Ja,
0: hij changed bijvoorbeeld op 5 of op 7 of zo. Maakt hem niks uit, weet je wel.
1: Maakt helemaal niks uit, nee. Oh god, ik had net rechts gewild.
0: Nou ja, dan gaan we het doen.
1: Weet ik het helemaal. Jullie zijn alweer bijna terug met de auto. Ja, maar dat is zo'n leuk straatje langs het kerkje.
2: Dan even terug.
1: Dat is nou nog het is een beetje toeristische route wat we doen.
0: En toen heb je, ben je toen...
1: Ja, nou toen wist hij wist ook dat ik gitaar speelde. Dus hij zei, nou kan je niet proberen ook een beetje dat te spelen. Nou, ik dacht, nou ja, dat moet kunnen, weet je wel. Dus dat had ik een beetje geprobeerd. En zo'n schema, dat leer je natuurlijk snel genoeg. En zingen, dat wilde ik natuurlijk toch al.
0: Ja.
1: En die jongen die stimuleerde ook wel dat ik inderdaad probeerde om blues zelf te gaan zingen. En op de een of andere manier ging dat toch al vrij snel kennelijk. Hoorde hij ook wel iets daarin. Dus dat ging ik wel doorzetten. En ik vond het vreselijk interessant ook. Het was natuurlijk toch toen nog wel een beetje...
0: En ging jou toen... Ging je toen toen was het echt een soort van cultmuziek.
1: Ja, een beetje cult. Ja, en dat vond ik vreselijk. Ik zette me natuurlijk als een gek af hier tegen alles... Zo'n beetje.
0: Nou ja, dat klopt ook wel. De jongens die dat blues speelden, dat zijn toch allemaal mensen die geen zin hadden om op de plantage te werken en die eruit wilden. En die dan ook door die plattelandsgemeenschap in Mississippi als een soort van outcast werden ervaren en zo van.
1: Ja, maar dat was toch ook wel in een soort amusementachtige sfeer. Wat ik nooit zo besef hoor, wat je nu meer weet. Het was natuurlijk ook gewoon muziek om te...
0: Ja, natuurlijk.
1: Vermaken en om op te dansen.
0: Het was een muziek die aan de ene kant mensen...
1: Je ellende te vergeten, zeg maar.
0: Ja, precies. En ze waren ook niet vies van een ander schemaatje, hoor.
1: Nee, ze deden van alles, ja. Dat vind ik ook altijd zo heerlijk. Ja. Gewoon alles door elkaar heen gooien.
0: Maar hoe ben jij in bandverband begint te spelen dan?
1: Nou, dat heeft eigenlijk heel erg lang geduurd, ja.
0: Ik bedoel, want toen was jij...
1: Dat is dan meteen eigenlijk heel snel gegaan. Toen raakte ik... Ik zat eigenlijk in een Alkmaars beentje.
0: Ja.
1: Een blauwe maandag. En ik heb laatst nog iets in de Vest gedaan. Met de opening van de Vest in Alkmaar. Was er een soort... degene uit Alkmaar die dan landelijke bekendheid hadden behaald. Die mochten dan allemaal iets presenteren. En daar werd ik natuurlijk ook voor gevraagd. En de drummer die daar toen meedeed, dat was Ton Dijkman, dat is de drummer van Marco Borsato.
0: En
1: dat was mijn eerste drummer.
0: Ja.
1: En die zei dan, jij zat ook in mijn eerste bandje toen we ons eerste optreden hadden. Belde je af, want toen zat je in Berlaus. Heb ik ze in de steek gelaten. Hadden ze eindelijk een optreden weten te bemachtigen.
0: Oh,
1: en toen was ik inmiddels... zo snel ging dat eigenlijk. Ik denk dat ik een half jaar met die jongens gerepeteerd heb. En misschien op school een keer gespeeld. En toen kwam ik eigenlijk al in Berghuis terecht. Dus mijn carrière was begon gelijk goed.
0: Wie zat er toen in Berghuis eigenlijk? Dezelfde?
1: Precies dezelfde als die er nu in zit. Alleen Guus niet.
0: Oh, dat is
1: dan. Kijk eens wat een prachtige lucht eraan komt, jongens.
0: Ja. Maar dat is dan toch ook wel. Dan,
1: Ja, ik ben echt weer helemaal terug bij af, zou je kunnen zeggen.
0: Ja, want dan speelden jullie toch ook al een hele, heel lang eigenlijk.
1: Ja, al vanaf 74, hè? Dus dat is nu 26 jaar alweer. Nou ja, goed, we hebben 10 jaar niet samengespeeld, dus...
0: Dat was toen...
1: Die trekken we er even vanaf. Oh god.
0: Ben jij opgehouden toen? Of,
1: Ja, ik ben gestopt. Nou, de band was al enigszins aan het onttakelen. Jan Willem was eruit al, bassist. Er was toch ook wel een motor in de band, zeg maar. Ja, toen zijn we nog wel een jaar doorgegaan met een paar andere bassisten. Maar toen kreeg ik kennis aan Rob van Tonselaar van, uit Haarlem.
0: En die, Rob, die heeft de studio of zo?
1: Ja, die heeft nu een studio.
0: Maar
1: heeft
0: Skik opgenomen, hè? Ja, dacht ik wel.
1: Ja, die kent Skik goed. Ja. Ja. En die zei van, god, mag ik eens wat liedjes voor je schrijven? Dat lijkt me heel erg leuk. Toen dacht ik van, nou, dit wil ik. Hier gaan we mee verder. En toen, ik dacht 10 jaar Berghuis. Ja, waarschijnlijk wordt het toch niet meer beter dan wat we hadden. We zitten een beetje vast. Dus toen leek me dat buitengewoon aantrekkelijk. En dat was het ook even wel.

0: Maar ja, hè? Bloed kruipt uit die gang.
1: Ja, ik begrijp het. Want ik heb ook wat zijpaden bewandeld.
0: Ja.
1: En ik voelde me er nooit zo in thuis op een of andere manier. Dat was mijn muziek niet meer of zo.
0: Nee.
1: Of tenminste, net iets te ver van me af. Maar het heeft me wel geholpen bij...
0: Nou, ik moet zeggen, ik ben wel blij dat ik het gedaan heb.
1: Ja, bepaalde dingen te ontdekken met andere mensen te spelen, dan leer je toch wel
0: weer
1: zo.
0: En des te beter weet je ook weer waar je staat. Ja. Je kan toch alleen maar dingen ontdekken door ze ook weer fouten doen en zo. Niet waar. Nou ja, dit was ongeveer nog het leukste stukje van Akersloot.
1: Het is natuurlijk niet.
0: Dit was heel mooi vroeger. Ja. Oh, zo prachtig. Nou ja, het is niet helemaal meer wat het geweest is. Dit huis ook. Geweldig. De bakker.
1: Ze ken je nog.
0: Jawel.
1: Ze ken je nog.
0: Jawel.
1: Ja.
0: We zwaaien links en rechts.
1: Ja. Ja, dat is toch leuk, hè? Dat is het dorp natuurlijk prachtig.
0: Hier heb ik van die herinneringen aan dit stukje van die in die sepia kleuren, weet je wel?
1: Ja.
0: In mijn zijn ze zo opgeslagen. Er zit een soort goudwaas overheen. Wat niet meer helemaal...
1: Nee, die niet meer klopt met het beeld wat je nu hebt.
0: Maar dat kerkje was ook wel... Vond ik ook geweldig. Met kerst. Zingen in de kerk.
1: Ja, heb je dat ook gedaan?
0: Ja, fantastisch. Ja? Dat is een van mijn mooiste jeugdherinneringen.
1: Ja? In die kerk?
0: In die kerk een enorme kerstboom. En dan deed je met de zonderschool een kerstspel. Met wat liedjes en zo. Nou,
1: je oefende mij altijd wel een aantrekkingskracht uit. Niet in die zin dat ik...
0: Ik ben er laatst nog in geweest toevallig.
1: Niet zozeer dat ik iets met het geloof heb, maar wel met wat er om toe zit. De muziek wel.
0: En de muziek.
1: En de kunst.
0: Toch een hoop mooie dingen zijn eruit voortgekomen. Een hoop ellende.
1: Een hoop mooie dingen. En met die mooie dingen heb ik het eigenlijk wel.
0: Ja, ik weet ook niet wat het is. Ik vind die gebouwen vaak gewoon zo prettig.
1: Het is een houten torentje.
0: Het is heel oud.
1: Ja.
0: Het is een ontzettend oud kerkje. Ik geloof 16e eeuw. Het is natuurlijk vele malen gerestaureerd, maar is oorspronkelijk het is wel een behoorlijk oud dorp, Akersloot.
1: Het ligt ook een beetje hoger, hè? Een beetje zoals in Friesland, een soort van terpje of zoiets.
0: Ja, het is een heel mooi kerk met een prachtige akoestiek. Daar heb ik nog wel gitaar zitten studeren. Als een soort studeerkamer mocht ik het toen
1: gebruiken. Ja, dat mocht ook.
0: Ja, was hartstikke leuk. En nu houden ze er wel concerten natuurlijk. Meestal zo. Nou, mooi,
1: de gereformeerde federatie zelfs.
0: Schitterende kronkelwillig.
1: Eén dienst, hè? Zie je dat? Aanvangstijd, zondagdienst, 10 uur. Dus verder wordt niet echt frequent gebruikt.
0: Nee, maar dat was vroeger ook.
1: De gezamenlijke dienst in Uitgeest. Dus dat is ecumenische agendas, denk ik dan. Of niet?
0: Ik geloof dat ze het om de beurt doen hier. Er is zo weinig belangstelling kennelijk.
1: Nee, in Rolde hebben ze ook af en toe een gezamenlijke dienst. Dat is ecumenisch dus. Maar de hervormde gereformeerde federatie die heeft hier... Oh, dit is uit het geest aangesloten. Dat is aan de andere kant van de weg zeker.
0: Dat is gewoon ietsje verder.
1: Ja.
0: Iets verder die kant.
1: Ja.
0: Ja. Ach, jongens.
1: Kijk, mooie kroonluchter. Ik zie hem net ook wel.
0: Het is een schattig... Ik vind het een heel mooi kerkje. We gaan even lekker knisperen.
1: Ja, dit is een mooi punt zo in zo'n dorp nog.
0: Ja, dit hele stukje waar we net liepen, daar zit ook een soort meertje. Zo'n heel klein meertje. Een plasje, kan je het meer beter noemen. En daar werd geschaatst, hè. Dat is geweldig. Nog kon je nog, waar de snelweg was, daar kon je dan gewoon doorschaatsen naar Limmen en een tocht maken. Dat is helaas niet meer mogelijk.
1: Ja, maar we hebben ook veel kerkhoven bezocht, hè. Muddy en Sonny Boy, hè.
0: Ja.
1: En Memphis Minnie natuurlijk. Heb je daar wat mee met vrouwelijke blueszangeressen?
0: Nee, helemaal niet eigenlijk. Nee.
1: Dat is toch vreemd eigenlijk?
0: Nou, ik moet zeggen dat toch ook, vind ik, de minder interessante dingen doen, hoor.
1: Ja, dat was natuurlijk ook wel moeilijk, want het was toch wel een uiterste mannenwereld, hè?
0: Het was een mannenaangelegenheid. Ja. En Bessie Smith, ik hou gewoon niet zo van die stijl. Dat spreekt me gewoon niet zo aan. Memphis Minnie. Ja, het is goed, maar ik ben er niet kapot van, weet je wel. Zoals je van Howling Wolf of Jolly Hooker helemaal stuk was, weet je wel.
1: Ja.
0: Die hebben toch iets, iets aangrijpender performance. Jammer.
1: Maar waar luister jij nu naar dan, behalve dan dat je...
0: Oh jeetje.
1: Ook divers.
0: Die heel divers, ja. Enorm. Ik zeg altijd, maar er zijn er niet zoveel dingen waar ik een hekel aan heb. Behalve aan nou, bijvoorbeeld hard rock of zo. Of funk, jazz, funk of zoiets.
1: Daar hou je niet van?
0: Nee, daar hou ik helemaal niet van. Of zo van die mixstijlen, daar hou ik ook niet van. Ik geloof dat ik wel iemand ben die houdt van een beetje onversneden.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja.
1: En helemaal niet van techno ding. Dat is eigenlijk wat ik niet van hou. Zo.
0: Nee, dat nee, daar hou
1: dat
0: ik ook niet
1: de
0: van.
1: Eentonigheid en dus zonder de enige liefde gemaakt en zo. Dat is een shame for the music.
0: Ja. Ja, je zoekt toch steeds dingen op waar gewoon
1: word ik
0: een
1: altijd
0: soort,
1: treurig van.
0: Zo'n soort van... ja. Ja, wat je zelf ook probeert, een soort oprecht gedreven manier van muziek maken. Of het nou Spaans of Russisch, dat is ook allemaal mooi. Ja. Oezbeeks,
1: ja,
0: kan
1: ja,
0: ook.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, soms kan je zo ineens zo getroffen worden door iets wat je totaal niet verstaat of wat je niet kent. Maar waar je gewoon dan meteen hetzelfde in hoort, hè. Dat hoop ik niet. Fantastische muzikanten uit het oosten. Die van Fanfare Dio Carlia en zo.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Ik heb
1: ja.
0: trouwens wel een beetje een ontluisterend verhaal over gehoord. Dat ze eigenlijk meer muziek maken omdat ze nu hier in het westen zo populair aan het worden zijn.
1: Ja, dat heb je
0: dat
1: vaak
0: ze eigenlijk
1: zo,
0: anders al lang niet meer hadden gespeeld met elkaar of zo. Iets dergelijks.
1: Dat heb je vaak met die
0: wij
1: die
0: maar muziek. Denken dat we daar een authentieke...
1: Ja, ja, nee, dan word je toch...
0: Ja, worden we toch een beetje belazerd. Maar het is toch heel goed. Ik kan me niet schelen. Ik vind het toch hartstikke mooi.
1: Maar ja, je hebt ook mensen zoals het meisje van Branco. Hè?
0: Christina Branco.
1: Die Fado, dat is toch
0: ja.
1: prachtig?
0: Ja. Alhoewel, zij is niet mijn favoriete zangeres qua Fado, hoor. Als je Amalia één keer gehoord hebt...
1: Maar ja, die is er niet meer. Dus,
0: nee, al lang al niet meer.

0: In Nederland, er zijn natuurlijk niet zoveel dames die blues zingen. Tineke, tenminste niet dat ik weet.
1: Nee, hoe heet ze? Heb je nog wel?
0: Anne de Bruin had je
1: Anneke
0: vroeger.
1: De Bruin, ja. Die van, zingt
0: die is nou onlangs weer begonnen, maar verder zijn er niet zoveel, hè?
1: Nee, maar er woont nu een Joegoslavisch meisje, maar ja, die is dus niet Nederlands. Die woont dan wel hier en die heeft ook net een cd opgenomen.
0: En Niels de Lange, die heeft iets nieuws gemaakt. Dat vond ik eigenlijk, daar zat nog wel het bij, een beetje in die richting. Die vind ik ook goed zingen trouwens.
1: Ja.
0: Die vind ik leuk. Vind ik een van de leukste nieuwkomers eigenlijk.
1: Ja, en die heeft ook wel een behoorlijke potentie.
0: Ja.
1: Jongen. En Anouk natuurlijk ook.
0: Ja, dat persoonlijk vind ik aan Niels weer wat, ligt wat meer in mijn.
1: Ja, mijn ook hoor. Maar ik vond van Anouk wel leuk dat ze mij in de oren over mij begon.
0: Nou ja, dat is en terecht.
1: Daar heb ik weer bij heel wat jongere nichtjes en zo een enorme indruk mee.
0: Ja?
1: Wat ik doe, dat zegt helemaal niks. Dat kennen ze helemaal niet. En ze weten wel vaak dat ik zing, maar. Ja. En toen hadden ze gelezen van het Anouk. Ja, Tineke Schoenmaker. Ja, die laatste cd van Perlhout. Ja, je hebt net gekocht. Ja, dat was wel een enorme vooruitgang. Bedankt, Anouk.
0: Maar zijn wij ook. Zijn wij niet ambitieus genoeg als blues singers, zou ik maar zeggen?
1: Nou, ik weet niet.
0: Jij was wel ambitieus toen je gitaar ging spelen. Ja.
1: Als kind was ik verschrikkelijk ambitieus.
0: Is je dat ontvloden?
1: Dat is mij enigszins ontvloden, ja. Dat vind ik zelf ook heel vreemd.
0: Ja. Je zegt dan voor jezelf van nou, ik wil gewoon lekker spelen, that's it.
1: Ja, even denken hoor. Ja, misschien is het ook wel een beetje vrouwen-eigen. Een beetje verschuilen achter mijn vrouw zijn. Ik heb laatst gelezen van iemand die zei van... mannen die zetten dat, al hebben ze maar een vriendje talent... dat zetten ze om in door hun enorme ambitie in de grootste daden. En vrouwen die doen een beetje hap, snap, dit. En net genoeg dat je het leuk hebt, zeg maar. Dat je ermee wegkomt. Zoals ik. Ja, god.
0: Maar je hebt wel heel veel boeken, vooral gezet. Amerikaanse vrouwen, die zijn heel erg ambitieus. Hè?
1: Ja, nee, het zit er bij mij niet meer zo in.
0: Zoals bijvoorbeeld als ik wel eens wat lees over die Leanne Rimes en zo, dat soort kinderen die al. En zoals Barbara Streisand, dat is helemaal verschrikkelijk. Ja, die wouden echt komen. Weet
1: ja,
0: je,
1: nee, er zijn er natuurlijk zat. Vrouwen ook. Die bulken van de ambitie. Maar
0: ja, dan praten we over ook een ander soort muziek, denk ik.
1: Ja, nou, het had ook wel met blues gekund worden. Ja. Maakt niet uit, denk ik. Maar en ik denk ook dat je snel genoeg merkte van... Nou ja, dat je nooit echt aan een soort super commerciële top natuurlijk komt met deze muziek.
0: Nee. De situatie is natuurlijk wel veranderd. Ik bedoel, je had in de 60e jaren was er zo'n bluesboom en een beetje begin 70e jaren.
1: Ja, daar hebben wij nog een staartje van meegepikt.
0: En toen later kwam er nog eens, toen Robert Cray, toen werd het weer een beetje beter.
1: Ja, dat was
0: nu,
1: wel een
0: nu
1: beetje...
0: Is het, nu, de muziek is eigenlijk helemaal niet zo onpopulair, want qua live wordt er heel veel gespeeld. Ja. Alleen het wordt niet vertaald naar grote verkoop van cd's.
1: Nee,
0: en dat heeft natuurlijk weer te maken met de publiciteit en met radio's en zo. En misschien dat je dichterbij moet zitten. Misschien ga je in Amsterdam moeten blijven en allemaal slijm met dat soort figuren.
1: Ja. Ik denk ook. Je ontdekt ook op
0: heb ik ook wel eens gedacht, weet je wel. Alleen ik wou het niet inruilen voor mijn eigen identiteit.
1: Nee, dat wou ik net gaan zeggen. Je ontdekt op een gegeven moment hoe groot de lol is als je gewoon. Dat je muziek kan maken, weet je wel, die je zelf te gek vindt. En dat wil je eigenlijk niet inwisselen voor... Het is toch niet in geld uit te drukken, weet je wel.
0: Nee.
1: Dat is toch het hoogste
0: goed,
1: hè?
0: Hier hebben wij een parallel. Daar zit wel meer parallel.
1: Zullen we in die auto maar even zitten? Lekker in die auto. Ik wil namelijk even zo hier aan het eind van het straatje, daar is het meer.
0: Ja.
1: Heb ik vele uren vertoefd.
0: Ja, nou, dan laten we daar nog even heen.
1: Zullen we daar nog maar even.
0: Dan wil ik toch even kijken. Maar het is toch zo.
1: Nou, hier ligt echt mijn. Dit bedrijf ook. Hier werkte mijn vader dus. Ja. Alleen zag het er ook veel anders uit. Die houten schuur was er natuurlijk wel. Houten schuur, ja, het is een visverwerkingsbedrijf. Ze visten vroeger ook wel op het Alkmaarmeer.
0: Ja.
1: Nu niet meer, geloof ik. Ja, het is hier totaal, behalve dit huis dan. En dit huisje, dat stond er ook. Voor de rest is er hier niets meer hetzelfde. Tot mijn grote onuitsprekelijk ongenoegen. Kijk, en hier waar dus dat straatje loopt, dat voetpad, daar stond mijn huis. Een heel leuk klein, ja, zeg maar zo'n puntdakhuisje. Hier precies op de hoek, aan de sloot. Hier zat ik vaak te spelen.
0: Is dit de Akersloot?
1: Nee, denk het niet. Nou ja, dan...
0: Ja, dat is toch wel mooi.
1: Dit was mijn uitzicht.
0: Hele loop.
1: Ja, dit was prachtig. Hier stond een schitterend oud huisje tot vorig jaar nog, geloof ik. Daar is nu dit voor in de plaats gekomen. Helaas. En nou, er is werkelijk geen één huis meer, geloof ik. Oh, dit huis was het vroeger wel, ja. Maar die mevrouw nu staat te zwaaien.
0: Is dit hier ook toeristisch, hè, zomers?
1: Nou, door de watersport natuurlijk wel, hè.
0: Nou, dat wel, maar... Je hebt geen grote paviljoens en
1: nee,
0: zo?
1: Nee. Je hebt een paar jachthavens. Vroeger was er één kleine jachthaven hier. Maar nu zijn er een paar hele grote.
0: Kijk, er staan al enkele lieden om te kijken. Wie komt daar aan?
1: Nou, hier zwom ik altijd.
0: Kon je daar wel in?
1: Ja. Tenminste. Dat is gebleken. Ik leef nog. Nou, ik geloof dat...
0: Maar je kunt ook niet verder daar.
1: In de 60 jaren, eind 60 jaar, was het een tijdje heel vies. Maar,
0: je kunt daar ook niet verder.
1: Nee. En toen, maar nu is het weer schoon. Nu mogen we weer. Dus jongens, neem een duik.
0: Tineke Schoenmaker. Eigenlijk mijn favoriete blueszangeres uit Nederland. Luisteraars mag gehoord worden. Tineke, hartstikke bedankt voor het interview namens de VBRO en Radio Drenthe.
2: De muziek die jij hoorde in het gesprek met Tineke Schoenmaker, de zangeres van Battlehouse, de muziek op die hele winderige dag, die was van Paco de Lucia, Andalusia, Smokestack Lightning van Howlin' Wolf, The Country Gentleman met One Morning in May en een stuk, een wals van Brahms, nummer 12, opus 39, en die weer uitvoerde de pianist Idel Biré. Van Akersloot gaan we door Achilles. Voetballen in Assen, aan de zuidkant van Assen. Harry Muske is al jarenlang lid van Achilles. En volgens mij blijft hij die club ook altijd trouw. We gaan naar het veld.

Ja, luisteraars, waar lopen we nou? We lopen nu hier vlak achter de smelt. En wij lopen hier op Stadsbroek. En dat heet sportpark De Broeklaan. Het ligt helemaal aan de uiterste rand van het Assebos. En wij staan hier eigenlijk voor het originele voetbalveld van de AC en CV Achilles 1894. Toen is die vereniging opgericht. We staan nog voor het hek. Het is eigenlijk nog precies zoals het toen was, het sportveld. En we zullen eens even kijken of je daar langs kunt. Want nu speelt daar FC Assen. En kijk eens, een dikke hek. En we kunnen er wel langs. Kijk hier aan de linkerkant. Kijk die conifeer, die hele grote, die staat er nog allemaal. Hier heb je het voormalige hoofdveld van Achilles. En ja, zeggen ze, hoe kon je dan bij Achilles? Je woonde in een arbeidersbuurt en waar iedereen lid van AC Boys was. Ja, ik was toen naar de Noorder-Singelschool gegaan en al die mensen die daarop zaten, die gingen naar Achilles toe. Vandaar dat ik ook Henk Schokker, die toen ook later in het eerste zat, leerde kennen en al die andere mensen. Maar dit is, kijk, de oude tribune heet daar ook nog. En die is ook nog precies zoals het is. Eronder is, hebben ze nou het clubcafé of het van Azië. En hier vlak achter, daar was het zwembad van Azië. En daaronder, daar kon je dan ook omkleden. Voor de zwembad, helemaal van die kleedhokjes daar. En daar weer achter, daar had je dan zo'n gebouwtje waar wij dan, als kinderen moesten wij daar, toen was ik nog C1 of B en zo. Moesten wij daar omkleden. Moest ik helemaal dwars door het bos heen komen op de fiets met een lampje. Dan was dat bos nog veel dichter. Dan was het ook nog. Ja, dan was het. S'avonds moest je dan. En dan moet je voorstellen dat zulk weer is. Nou, dan was het nat weer. En dan moest je als andere jongen moest je daar naartoe. Nou, dan moest je je omkleden in de kolen. Want verwarming en zo waren niet. En douchen, dat was ook niet aanwezig. Dat was gewoon kraan. En soms, dan dook wij altijd, ik ging onder de draaddeur, dat mocht wel niet, maar dan sprongen wij in het zwembad. Kijk, en die oude tribune, die is hier nog precies zo. Kijk, daar is het bordes, daar zat dan het bestuur van de vereniging. Maar dit is nog wel de grootste tribune en de mooiste van natuurlijk van Hulazen en zo. Het is nog echt de oude, zoals die in de meer en zo, Sparta, weet je wel. Nou, en dan moet je voorstellen, hier kwamen ze dan uit. En hier heb ik uitzien, kwam onder andere nog Abel Lenstra. Die toen nog bij Heert Veen speelde met Abma en zo. En Hofman, hele goede voetballers. Die voetbalde hier ook tegen Achilles. En ik heb hier ook nog Ajax zien met onder andere Rinus Michels in de spits. Dus wij waren 6 of 5 jaar. Dan ging je hier naartoe. En Achilles voetballen, nou dat was waar. Er stonden hier gewoon wel. Ja, de grote ploegen uit Nederland kwamen hier, weet je wel. Nou, dan stond hier helemaal vol. Daarachter liep het een beetje omhoog en daar helemaal. En je kon daar dan ook wel stiekem tussen prikkelde de deur dan. En je handige jongen was, dan kon je voor niks. Maar dan. Ja, en mijn oom Frits Biemald, die heeft hier ook nog voetbal. In het eerste van Achilles. Die heeft nog dat Nederlands B-elftal schop. De vader van de zwemster, Kleni Biemald, waar overigens een volle nicht van mij is. En. Ja, maar Achilles was vroeger een elitevereniging. Dat is de AC en CV, dat betekent de AC voetbal- en cricketvereniging. En op zaterdagmiddag werd hier gekrikkerd. Er stonden hier allemaal mensen met witte pakken en dan vroegen wij ons af wat die mensen aan het doen waren. En daar begrepen wij helemaal geen hout van, weet je wel. En wikkert en weet ik veel wat. En die lui en dan gingen ze weer van het veld af, gingen ze thee drinken. Wij begrepen helemaal niets van die sport. Maar ik bedoel, het waren er ook niet zoveel die dat deden. Maar dan kun je toch even voorstellen wat voor vereniging dat was. Want vroeger moest je bij Achilles gebaloteerd worden. En het verhaal van mijn oom Frits is dat mijn oom Lammer die was bij het spoor. Zo werd het al gezegd, je was bij het spoor. Maar die was gewoon normaal perronbeambte en deed wel eens achter het loket. Maar heel af en toe dan mocht hij ook wel de trein laten vertrekken en had een rode pet op. En dat was dan, weet je wel, dat was een hoge functie. Dus op de dag komen twee lui om te kijken of mijn oom Frits er wel bij kon. En er was net een lange stap toen die pannenkoeken omhoog. Dus oom Frits die kon wat, ja, goede baan, dus die kon wel bij Achilles. Zo is hij bij Achilles gekomen. Ja, dat is toch waar.

ze binden je nou weg. Kijk, want daarachter, daar het zeeveld, maar daar hadden we al die training van Jaapie Popken en zo. Maar daarachter, hij het veld van Azen Boys. En er was altijd een hele grote concurrentie tussen. Ja, ze mochten, het was, weet je wel, elite dan, zogenaamd, tegen arbeiders. Wat ik eigenlijk nooit begrepen heb, want ik kon goed met mensen van Azen Boys hoor. Maar toen ben we naar de andere kant gaan, naar de Lonenstraat toe, naar het Amelter Bos. En daar is Achilles nou inmiddels ook al weg. Maar daar heb ik dan een hele leuke tijd gehad. Want ik ben toen begonnen, later ben ik een tijdje uit geweest. En toen ben ik weer begonnen. En ik ben inmiddels ook alweer zo'n 40 jaar lid van Achilles. Hoewel ik helemaal niet meer speel. Maar wij hebben toen met een, ze noemden het dan een artiestenelftal. Maar volgens mij was ik de enige artiest. Maar die anderen, dat waren meer mensen uit de horeca en schoolmeesters. En wij toen een elftal had wat... Jongens in zaten en die heel goed hadden kunnen voetballen. Of toen ook nog wel misschien met heel veel pijn en moeite in het eerste hadden kunnen spelen. Want op ditzelfde veld hebben wij Sportclub Assen, die speelden toen in de vierde klasse. KNVB, daar speelden wij met vijfde van de Achilles. Wij versloegen ze met 5-2, weet je wel. Dus dat waren allemaal jongens zoals Geert Lohman, Noordelijk Amateur Elftal. Henk Schokker, het Noordelijk Amateur Elftal. Geert heb in het Drentse Jeugd Elftal speelt Bertus de Vroom. Rennie Zandberg, die de eerste van Halle Week speelde. De eerste van Sportclub en van M. Martin Verhaak, de eerste van ACV. Dat soort. Jaapie Bloemenk. Op een gegeven moment vonden ze dat niet meer leuk. Dus toen hebben ze een stop afgekomen. Niemand mocht meer bij lage voetbal, weet je wel. Bij ons in ieder geval, dat mocht niet meer. Die mensen die erin zaten, die mochten er blijven. Maar heel veel plezier mee gehad. Met de fameuze leiders zoals daar zijn. Sjoerd Brouwer. En later Luc Rengers. En Tieme van Veen die nou een beetje dat doet. Van de witte bal. En dat prachtige tijd. Ik heb er ook nog geen minuut aan dacht om te bedanken. Zo. Ik heb ook nooit de behoefte gehad om naar een andere club te gaan. Weet je wel. Ik bedoel, één keer leert altijd leren. En dat blijf ik ook wel. Maar dit was het fameuze complex van Achilles 94 en hier hebben zich nog wedstrijden naspeeld tussen grote ploegen en zo. Lenstra, wie heeft nou Lenstra nog zien voetballen? Men weet helemaal niet meer, sommigen weten niet meer wie Lenstra is natuurlijk. Een prachtige omgeving. Ik heb nooit begrepen waarom ze hier weg moesten. En zondags kwamen al die mensen lopen op een fiets uit die stad weg. De Broeklaanhaven en zo. En dan daar werd er gevoetbald. Kijk, hier nog van die taluuts. Alleen je stond wel een beetje ver van het veld af al die. En dat kan ik me nog herinneren. Het veld was wel nat. Het lag leeg. Misschien het werd vaak afgekeurd. Misschien ben ze daarom ook wel weggaan. Nou ja, dat is een groot complex. Achterkomen hier, dat zwembad. Het was ook een hartstikke mooi zwembad. Ik heb daar zoveel in zwom. Hij had het pierenbadje aan die kant. En dan had je 1,70 meter. Hij daar, dat was ook aan deze kant. Middenin naar 1,24 meter en dan het diepe. En dan bij Lautaal naar mijn zwemles. Ja, wie kan er zwemmen? Dat zo ging daar. Ja, ik had nooit de zwemles uit, maar ik kon wel zwemmen. Dus ik kan er zwemmen, baf in het diepe. En dan wie de mooiste op zo'n duikplank, een salto maken en zo, dat soort dingen. Ik moet er nou niet meer aan denken, maar goed. En dat om de meisjes te imponeren. Ja, Achilles. Toch een van de oudste verenigingen, ook van mede van Nederland. En het is niet zoals het nu is. Wordt het gesponsord geloof ik door de schoen, hoe is het nog weer? Scapino, ja. En de mensen die toen aan het, zoals Ouwe de Geter, die voorzitter, was een hartstikke aardige man. En netjes scheurde, daar kon je nog een keer mee lachen. En met Ouwe Vondeling en Kas Bielsma. En dan ging je nog voetbald op de fiets naar Fit Boys in Beeld en zo. Dat is nog helemaal weg, hè. En ook die mensen die zijn er niet meer. Maar dat was wel een goede sfeer. Waar de echte amateurs. En ja, het wordt nou, kijk, het is nou hoofdklasse amateurs. Ik ben net kampioen van Nederland West. En dat betekent wel dat die spelers die daar speelden toch ook gemiddeld zo'n 30.000 gulden in het jaar verdienen. En dat er ook van clubliefde bar weinig overblijft, denk ik.

0: Så den er et stort spil. Virkelig.
1: En de muziek die jij hoorde tussen het gesprek in van Harry op het veld van Achilles. Die muziek die was van QB and the Blizzards, Feeling Down Low. Dat was hem voor vandaag, mensen. Harry's Blues. Maak deur Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.
2: Van de Mississippi Delta.

0: Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Bill Maloney uit Virginia was de drummer in de band van Buddy Miller. En toen hij solo verder ging, werd Buddy Miller zijn producer. En het is een hele actieve singer-songwriter, want intussen heeft hij 66 albums gemaakt. Bill Maloney, Goes Without Saying.

Bill Maloney, goes without saying. Julie Miller uit Nashville runt met haar echtgenoot Buddy Miller een opnamestudio. Buddy is de producer, Julie is de achtergrondzangeres en ze schrijven samen prachtige nummers. Dit nummer schreef Julie alleen voor haar soloalbum Broken Things. Julie Miller, Maggie.

0: Julie Miller, Maggie, David Olney, dat was een singer-songwriter uit Rhode Island. Hij stierf in het harnas tijdens een optreden in Santa Rosa Beach in Florida op 18 januari 2020. Hij was 71 jaar. Maar hij laat een mooi oeuvre na van 36 albums en hij schreef nummers voor Steve Young, Emmylou Harris, Linda Ronstadt, Kieran Kane, Slade Cleaves, Tim O'Brien en Del McCoury. David Olney, 1917.
1: French prostitute, 1917.

David Olney, 1917. Billy Joe Shaver uit Texas runde met zijn zoon, gitarist Eddie Shaver, de band Shaver, totdat Eddie Shaver overleed aan een overdosis drugs. Dit komt van het album The Earth Rolls On, en dat was het laatste album van vader en zoon Shaver. Shaver, Love Is So Sweet.

Schaefer, Love is so sweet. Greg Trooper uit New Jersey was singer-songwriter en schreef nummers voor Steve Earle, Billy Bragg, Vince Gill en Robert Earl Keen. En daarna begon hij in New York de Greg Trooper Band samen met gitarist Larry Campbell. En deze Larry Campbell die zagen we later terug bij Bob Dylan, Lee Von Helm, Willie Nelson, Little Feat, Cyndi Lauper en Katie Lang. Greg Trooper overleed in 2017. Hij werd 61 jaar. Greg Trooper. We like that.

Greg Trooper, Real Like That. Tift Merritt, dat is een singer-songwriter uit Texas. Ze was de zangeres van de band The Car Beans. In 1999 verscheen haar soloalbum The Two Dollar Pistols. Ze stond in het voorprogramma van Ryan Adams, Joan Baez en Kris Kristofferson. Intussen heeft ze 11 soloalbums gemaakt. En ze doet ook nog als gast mee op albums van Andrew Bird, Teddy Thompson, Charlie Lovin, Chris Stamey en de band Chatham County Line. Tift Merritt, Trouble Over Me.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Fathers and Sons van Lou Combs is het album van deze week. En de grootste hit komt overigens van het album Getting Old. Dat was een cover van Tracy Chapman die er in 1988 een hit mee had in Amerika, Australië, Canada, Nieuw-Zeeland, Engeland en Nederland. En dat nummer heette Talking About the Revolution. En de single van Lou Combs werd een millionseller. Een nummer 1 hit in Amerika en in Canada. Lou Combs. Take me out to the ball game.

Luke Combs, Take Me Out to the Ball Game. Jesse Dayton uit Texas is studiogitarist. Hij is te horen op albums van Johnny Cash, Waylon Jennings, Willie Nelson, Kris Kristofferson. En hij was jaren de gitarist bij Lucinda Williams. Maar hij heeft ook al 21 soloalbums gemaakt. Jesse Dayton, Creek Between Heaven and Hell.

Jesse Dayton, Creek Between Heaven and Hell. Karen Poston, dat is een singer-songwriter uit Austin. Ze toert veel door Amerika met Dale Watson en Slade Cleaves. En ze heeft tegenwoordig ook een eigen band, de Crystal Pistols. Dit komt van haar album Real Bad. Karen Poston, Flowered Dress.

Karen Poston, Flowered Dress. De Twang Bangers, dat is een superband, maar je moet wel van deze muziek houden. Het is de band van gitarist en zanger Bill Kershaw. Hij was eerder de gitarist bij Commander, Cody, Nick Lowe, Elvis Costello en Gene Vincent. En dit komt van het album 26 Days on the Road. De Twang Bangers, Truck Driving Man.

De Twang Bangers, Truck Driving Man. Chris Hillman kennen we van The Birds, The Flying Burrito Brothers en The Desert Rose Band. En daarna werkte hij veel samen met Herb Peterson. En dat is een hele ervaren muzikant. Hij maakte deel uit ook van de Desert Rose Band, van de Lauren Canyon Ramblers. Hij speelde bij John Fogerty, Michael Murphy, The Dillers, Emmylou Harris, Dan Vogelberg, Linda Ronstadt, Jackson Browne en de Doobie Brothers. En dit komt van het album Running Wild. Chris Hillman en Herb Peterson. Two of a kind.

Chris Hillman en Herb Peterson, Two of a Kind. Sarah Harmer, dat is een singer-songwriter uit Canada. Als meisje van 17 jaar was ze in Toronto al de zangeres van de Saddle Tramps. Tegenwoordig heeft ze haar eigen band, Weeping Tile. En ze zingt op albums van Blue Rodeo, Bruce Cockburn, Nico Case en The Great Lake Swimmers. Intussen heeft ze ook al 6 soloalbums gemaakt. Dit komt van het album You Were Here, Sarah Harmer. Uniform Grey.

Sarah Harmer, Uniform Grey. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Penny Jo Pulles is ook een singer-songwriter uit Canada, maar zij verhuisde naar het Americana Bolwerk in Austin, Texas. Ze zingt voortdurend over liefde, verloren liefde, liefdesverdriet of weer een nieuwe liefde. Het komt van het album Lucky No. 7. Penny Jo Pulles, Faithless Heart.

0: Harry's Blues, The Way Up North. Van de katoenvelden naar de grote stad.
1: Yeah. Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Bij de tweede aflevering van de serie The Way Up North. Verslag van onze reis naar Amerika, van de Mississippi Delta naar de grote steden in het noorden. En in deze aflevering doet wij Clarksdale en omgeving aan.
2: Ja, Clarksdale's luisteraars, ik heb het al een keer gezegd, dat is de hoofdstad van de blues, tenminste in dat gebied, in de Mississippi Triangle, in de Mississippi Driehoek. En in Clarksdale, daar heb je verschillende punten, waar je onder andere de blues met kunt maken. Je bent nog wat alle juke joints, maar er is ook het museum, het bluesmuseum.
1: En dat museum dat is op een andere plek dan dat het 6 jaar terug was, vandoor dat de WSM gaan kijken.
3: Het gebouw dat is gerenoveerd en het is een ander deel van het gebouw waar we nu in zitten. Van het bluesmuseum in Clarksdale, Mississippi. Eigenlijk het middelpunt van de blueswereld in Mississippi en eigenlijk het vertrekpunt van vele bluesmarks en legends hier in de buurt. Iedereen heeft hier praktisch gewoond en iedereen heeft hier praktisch gespeeld. Dat is een heel belangrijke plek hier. En het museum wordt net bezocht door een bus met blanke toeristen. Dat zijn wel Amerikaanse mensen. Dus zo te zien is het ook een van de weinig attractieve punten hier in Clarksdale verder.
1: Het is wel op een mooie plek hier natuurlijk, net aan de spoorlijn, aan de Olde Spoorlijn.
3: Ja, en het is eigenlijk ook een beetje op het kruispunt. Hè? Het is op het kruispunt van waar je de ene kant naar Stovel gaat, de kant op van de plantage van waar Muddy Waters werkt heb. En aan de andere kant kun je weer naar Greenville en je kunt naar Marx en je kunt van alle kanten op. En je kunt ook weer terug op Highway 61 naar Memphis en Robinsonville waar Robert Johnson opgegroeid is. Tunica waar James Cotton geboren is. En je bent hier, Memphis Mini trouwens ook. Je bent hier eigenlijk op een legendarische bluesplek.
1: Toch is het wel een beetje een gek gevoel dat in een museum moet zitten, hè?
3: Ja, dat is... Dat is natuurlijk een beetje bitter eigenlijk. Eigenlijk zou je moeten zeggen van die blues die moet springlevendig wezen. Maar wij zijn hier om erachter te komen of dat nog zo is. Wij willen straks ook nog eens even kijken of het verhaal van die crossroads waar is.
1: Is het niet een beetje een rare situatie dat zo'n museum is volgens mij niet duur. Dus waar de meesten hier op richt. Nee. Zou weer de Blank dan wezen?
3: Ja, dit is de Blank dan. Het is een onderdeel van de library. De local library hier, van de openbare bibliotheek, zou ik maar zeggen. Hè? Ja, in Nederland zie je dat ook wel, dat een beetje cultuur, dat er soms een zaaltje bij is. Maar dat is hier ook het geval. De hele culturele leven, dat speelt zich, van Clarksdale, dat speelt zich eigenlijk in dit gebouw af.
1: En je ziet ook dat, we staan vlak bij de gitaar van ZZ Top, van Billy Gibbons volgens mij, of niet?
3: Dat is een gitaar die hij schonken heeft en die over de hele wereld gegaan is. En waar dan geld kan worden gedoneerd voor het museum.
1: Is dit die gitaar die hij maakte en vuurde een stuk hout van de Cabin of Muddy Waters?
3: Ja, dit is de Muddy Waters gitaar. En wat ik hier nou toevallig net naast zie, dat is de grafsteen van Mississippi Frank McDowell. Donated by Skip Henderson. En ja, Frank McDowell moet hier vlakbij liggen. Die ligt in Como. Dat is tussen Memphis en Clarksdale in.
1: Zo zag je dan, begonnen toch een beetje waardering te krijgen, heb ik het idee, of niet?
3: Nou, ik vind ook dat dat nodig is, want misschien dat de blanke Amerikanen het niet wilden weten. Maar de blues is natuurlijk en de blues en de jazz is natuurlijk een hele belangrijke cornerstone. Hè? Eigenlijk een fundament van de Amerikaanse cultuur. En ik ben ook blij dat ik hier een boel blanke mensen zie die geïnteresseerd zijn. En dat die mensen dat ook voortzetten. Want het is een muziek die het weer is. Het is echt cultuur. Want binnenkort bestaat het 100 jaar. In 1903 was het dat W.C. Handy dan de blues ontdekte. En men neemt aan dat dat het punt was, het vertrekpunt van de blues. Maar men zegt 1900, 1888, niet precies aan te wijzen.

0: Dit is de echte country blues, hè?
1: Yeah. Fred McDowell was dat, with Good Morning, Little Schoolgirl, on het R. Hooley label.
0: Ja, een man die, die eigenlijk pas in de 70e jaren ontdekt is. Althans, naar de blanke mensen toe. Want daarvoor was hij eigenlijk alleen nog maar in de kleine kring van de zwarte wereld bekend, hoor, in het noorden van Mississippi, hè?
1: Ja, ik bedoel, ze speelden ook alleen maar voor elkaar, hè, natuurlijk. Ik bedoel, als je kijkt dat Lomax daar ging opnemen en bijna een vrijgeleide had, maar daar op een gegeven moment toch door de local sheriff als nigger lover betiteld werd.
0: Yeah, yeah.
1: En dat het heel moeilijk was om opnames te maken, dan weet je wel hoe dat ging daar natuurlijk.
0: Ja, want toen dit is in, dacht ik, in 1974 of nee, 72 opgenomen, de Chris Strachwitz, ook bekende naam trouwens.
1: Ja, ja. Ja, Strachwitz was van de R. Hooley label, denk ik.
0: Ja, daardoor is dit ook op u gebracht, ja.
1: Trouwens, een R. Hooley lustra's, dat is ook een soort van holler. Even, ik wist dat ook niet, ben er onlangs achter gekomen. Het is wel een mooie titel, of een mooie titel van een label eigenlijk.
0: Ja, R. Hooley, ja. Ja. Stones hebben me eigenlijk ook bekend gemaakt, want die heb zien nummer van Fred McDowell, You Gotta Move, heb ze opgenomen op de cd Sticky Fingers. Fred McDowell was dit, van de LP of de CD is dat dan tegenwoordig Good Morning Little Schoolgirl met Fred's Ramblin' Blues. Ja, we moeten nog eens even terug naar het museum, hè?
1: Ja.
0: Zullen de negers hier zelf wel komen eigenlijk? Zullen die wel waardering, interesse voor hun eigen cultuur hebben?
1: Dat is een goede vraag natuurlijk. Overigens ben die mensen heel vriendelijk. Wij kregen hier toestemming van de directrice van het gebouw. En die gaat natuurlijk ook niet alleen over dat museum, maar dat zal ook wel weer over de bibliotheek gaan. En toen we die vroegen, als zij het gesprek met ons wil voeren, toen zei ze, nee, dat doe ik niet, want ik weet er maar een heel klein, tiny bitje van. Dus dat geeft alweer goed aan hoe dat precies zit hier.
0: Ja, maar ook met zelfkennis, dat ze dat ook overloopt aan de mensen die er wel verstaan van.
1: Ja, dat was hier toch iedere keer wel geval.
0: Volgens mij kreeg ze een voorstelling hier zo.
1: Ja, ik denk dat ze een lezing kreeg. En misschien zal het handig wezen om het even mee te nemen.
2: Ja. Die wird nicht mehr größer wie so 60 cm höchstens, ne? Und die Blumen dann.
1: En dan merken we al direct dat het geen Amerikaan ben, maar Duitsers. Hoe bestuurt dit nou in godsnaam?
0: Ja, maar ja, kan ook Duitsers uit Amerika wezen.
1: Dat kan natuurlijk ook, ja.
2: En dan komen, also het wird ja nog gepflückt met de machine, alle wachten komen in de machine. Dan geht die machine zu einem Cotton Gin. What is a Cotton Gin? A Cotton Gin is eine Baumwollefabrik. Da wird also die sämtliche Baumwolle, die Watten, die kommen in eine Art in einem Staubsauger.

0: Delta Blues Museum en ZZ Top, de Panam Highway Blues van ZZ Top uit 1976 van de LP, de eerste LP volgens mij, hè?
1: Terras. Ja, een van de eerste, ja. Terras, ja.
0: Billy Gibbons, Dusty Hill en Frank Beard.
1: Ja, mooie titel Terras. En eigenlijk betekent Texas, daar hebben ze het verbasterd, dat betekent in het Indiaans namelijk vriend. Het is altijd wel leuk om dat te weten. Trouwens, ZZ Top is natuurlijk ook belangrijk voor het Blues Museum, want is ook een ondersteunende factor geweest daar natuurlijk. Die want, Billy Gibbons die doet ook nog wel dingen voor Dockery Plantation. En die, zo betalen die jongens toch eigenlijk een beetje terug van waar ze hun muziek aan ontleend hebt.
0: Want zie, die gitaar, een van die gitaren van hun die is bouwd uit het
1: de Muddy Cabin gitaar.
0: Ja, en die is de hele wereld overgegaan.
1: Ja, ja, en het geld kwam dan te goede aan,
0: Delta Blues.
1: Aan het Delta Blues Museum. En zo zie je maar weer dat er toch nog een aantal blanke mensen bent die om die muziek geven.
0: Misschien wel vooral blanke mensen, ja.
1: Ja, ja,
0: dat blijkt toch vaak.
1: Ja, he? Heel vaak wel, ja.
0: We hebben het museum uitstapt. Klaagsdeel is op zich niet een grote plaats. Hoor. Het is een uitgebreid dorp, zeg maar. Maar het ligt midden in de grote vlakte door zo van de Mississippi Delta. En door ben je, kwam je op een hele rustige plek terecht.

0: Zou zo nog vroeger klinken, hè?
1: Nou, ik weet niet of ze zo op de straat liep te spelen. Maar het instrument is hetzelfde bleef, dus ik denk dat het zo klonken hebben. Albert.
0: Ja, hier zo staat. Midden in de Mississippi Delta eigenlijk. Op een cruising. Ja, dan kun je toch nog 40, 50 jaar terug in de tijd verplaatsen.
1: Ja, en we staan ook midden in de katoenvelden. En aan de andere kant, daar stiet eten, daar stiet de riest.
0: Ja.
1: En het zal gewoon, inderdaad. En ik denk ook dat het er ongeveer wel zo uitzien heeft. Want veel is er hier natuurlijk niet veranderd. Dat het er inderdaad zo uit had kunnen zien.
0: Ja.
1: Nou, we zijn hier.
0: Ja, we staan hier achter de. Toen kwamen we langs, bij de Stovall Plantation, hè?
1: Ja, wij staan. De Stovall Plantation was een plantation waar Muddy Waters werkte en een heleboel andere mensen. En dat ligt hier vlak achter. Wij zijn naar de crossroads gegaan, het kruispunt, wat de mensen dan zeggen. Het is niet die van 61, we hebben een willekeurige gekozen. Het ligt hier wel vlakbij, maar het is 61 zoals hij er nou ligt. Dat is niet meer de 61 van vroeger, want dat is een ander tracé. En dat ligt er ook nog wel, maar dat is een vervallen straat eigenlijk. Nou, wij staan hier midden in de katoenvelden en dit zal er een beetje op leken hebben, denk ik. Nou, het verhaal van de crossroads.
0: Het is zo'n begrip, hè? Crossroads in de blues.
1: Ja, het is natuurlijk voorkomen in een song van Robert Johnson, Down on the Crossroads. En het verhaal wil dat Robert Johnson ging spelen met Son House en dat hij dat Son House tegen hem zei van nou mijn jong, ga jij nog maar een aantal jaren studeren en gitaar spelen, want je kunt er niks van. En dan ja kwam Robert Johnson terug en die ging zitten en die speelde eigenlijk al die lui weg. En vanaf dat moment, en hij zei, toen zeiden ze, wat heb je dat leren? Hij zei, on the crossroads. En vanaf dat moment dachten ze dat hij zijn ziel aan de duivel verkocht had. Dus if you're on the crossroads, dan kun je de verkeerde kant op gaan. Je kunt de kant op gaan, waarschijnlijk, waar de duivel je grijpt. Mm. Of je kunt de goede kant misschien op gaan.
0: En het is een beetje een mythe worden, hè?
1: Het is een mythe worden. Het is ook een beetje een cliché worden, vind ik. In die zin dat iedereen, of je er nou wel of niet west is, wel een liedje over de crossroads maakt. En dat vind ik.

0: De originele Crossroad Blues van Robert Johnson, zoals die in 36, 37 was dat, hè? Dat die opgenomen is, ja, voor een voor ARC.
1: Ja, het is in op een hotelkamer in San Antonio opgenomen.
0: Ja. Je hebt even niet zo heel veel stukken gemaakt, hè?
1: Nee, 29 of zo.
0: Ja. U de bracht in een hele mooie box.
1: Ja, de ook die jongen, ook die Cone, die heeft dat ook samengesteld. Die ook dat boek geschreven heeft van Nothing But The Blues. Oh, die, ja, dat ook samengesteld heeft. Een prachtige collectie overigens. En alle takes staan erop. Dus zeg, twee versies van enzovoort, ja, enzovoort. Ja. En daar bent over de hele wereld bent daar heel veel van verkocht. En dat is toch verwonderlijk voor de muziek zoals die nou op geluid dragen stiet. Want het klinkt natuurlijk heel krakkemikkig natuurlijk. Dan bent er toch nog wel aardig wat liefhebbers van deze muziek. Nou ja, over de hele wereld is het natuurlijk ook niet zo gek veel. Maar het is toch verwonderlijk dat je met zo'n box uitkomt en dat er zoveel van verkocht worden.
0: Ik weet nog gewoon welke invloed deze man had heeft op vele generaties achter hem. En daarmee is ook eigenlijk een van de, ja, van de grondleggers van de bluesmuziek.
1: Ja, de eerste generatie kun je wel zeggen. Hè? Robert Johnson, Blind Lemon Jefferson, Charlie Patton, Son House. Daar moet je in deel,
0: ja,
1: eigenlijk.
0: Ja, en dat allemaal uit de Mississippi Delta.
1: Ik denk dat een heleboel lui en ook wat geen filosofisch hier op de crossroad een verkeerde weg bent inslagen. En zeker de Blank. Die had een sproeivliegtuig op de achtergrond, Lustra's. Die zorgt ervoor dat Bol Weevil niet in de katoen gaat zitten. Dat is een beestje wat de katoen afvreet.
2: Ja, en die ervoor gezorgd heeft, samen met de trekker, dat er eigenlijk voor de zwarte mensen geen werk meer in de katoenwereld is. Hè?
1: Ja, dat is natuurlijk waar. Daar kwam de oorlog nog een keer bij.
2: Ja, je kan beter gif spuiten dan met de hak de deur gaan.
1: Ja, ik bedoel, het was gewoon een stuk. Het werkt een stuk sneller natuurlijk. Maar om nog even op het goede en slechte terecht te komen, ik denk dat de Blanken hier de verkeerde weg in een slaak bent. Want die hebt natuurlijk hier zo'n beetje alles fout gedaan. Ik bedoel, ze hebben eerst de Choctaws, dat zijn de Indianen die hier leefden, en hebben ze weggejaagd. En daarna hebben ze zelfs nog mensen uit Afrika hier naartoe gehaald om het land te bewerken.
2: Maar schaam je u dan niet een beetje om hier te staan?
1: Nou, enige gêne heb je wel natuurlijk. Om vanwege. Als je ziet wat wij dan hebben en wat deze mensen hebben. Ik bedoel, maar aan de andere kant, ja, heb ik er ook wel heel veel van opstoot. Van het bluesing in het algemeen. Want dat komt toch weer die mensen weg, natuurlijk. Ik voel hier wel wat. Ik heb hier wat met. Ik denk dat Mississippi een beetje meer land worden is. Het is net wat Alan Lomax in zijn prachtige boek zegt. It's the land where the blues began. En dat kun je hier ook voelen. En dat vind ik een machtig gevoel.
2: Ja, en dan hoort u Drenthe Vutselen gaan, wat ik me niet voor kan stellen. Dan zullen we naar Mississippi gaan.
1: Het is een van de plaatsen waar de harten mee overeind gaan staan. Ik bedoel, dat is hier en dat heb ik op een bepaalde plek op Creta, toen ik de discus van Feistos zag, ook een soort van heilige plek. En dat heb ik wel eens hard op de Karlsbrug in Praag. Maar dat heb ik hier zeker ook. En omdat dit ook nog eens een keer een materie is waar ik zelf ook veel over weet, ja, stiet dat natuurlijk ontzettend dicht bij je. Hmm. En ik vind het prachtig.
2: Dit hoor je wel in een herinneringshuis.
1: Jazeker, dat blijf je altijd bij. Dit is prachtig.
2: Dan lopen we hem de crossroads over.
1: Ja. Yeah.
2: En dan denk je
1: weer. Dat wij de goede weg in slaan. Ja.
2: Wie durft dat in zijn leven te zeggen dat hij dat doet trouwens?
1: Ja, het leven is natuurlijk een kwestie van keuzes maken. En dat. En daarom lopen wij hier. Dat is een beetje symbolisch ook.
2: Ja, maar ik denk, door dat kruispunt denk ik ook veel. Ik bedoel, wat zou het leven saai weer en hij niet een keer af kunnen slaan, ja?
1: Ja. Maar ja, je hebt mensen die maken redelijk veel goede keuzes en die hebben een koppel. Die maakt altijd de verkeerde.
2: En je hebt ook mensen die gaan alleen maar rechtdoor. Die kijkt naar rechts, die kijkt niet links, die kijkt niet rechts. Die kijkt alleen maar voor u.
1: Ja, zo is het.

0: Thank Eric you. Clapton, please, on vocal.
1: Dit is een van de bekendste blanke vertolkingen van Crossroads, hè, van Robert Johnson.
2: Ja, hier kun je dus hier merk je dus weer duidelijk hoeveel invloed die muziek had op de Britse blues. En ja. Die kwamen dus eigenlijk vrij snel al met die muziek.
1: En, Nick, ja, 68 was dit.
2: Ja, ik ketste toen weer terug naar Amerika. Toen kreeg je ook ineens in Amerika kreeg veel mensen die blues gingen spelen en zo. Vooral blanke mensen. Ook, een heel groot verschil tussen de originele versie, hè, van Robert Johnson. Ja,
1: wat in vooral de duidelijkheid. De kenners weten het natuurlijk, maar dit was de Cream met Eric Clapton en Jack Bruce en Ginger Baker.
2: Ja.
1: En die. Ja, die baseerden zich natuurlijk toch in heel sterke mate op de bluesmuziek.
2: Ja, die zeker Clapton was een bluesfanaat. Speelde eerst bij John Mayall's Bluesbreakers. Jack Bruce kwam eigenlijk meer uit de jazz. Maar dat ligt toch altijd wel vlak bij elkaar. En Ginger Baker ook natuurlijk. En dat was een fameus trio eigenlijk, de Cream, in de 60, eind 60 jaar, zou ik maar zeggen.
1: Ja, en die kreeg dan dat de originele zwarte Amerikaanse muziek, dat die dan door de blanken ontdekt wordt. Want die eerste cd die we draaien van Fred McDowell, die was door Chris Trackwitz, was ook in diezelfde periode was opgenomen. En die ziet dan ook dat in die tijd die Amerikaanse blueszangers, dat die naar festivals onder andere in Europa komt.
2: Ja,
1: hè?
2: Ja, ietsje eerder eigenlijk al, eind 50, begin 60 jaar.
1: Maar toen al?
2: Is het American Folk Blues Festival verschenen in Europa. En ik moet je zeggen dat ik daar ook wel door beïnvloed ben. Want het was voor die tijd, daar heb ik eigenlijk ook, ben ik ook met dat soort van blues ben ik begonnen. In die zin van dat je dus mensen als John Lee Hooker kon horen. Je kon mensen als Muddy Waters horen. Fred McDowell. Al dat soort mensen verschenen plotseling op het toneel in Amerika. En die werden hier naartoe gehaald door een Duitse promotor duo Lipman en Rau. De American Folk Blues Festival. En dat kwam ook eerst in Engeland en dan ging het naar Europa toe.
1: Even terug naar de Delta, naar de Mississippi Delta, want het is ook een heel apart landschap door zo, hè?
2: Ja, het is vlak en heat en een beetje vochtig. En daar moet je wel tegen kunnen, overigens.
1: Ik vind het zo mooi met die telegraafpolen, hè? Die stroomdrone hier zo langs de weg. Dat.
2: Ja, dat is een perspectief, hè, als je dat zo ziet.
1: Dit is wel een plekje voor fotografen hier.
2: Dit is, ja, absoluut. Dit is een leuk veld, jongen. Hé, hey, dit is een prachtig gebied. Het is ook landschappelijk, zou je zeggen, van, nou ja, het is vlak. Het liep wel wat op de polder, hè, in Nederland. Maar toch, alleen al de temperatuur. En het gevoel wat je hierbij hebt en bepaalde dingen, die maken het tot wat het is gewoon.
1: Maar voelen je nou wat bij terug dat hier mensen een lopen zullen kunnen hebben als Robert Johnson en Bukka White en nu maar op?
2: Nou, dat is natuurlijk voor Drenthe natuurlijk redelijk, nog enigszins verklaarbaar. Je kunt het natuurlijk ook nog een beetje vergelijken met mensen vroeger over de heide heen, vervenus en zo en dat soort werk. Die parallel zie ik nog wel, maar wat die mensen metmaakt hebben, dat staat natuurlijk wel heel ver van. Dat hebben wij gewoon niet metmaakt en dat kunnen wij ook heel moeilijk navertellen. Daar verbinden wij hier ook onder. Achter proberen te komen hoe dat nou west is.
1: Ja, Jan, vroeger in Drenthe had ook de zaandpaarden, Jan, de paarden door het veen en de veenbruggen en dat soort dingen.
2: Ja, ook mensen die alleen nog daar overheen gingen, hebben mensen mij wel eens verteld in Grollo. En die ook gewoon messen bezig hadden. Want ook niet wisten wie er over het veen kwam. En je kon maar nooit weten of het verkeerd volk was. Ja. En hier ben natuurlijk ook, dat is hier natuurlijk ook gebeurd. Een heleboel mensen hebt, ook muzikanten, als die ergens speelde in zijn duke joint, ben ze gewoon beroofd. En die hadden ook meestal een wapen bezig. En het verhaal van Robert Johnson is natuurlijk ook bekend. Hè? Heel kort leeft. 29 stukken op een plaats zet, opgenomen in San Antonio ergens. Op een hotelkamer. En 10 jaar geleden nu gebracht in een cassette en miljoenen verkocht, hoe is het godsnaam mogelijk? Ja, ja. Over een muziek die heel krakkemikkig klinkt, want ik bedoel, het is heel lang geleden opgenomen.
3: Ja, kort leven maar.
4: Ja.
3: Vergiftigd door een jaloerse. Hij zal het aanleg hebben met de vrouw van een van de tenten waar hij speelde. Anders zeg ik weer even, door een jaloerse vrouw vergiftigd. Men weet niet waar hij begraven is. Er zijn nu al drie plekken waar hij begraven zal liggen. Eén, dat is Morgan City, waar wij toen west bent. Maar Robert Johnson was ook nog, hij heette Johnson, maar hij heette eigenlijk anders. Hij was ook nog geadopteerd. Of tenminste, hij heeft de naam aangenomen van de man die later bij zijn moeder was. En zo heb ik ook nog op een gegeven moment, hij is getrouwd west en heb een auto-ongeluk gehad waarbij zijn jonge vrouw overleden is en ook nog de baby verloren heeft. Het spuitvliegtuig, daar gaat hij net over. Later legde hij het aan met een oudere vrouw die hem helemaal, zal ik maar zeggen, onderhield. Want Robert Johnson zag er altijd goed gekleed uit. Ja. Maar het heeft een legendarisch leven geleid. Hij dook overal op. En er is eigenlijk niet zo gek veel van hem bekend.
4: Ja, maar dat is misschien wel het mooiste, want doordeur kreeg je die legendevorming, ja?
3: Ja.
4: Hij alles weet van iemand, dan valt er ook weinig meer te roden en beter fantaseren.
3: Ja, en de tijd was natuurlijk anders. Hè. Het ging te voet en het nieuws ging veel trager. En daardoor kwamen er ook heel veel verhalen in de wereld natuurlijk.
5: I'm getting late over the evening, it's how I feel it. Like blowing my home. I woke up this morning and find my little baby gone. Late over in the evening, man, I feel like blowing my home. Well, I woke up this morning, baby, find my little baby gone. Well, now, some folks said they worried,

0: Hele olde opname van Muddy Waters. Een stuk van Robert Johnson, The Walking Blues. Dat is een hele vroege Muddy, hè?
1: Ja, heel authentiek.
0: Ja.
1: Je hoort ook de slide hoor je over de hals ingaan. Over de nek van de gitaar. Mooi altijd om dat soort begeluiden te horen, de opnames. Niet dat hele gepolijste, weet je wel.
0: Een gitaar en een mondharmonica. En het platteland van de Mississippi Delta. Crossroads, hè?
1: Ja.
0: Dat is zo ongeveer. Hij doorweer bindt. Ja, dan leeft er zelfs vandaag aan de dag nog steeds.
1: Ja, dat zit in de lucht, volgens mij.

0: Standing at the Crossroads in de 90e jaren. In de uitvoering van Tom Principato, nummer van Mickey Chubb, een Engelsman. Tom Principato, dat is een man uit Amerika.
1: Ja, ik komt uit Virginia.
0: De tabakstaat.
1: Ja, heb ook veel, vaak in Nederland wel gespeeld. Is wel een redelijke gitarist.
0: Van de CD Really Blue uit 1997. Buddy Waters, de Mojo Man. De man die... Hij is niet geboren in Stovall, hè, in Clarksdale.
1: Nee, Rolling Fork, Mississippi, daar is hij geboren.
0: Ja.
1: En daar is hij al vroeger vertrokken. Zijn vader ging niet met en toen is hij met zijn moeder richting Clarksdale gaan. En waar, naar de plantage van de Stovalls, ja. Familie Stovall.
0: Het is een echte plattelandsman, zou je kunnen zeggen.
1: Ja, god, ja, al die mensen. Dat Mississippi was natuurlijk ook het platteland. Ik bedoel, dat is de achtertuin van Amerika, zou ik maar zeggen. De backyards, de boondocks noemen ze Amerikaan daar ook. Hè. De achtergebleven plek, zou ik maar zeggen.
0: Billy Joe Royal heeft al eens over zijn...
1: Down in the boondocks, prachtig, ja.
0: En daar kwam je terecht in een, zoals dat door dan noemt, in een cabin. Door is je opgegruisd.
1: Ja, ja. Vlak aan dat... Vlak aan het veld. Je kunt zo de deur uit en je kunt beginnen te pikken.
0: Ja, ja.
1: Pikken cotton. Hè? Yeah. Ik bedoel, dat was... Met 6 man woont ze in die... We hebben er toen langs gekomen. In die muddy cabin, zou ik maar zeggen. Met heel veel mensen op een heel klein stukje. Een heel kleine ruimte, zou ik maar zeggen.
0: Het is een beetje het equivalent van de Drentse plank.
1: Ja, absoluut, ja. Ja.
0: Zo kun je het echt wel nemen.
1: Ja, ja. Dit was van hout. Bij ons was het van turf natuurlijk. Van plaggen. Maar veel ruimte had ze er niet natuurlijk.
0: Country blues, dat was het.
1: Ja, ja, absoluut.

0: De country blues van Muddy Waters. Ongetwijfeld in de tijd dat hij op de Stovel Plantation woonde. In wat nou dan heet Muddy's Cabin. Hij ging naar school in Clarksdale. En ja, eigenlijk een beetje hetzelfde zoals hier. Hij kon 8 klassen naar de lagere scholen. En ja, dan was het gebeurd.
1: Ja.
0: Want vervolgonderwijs was er niet. Een zwarte high school in Clarksdale. Die is pas in de 50e jaren.
1: Ja, dat was... Maar een klasgenoot van hem was ook nog Eddie Boyd. Daar had hij bij in de klas heen.
0: Ja, dat is ook zo. Ja.
1: Ook een man die uit Clarksdale kwam. En waar hij toen al met Upper trok.
0: In het boek lees je ook heel mooi dat op 7-jarige leeftijd... toen kreeg hij met de kerstdagen, met Santa Claus... toen kreeg hij zijn eerste harmonica, de Friends Harp. En toen hij 13 jaar was, toen leerde hij de blues op te spelen. En een aantal jaren later toen stapte hij over op de gitaar. En dan, het was werken gewoon als jong ventie van een jaar of 12, 13. Katoenplukken, denk ik, hè?
1: Ja, het verhaal van Willy Foster was al wel duidelijk. Die mus al, die kon toen al. Met twee paarden kon hij al wat. Ja. Of twee mules, twee ezels, kon hij al werken. Dus ik neem aan dat was een tijdgenoot eigenlijk toch van Muddy.
0: Plowing, hoeing en chopping cotton.
1: Dat moet het beste hebben. Ik bedoel,
0: filled his days.
1: Ja, iets anders kan het niet. En je moest direct de hand in de mouwen steken, want je werd geacht om dat te doen.
0: En dan soms dan weer de muziek speelde. En een van de dingen waar ze dan geweldig hekel aan had, als hij de muziek merk op de plantage, was dat het jonkvolk dat hij er doorheen schrode. Dat lees ik allemaal in dit boek. Het geeft een prachtig beeld van hoe was zo'n man Muddy Waters, hoe was die in de 20er en 30er jaren.
1: Ja, dat betekent ook dat het serieus wel wordt genomen natuurlijk.
0: Ja, dat merk je heel duidelijk. Ja. Burklover Blues, dat is het volgende stuk wat ook duidelijk aangeeft dat hij zijn jeugd op die plantage, te midden van de hele agrarische business eigenlijk deuren gebracht heeft.

0: Burr Clover Blues van Muddy Waters. 13 jaar was hij. Toen lees ik hier in het boek. Toen begon hij zijn harp te bespelen. Zijn mondharmonica op Saturday Night Fish Fries. En dan verdiende hij dan 50 cent met.
1: Ja.
0: Een catfish sandwich en een half pint of moonshine.
1: Ja.
0: For playing until sunrise.
1: Ja, ja. Dus de 50 dollar cent. Nou ja, een dollar was toen wat meer weer.
0: Uiteraard, maar goed.
1: Maar dat was, ja? Nou, was 2 gulden ongeveer, zeg maar zeker.
0: Ja, ja. Ja, ja.
1: En wat lekker. Wat onder de s'nachts illegaal stookt.
0: Wat zelf gestookte whisky.
1: Ja, en wat eten.
0: Een catfish sandwich. Ja, ja, nou, prachtig. Dat was de jeugd van Muddy Waters, zoals dat prachtig beschreven stond in het boek van Sandra Beto's, The Mojo Man.
2: Volgende week in Harry's Blues.
0: Er zijn niet zo heel veel blueszangers die nog kunnen zeggen dat ze op een katoenzak geboren bent. B.B. King, John Lee Hooker, die kent nog wel die achtergrond, maar ze vullen aan en binden niet meer. Wij gaan op bezoek naar een man die is woont in Greenville, maar die ook al woont heeft in Chicago en Detroit. Willie Foster is de naam. Hij is al dik in de 70. Maar hij maakt nog steeds muziek. Hij speelde mondharmonica in de band van Muddy Waters onder andere. Vandaag aan de dag toert hij met een eigen band. Zonder Bean trouwens. Dus dat was een heel merkwaardig bezoek bij Willie Foster in Greenville. Deze aflevering van Harry's Blues, die weer samenstelt en presenteert door Harry Musquet en Albert Haar. Techniek was in handen van Rego Meijer en Anton Verweijen. Met dank aan het Nederlandse Culturele Stimuleringsfonds en aan de Radio VPRO. Wat ons betreft, graag tot volgende week.

0: 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: De nalatenschap van Harry Musquet. Een programma voor liefhebbers van blues en Americana. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: Het is het openingsnummer van het debuutalbum Desolation. Toen nog met de Assenaren Willy Middel op basgitaar en Hans Kins op slaggitaar en drummer Hans Waterman uit Groningen. QB and the Blizzards, Things I Remember.

QB and the Blizzards, Things I Remember. Ophie Wright, dat was een groot talent, maar hij leefde het rock'n'roll leven met veel drank en drugs. Hij verbleef 5 jaar in de gevangenis en werd onwel na een optreden in Mobile, Alabama. Hij overleed aan een hartstilstand, een overdosis drugs in combinatie met alcohol. Hij werd 42 jaar. Ophie Wright, Into Something.

Alfie Wright, Into Something. John Waite, dat is een Engelse rockzanger. Hij is de voormalige zanger van The Babies en van Bad English. Tegenwoordig woont hij in Santa Monica in Californië. En dit was een nummer 1 hit in Canada en Amerika. 5 in Australië, 9 in Engeland, 12 in Zwitserland en 18 in Nieuw-Zeeland. John Waite, Missing You.

John Waite, Missing You. Sirio Cocci en Bulta Bordoi, dat is een bluesband uit Italië met zangerpianist Sirio Cocci en gitarist Bulta Bordoi. Ze maakten het album The Blues Way, live werd het opgenomen in de Milano Jazz Club in Barcelona. Sirio Cocci en Bulta Bordoi, Losing Hand.

Sergio Cocchi en Bulta Bordoy, Losing Hand. Voordat Chris Stapleton wereldberoemd werd met zijn hit Tennessee Whiskey, maakte hij deel uit van de bluegrass band The Steel Drivers in Nashville. Hij schreef alle nummers voor het album Reckless en hij klonk toen al als een blueszanger, The Steel Drivers. You put a hurt on me.

The Steel Drivers, You Put the Hurt on Me. The Warren Treaty uit Michigan, dat is een band rond het echtpaar Michael en Tanya Trotter. Ze zingen een mix van blues, soul en gospel. En in 2016 verscheen het debuutalbum Love Affair met duetten. En daarna maakten ze een paar uitstekende albums. The War and Treaty, From a Distance.

The War and Treaty, From a Distance. Jeffrey Martin, dat is een singer-songwriter uit Portland in Oregon. Hij was leraar aan een high school, maar intussen is hij fulltime muzikant. Hij neemt zijn albums op in de schuur achter zijn huis. En de teksten zijn zo somber dat we het rustig blues mogen noemen. Jeffrey Martin, Long Gone Now.

Geoffrey Martin, Long Gone Now. Het is een compositie van Carole King en ze nam het zelf op en er verschenen covers van Billy Fury, Carla Thomas, Dusty Springfield, Bobby Darin, Sucre Roe en dit is Blood, Sweat and Tears, Heidi Ho.

Blood, Sweat and Tears, Heidi Ho. Neppy Brown, dat is Napoleon Brown uit Charlotte in North Carolina. Hij was in de jaren 50 al actief als blueszanger en Tinsley Ellis was jaren zijn gitarist. In 2007 gebruikte een Amerikaanse yoghurtfabrikant het nummer Little by Little van hem voor een tv-commercial, waardoor hij weer volop in de belangstelling kwam te staan. Neppy Brown, I Don't Hurt No More.

Nappy Brown, It Don't Hurt No More. Het is een eigen compositie van Rod Stewart en het komt van het album Never A Dull Moment. Het werd een nummer 1 hit in Engeland, 2 in Ierland, 4 in Nieuw-Zeeland, 7 in Canada en 13 in Australië en Amerika. Rod Stewart, You Wear It Well.

Rod Stewart, You Wear It Well. Het komt van het album Slow Hand en het is inmiddels een klassieker. Het werd een nummer 1 hit in Japan, 2 in Nederland, 3 in Frankrijk, 5 in België, 15 in Canada en 16 in Amerika. Eric Clapton, Wonderful Tonight.

Eric Clapton, Wonderful Tonight. I Love It, dat is een Texaanse troubadour die een garantie is voor kwaliteit. Hij was nog enige tijd getrouwd met de filmster Julia Roberts en hij dook op in 24 speelfilms. Katie Mattia, dat is een zangeres uit West Virginia. Ze heeft 4 nummer 1 hits in Amerika en 12 top 10 hits. I Love It en Katie Mattia, Trouble in the Fields.

0: Lie Lovett en Cathy Mattia, Trouble in the Fields. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet, een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Het is een compositie van Nancy Griffith uit 1988, een singer-songwriter uit Austin die de ex-vrouw is van Eric Taylor. En Emmylou Harris laat nog even horen dat zij nauwelijks te overtreffen is. Emmylou Harris, Love Wore a Halo.
1: 2, 3...

0: Dat kan haast niet anders dan dat het door mijn vader is gekomen. En door mijn moeder trouwens ook wel.
1: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin als Harry Meske met zijn gast op pad giet en met de praten over zaken die als van binnen raakt. En daarvoor is het ditmaal in Krommenie. En hij praat door met de zanger van de dijk, Huub van der Lubbe.

0: voorjaar 2001. Het is niets gedaan zoals het regent en regent. Nota bene, half april. Hoe licht ik ook het liefst aan het leven til. Met zulk weer word je vanzelf zwaarwegend. Blijft dit zo? Of gaan we het beleven dat die ellende hier ooit nog wat wordt? De ene bui is amper neergestort. Of de andere komt al aangedreven. Als de dood knaagt koude aan mijn botten. Ik zou zweren als ik niet beter wist, dat klappertandend in een klamme kist onder natte grond lag weg te rotten. Je gaat naar een warme hel verlangen. Als dit lente blijft, dan mag ik hangen.
1: En Huub van der Lubbe, want daar praten we mee hier in de hoofdstraat van, dacht ik, wel de hoofdstraat ongeveer van Krommini.
0: Jawel, de Zuiderhoofdstraat.
1: De Zuiderhoofdstraat. Ik kan dit gedicht, dit mooie gedicht van jou beamen, want jij schreef dit naar aanleiding van een tripje met De Dijk naar Curaçao en ik was daar net voor jou geweest. ik zie alweer een bekende bui.
0: Ja, maar notabene uit Amsterdam.
1: Ja, ja.
0: Zeg, oh, je was hier naartoe verhuisd, naar Assendelft. Nou, gaat die goed?
2: Ja.
0: Fijn, prima.
1: Want Huub, Krommini, vertel daar eens wat over.
0: Ja,
1: 10 jaar was jij toen?
0: Ja, toen ik. We zijn notabene op de dag dat Kennedy vermoord werd. Dus ik weet het nog precies. 63 november, ik meen de 17e of de 21e. Zo precies weet ik. Maar goed, we zaten tussen de onuitgepakte dozen in de Samenhofstraat in Krommini. Wat een eindelijk. Waren mijn ouders zover dat ze een huis hadden gekocht. Het was echt al jaren een droomwens van ze om de stad uit te gaan. Zodat de kinderen ook de ruimte hadden. En die heugelijke dag was het zover. En daar heb ik zo tot mijn 18e, 19e gewoond. En mijn middelbare schooltijd heb ik hier versleten. En mijn voetbalcarrière. Niet onbelangrijk. GVO.
1: GVO?
0: God voetbalt ook.
1: Nee.
0: Dat was. Officieel was het.
1: Dat was de bijnaam.
0: Dat was de bijnaam. Ja. Want we hadden natuurlijk hier in Krommini ook nog een niet-christelijke voetbalclub. Dat was gewoon KVV. Ja. Krommenier Voetbalvereniging.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar wij heten dan, hoewel officieel gestaag volharden overwint.
1: Ja.
0: Was het in de volksmond natuurlijk, God voetbalt ook.
1: Ja, dat is toch wel een hele goeie.
0: En dat had weer te maken met die kerk die je hier ziet.
1: Oh ja?
0: Wat, die kerk, de Sint-Peterskerk, die was gelieerd aan die voetbalclub natuurlijk. We hadden ook een geestelijk adviseur. Dat heette geestelijk adviseur. Kaplan Broersen. Die ging over de misdienaars en over de voetbal. En het schijnt dat die kerk gebouwd is op het voormalige voetbalterrein.
1: Hier ook?
0: Ja, dus, en dat heb ik niet meer meegemaakt hoor. Dat hier echt in het dorp, feitelijk in het dorp zelf, of zo ongeveer op het dorpsplein, dat er gevoetbald werd. Maar hier heb ik wel, oh, er komt een hoop boven. Ja, want, ja, nou, dat zal je vertellen. Dit is de kerk waar op een gegeven moment ook de rage van de bietmis toesloeg.
1: De?
0: De bietmis.
1: Oh.
0: De kerk die wou meedoen. Die moesten ook de jeugd binnenhalen. En toen had diezelfde Kaplan Broersen, waar ik net over vertelde, die had bedacht, nou dan moet er hier een bietmis komen, dus moet er ook een popgroep bij. Toen hadden ze een popgroep geëngageerd. Nou, dat is ongelooflijk. Die kwamen uit Wormerveer en die kwamen iedere zaterdagavond spelen. Voor 5 gulden per persoon. Van 7 tot 8 waren ze dan bezig. En daarna gingen ze naar gewoon de optredens die ze hadden. En dat hebben ze een hele poos gedaan. Onder de naam Soul Invention. En op een gegeven moment kwam Soul Invention niet meer. Want Soul Invention stond onder een andere naam 4 in de American Billboard. De Josh Baker Selection.
1: Oh ja, meen je dat, joh?
0: Met Little Green Bag. Oh. Toen kwamen ze niet meer voor 5 piek.
1: Nee.
0: Toen zat de kaplaan dus met handen in het haar. Ja. Van wie moet dat...
1: Wie wordt het gat opvullen?
0: Wie springt erin dat gat? Nou, Mijn vader was de dirigent van het jeugdkoor bij die beatmissen. En die zei toen tegen Hans, mijn broer, die piano speelde, van god, heb jij nog wat vrienden met wie je dat kan doen? Nou, toen heeft hij een aantal vrienden bij elkaar gescharreld. En is hier repetitieruimte genoeg in die kerk.
1: Ja.
0: En de kapelaan die zorgde voor versterkers, sound, effect, boxjes, ja. Sound effect. Nou, en dan nog een gitaarversterker en zo. En wij konden hier altijd repeteren. En op de vrijdagavond. En dan kwam altijd. Dan werd er op een gegeven moment waren we bezig. En dan piepte die kerkdeur open. En dan kwam een hele mooie blonde vrouw. Met een grote man met kopjes. En koffie. Dat was Jantien, onze huidige manager. Die woonde daar. Die hoorde muziek. Die denkt, ik ga even koffie brengen naar die jongens. Die
1: zullen
0: wel.
1: Ja.
0: En zo is dat contact ontstaan. De toenmalige man van Jantien, die bleek weer een busje te hebben. Want die had een woninginrichtingbedrijf. Nou, afijn. Toen konden we ook de spullen vervoeren. Nou ja. Maar zo is het hier begonnen.

0: Het is eigenlijk zo'n lintdorp oorspronkelijk geweest.
1: Ja.
0: En dat is, ja, dat is uitgeduid tot wat het nu is. En wij woonden, ja, wij waren echt import, zeg maar. Wij waren echt niet meer wat een originele zaankanters waren. Wij kwamen echt uit de stad.
1: Werd je daarom ook anders aangekeken? Of?
0: Nou, jawel. In eerste instantie was je dus die Amsterdammer.
1: Ja.
0: Maar je weet hoe dat gaat. Het werkt hetzelfde als bijvoorbeeld met Surinaamse of Antilliaanse voetballers. Ze worden misschien heel lang een beetje vreemd aangekeken. Tot ze in het Nederlands elftal zijn.
1: Ja.
0: En dan zijn het onze jongens.
1: Dan is het ineens van iedereen.
0: Nou, dat gold voor mij, nou wel op een andere manier natuurlijk, maar ook een beetje als Amsterdammer. Toen ik eenmaal op de GVO zat en ik bleek dat ik wel aardig kon voetballen, weet je wel. Toen hoorde ik er meteen bij. En als je een beetje waarde voor de club hebt, dan doen ze niet meer kinderachtig. Dan ben je gewoon krommenier onder de krommenier. Zelfs zo erg dat ze nu nog
1: jou als krommenier beschouwen.
0: De Saanse krant, de Tyfoon en de Saanlander houden vol de van origine Saanse groep De Dijk.
1: Ja. Jullie waren met nogal een mannetje of waard, niet?
0: Thuis bedoel je? Ja. Ja, ik heb drie broers, twee zussen. Dus we waren een goed katholiek gezin.
1: En wat deed jouw vader eigenlijk?
0: Mijn vader was hij zei zelf dan altijd dat hij calculator was. Maar dat is gewoon een ander woord voor boekhouder.
1: Ja.
0: Vond hij geloof ik iets deftiger klinken.
1: Ja, dat gaf wat meer cachet.
0: Ja. Maar bij een firma, Dunlop, van de banden, die hadden ook een afdeling die deden in vloeren. In ondervloeren. Vooral op schepen en in ziekenhuizen en zo. De isolerende lagen. En dat becijferde hij altijd en zo. En zo heb ik ook veel voor hem gewerkt, van hieruit dan.
1: Dit is ook mooi, hè? Hier. Dit is toch wel prachtig. In zo'n dorpje, kijk eens.
0: Ja, ik herinner me dit. Dat is, kan je nagaan, dat is aanzienlijk opgeknapt. Want dit waren sloten. Die ontzettend stonken. Omdat de linoleum die hier was, dat kon hier allemaal gewoon op lozen natuurlijk. Dat was voor de milieumaatregelen. Dus dat is... Maar het valt me sowieso op, dat is ontzettend. Ik vind het behoorlijk mooi geworden hier. Het is zo lang geleden.
1: Oh. Even terug naar jullie familie.
0: Ja.
1: Kon jij met je vader, zo zeg ik weet het al, in Drenthe. Kon je met uw vader? Kon je met hem opschieten?
0: Dat ging heel goed. Achteraf heb ik nog wel eens gedacht, hij leeft niet meer, maar misschien een beetje. Een beetje te goed met hem kon opschieten. Ik heb nooit ruzie met hem gemaakt.
1: Nee.
0: En dan mis je misschien toch ook weer wat. Weet je? Dat je niet een stap verder komt. Maar ja, dat is niet zo erg belangrijk. Maar mijn ouders, ze waren gastvrij en dat was heel erg prettig. Dus als we vrienden hadden, waren ze altijd welkom. Dus het huis zat ook altijd vol, weet je. Want een heleboel vrienden gingen... kwamen liever bij ons langs.
1: Net de grote gezinnen en dan ja toch, dat is meestal gezellig, hè?
0: Ja.
1: Ik weet van mezelf dat ik dat altijd als enig kind door omstandigheden ook opzocht. Bij ons in de buurt, bij Erwin bijvoorbeeld, zes man, dat was gezellig. Ja. Er was wat meer te doen dan alleen thuis op een kamertje natuurlijk.
0: Ja, zeker.
1: En zo was het bij jullie ook. Werd daar ook door... Jouw vader was dan al met het koor bezig?
0: Ja, mijn vader heeft zijn hele leven gezongen. Dus in kerkkoren. Dus, hij is als jochie van zes of zo begonnen bij een kerkkoor in de kerk in Amsterdam. Aan de Bilderdijkstraat. De kerk heette De Liefde. Het is onlangs, na een paar jaar geleden, pas gesloopt. En daar heeft hij zijn leven lang... is hij dat eigenlijk blijven doen. Hij is dat hier gaan dirigeren, dat jeugdkoor, daar had hij liefhebberij in. En ik herinner me ook echt uit mijn jeugd. Toen was ik denk ik zes of zeven, want het speelde dan nog in Cromonie. Dan herinner ik me van die zondagochtenden. Dat de gordijnen, van die zware vloeren gordijnen in de achterkamer, die waren nog dicht. En er viel dan één streepje zonlicht. Door de spleet van de gordijnen. En dan zag je hoeveel stof er feitelijk in de lucht darrelde. Door die ene streep. En dan stond mijn vader voor zichzelf met een groot missaal in zijn handen stond hij de partijen voor die dag nog even door te nemen en daarbij te zwaaien. En ik, dat is voor mij een beeld van geluk. De beloftevolle zondag. Het was nog niet echt begonnen. De ramen en de gordijnen waren nog gesloten. En mijn vader die volkomen ontspannen voor zichzelf, in zichzelf opgaand aan het musiceren was. Dat is voor mij een beeld van geluk.

0: heeft zijn enthousiasme voor de muziek ook bij jullie wat losgemaakt? Want Hans, jouw broer, die maakt ook muziek.
1: Ja,
0: die speelt bas in de dijk en die speelt ook piano. En ik zag hem laatst zelfs met upright bass en alles.
1: Ja.
0: En jij, dus daar hebben jullie toch moeten jullie er haast van wat van meegekregen hebben.
1: Ja, zeker. Dat is. Dat kan haast niet anders dan dat het door mijn vader is gekomen. En door mijn moeder trouwens ook wel. Want als er zoiets aan de hand was, en het ging over muziek of het ging over toneel. Ze hebben elkaar, mijn vader en moeder hebben elkaar bij het amateurtoneel leren kennen. Dus als ze daarover vertelden, of ze vertelden over een voorstelling die ze gezien hebben, dan ging dat met een enthousiasme dat ze leken te transformeren. Ze werden, als het over dat soort dingen ging, dan werden ze iemand anders. En dat was een fijn gezicht. En dat was hetzelfde wat ze ook uitstraalden als ze later naar een optreden van ons kwamen kijken en daar gelukkig om waren.
0: Ja. Leef je moeder dan?
1: Nee, mijn moeder is als eerste overleden in 83. Dus en ze heeft nog net het beginnetje van de dijk meegemaakt.
0: God, ja, dat is...
1: Ja, en mijn vader is 10 jaar geleden overleden. Ja.
0: Jullie hebben dus duidelijk het gesproken woord, dat is, of het gelezen woord, dat speelt toch ook nog wel een beetje een rol in hoe kwam jij daarmee in aanraking? Ik bedoel, ook op... Op die leeftijd ongeveer, tegelijkertijd met de muziek, of is dat eigenlijk later ontwikkeld?
1: Ik denk het zelfs nog eerder.
0: Nog eerder?
1: Ja, ik denk het wel. Ik weet. Nou, ja, mijn opa, die mocht nog wel open van de Lubbe. Die kon goed spreken in het openbaar. Die hield ook altijd bij de toneelvereniging, daar was hij voorzitter van. Dus daar hield hij ook altijd, voordat het doek opging, een klein welkomstwoord. En dan was hij halverwege en dan zag je hem vergramd opkijken. Want dan hoorde hij achterin de zaal opengaan, de zaaldeur opengaan, piepen. En dan hoorde hij shock, shock. En dan kwam oma, weer te laat. God, hij had het nog zo gezegd. Kom nou eens op de... en opa die hield ook als er bijzondere dagen waren, dus... Ik weet het van mijn ouders dat ze 10 jaar getrouwd waren. En bij andere van dat soort heugelijke, bijzondere momenten. Dan had opa een lintworm gemaakt. Een heel lang gedicht. Waar hij zo de geschiedenis van de liefde van het bruidspaar doornam. Of bijzonderheden, et cetera. Dat kon hij heel erg mooi. De geschiedenis van de liefde van het bruidspaar doornam. Of bijzonderheden, et cetera. Dat kon hij heel erg mooi. En

0: Dan stond er, als je van boven naar beneden las... mama, wat hou ik ontzettend veel van je. Ik zeg maar even wat. Hè. Dan was het voor moederdag. En dan, dan vertelde ik over de klas of zo. Of, het kon over alles gaan, maar als maar die eerste zin... Ik vond het een mooi puzzeltje.
1: We lopen even verder. Toen jij jong was... Wat was hier, behalve dan dat jullie hier al in die kerk bezig waren... Wat was hier zo al te doen? Ik bedoel, Amsterdam was natuurlijk... Nou ja, dat was alles, maar
0: ja.
1: Hier in Krommenie was daar ook wel actie.
0: Ja, nou dat is het rare. Veel meer actie dan in Amsterdam. Kijk, Amsterdam had natuurlijk de roep dat er alles gebeurde. En dat was ook ongetwijfeld een feit, maar dat betekende nog niet dat je er bovenop zat. Nee. Sterker nog, wij waren in Amsterdam een soort katholieke enclave... Die er eerder een beetje buiten stond. De katholieken in Amsterdam waren heel erg op zich ook. Je had het parochiewezen. En dat was eigenlijk het clubverband.
1: In Amsterdam was het dan een minderheid dus.
0: Ja, zeker.
1: Een redelijk grote minderheid, denk ik ook.
0: Ja, want...
1: Want men was daar over het algemeen natuurlijk agnost of zo. Of,
0: ja, precies.
1: Hervormd waarschijnlijk.
0: Ja, precies.
1: En dan een Joodse gemeenschap.
0: Ja, je had natuurlijk een heleboel van alles wat. Ja. Maar de katholieken waren als groep gewoon veruit in de minderheid, zeker. Maar toen ik... Maar wat je dan ziet gebeuren... dat is hetzelfde als wat er gebeurt met de oorspronkelijke Nederlandse bevolking in Australië of Nieuw-Zeeland of Zuid-Afrika... Wat je ziet gebeuren is dat het heel dogmatisch wordt. En dat was in Amsterdam ook.
1: Vreemd eigenlijk, hè?
0: Ja, het krijgt geen ontwikkeling. Het ontwikkelt zich niet. Het wordt niet gevat. Gang van zaken. Men wordt dogmatisch en star. En dat was in Amsterdam veel meer aan de hand dan hier. Want ik was in Amsterdam...
1: Dat zou ik dan niet verwachten eigenlijk.
0: Nee, maar toen kwam ik hier. En ik was bijvoorbeeld in Amsterdam was ik misdienaar geweest. En dat wilde ik hier weer worden. Maar in Amsterdam was dat ontzettend streng. Met gepoetste schoenen en strafpunten en rapporten. En weet je wel. En toen kwam ik hier bij die misdienaars. En daar ging Kaplan Broers over. We hebben hem al een paar keer moeten gaan doen. En die begon gewoon met... Zo jongens... Want je had dan wel eens een oefening of een repetitie. Of dan moesten dingen doorgenomen. Hé jongens, wie weet er nog een goede schuine bak? Kapelaan. Nou, ik wist niet wat ik hoorde, weet je wel. Dat was in Amsterdam ondenkbaar. Hier was het, wat dat betreft, veel liberaler. Er kon hier veel meer.

0: Kijk, dit huis.
1: Ja, ja, tuurlijk.
0: Dit is het oude huis van Kaars Sijpenstein. En dat was de familie die ook de eigenaren waren van de linoleumfabriek. En van de voorlopers van de linoleumfabriek. Want veel van de dingen van de straten hier heet de Weverstraat of het Wijver. De oorspronkelijke linoleumfabriek is hier gekomen omdat hier een uitgebreide weefindustrie was langs de Saan.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: En op dat geweven linnen, of het is geen linnen, maar op het weefsel kwam ook de oorspronkelijke linoleum te liggen. Dus dat hadden ze aan, daar is die linoleum vandaan gekomen. Maar dit prachtige huis.
1: Ja, dat is mooi, hè?
0: Mooie dat hoog. Is van de.
1: Die meneer staat het ook wel mooi. Ik wil het gewoon weer mooi. Ja, dat is een mooi huis en van die huizen hou ik. En dat is een echt arbeidersbuurtje. Dat is alles precies gelegen.
0: Precies. Precies. Dat, is, dat zijn echte arbeiderswoningen. En dan had je hier weer een school. Zo te
1: dat is
0: zien.
1: Een school voor me.
0: En daar is het Kapper Maas. En daar kon je altijd voor een sportief kapsel naar Kapper Maas. Dat was de GVO-kapper. Hij was katholiek.
1: Ja, ja, ja.
0: Want dus het hele dorp is ook verdeeld in twee gedeelten. Je had de GVO-kapper en de GVO-sigarenboer. En de KVV-kapper. En je ging ook niet bij elkaar. Dus Kapper Maas adverteerde ook in het GVO-blaadje voor een sportief kapsel. En daar kon je ook altijd kijken naar de aflasting. Als er een wedstrijd was.
1: Ja, ja, ja.
0: Pupillen C.
1: Langsrijden.
0: Afgelasting.
1: Aangeplakt aan de raam.
0: Precies. En dan,
1: of ook mensen soms nog wel de uitslagen.
0: Ja, ja. Nee, hij had vooral. Daar kon je dan 's ochtends vroeg.
1: Ja, ja, dat was bij ons ook in
0: naartoe. Ja. Oh, en dan vertrekken van Atlantic vandaan, waar we oorspronkelijk afgesproken hadden. Dat was altijd het punt van vertrek. En die hebben we gemist net, maar dat zien we straks nog wel. De Jan Kee was de voorzitter van de vishandel. Ja, het is prachtig. En toen kwam er hier. Oh, we moeten die kant op lopen. En toen kwam er op een gegeven moment een viskraam, moet je nagaan. Toch een concurrerende aangelegenheid. Kwam er op de Heilige Weg, waar we nu naartoe lopen. Daar kwam een viskraam van Jan Kwakman.
1: Oh, dat is
0: uit Volendam natuurlijk. Maar ja. Natuurlijk.
1: Yes.
0: En het gerucht al ging dat Jan Kwakman, dat het een hele goede voetballer was. Dus, wat zag je toen gebeuren? Het wonderlijke tafereel dat Jan Kee, die toch zelf een vishandel had. Jan Kee, die toch zelf een vishandel had in zijn hoedanigheid als voorzitter van GVO, is bij Jan Kwakman een haringje ging prikken. Zeg, voel je er iets voor? De dag erop stond de voorzitter van KVV daar twee haringjes te prikken. Uiteindelijk heeft GVO het meeste haring weggegeten, want hij kwam bij GVO voetballen.
1: Het is niet veel anders dan het bij ons is, hè, natuurlijk.
0: Nee, ik denk het niet.
1: Zo ging het bij Achilles en Azad Boys. En ja, later ACV ook en zo natuurlijk. Alleen Achilles en Azad Boys, dat was dan de elite en de arbeiders. Dat zat het weer anders.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Dat was hier niet zo.
0: Dat liep hier door elkaar.
1: Ja.
0: Je had hier ook niet zo veel elite. Nou, de elite die hier was, dat was de notaris en dat waren de Sijpensteinen waar ik het net over had.
1: En de mensen van de fabriek, denk ik. De hoge.
0: Ja, maar daar had je geen weet van. Die bestonden waarschijnlijk wel, maar daar had ik verder helemaal geen weet van.
1: Maar toen wat ouder. Ja, dat is zo straks over ook gezellige jongens, Jan Terra en zo.
0: Ja, ja, ja.
1: Jullie hadden natuurlijk hier ook lol en zo. We hebben het nog even over La Bamba gehad, dat ik hier ooit een keer opgetreden heb met
0: een
1: legendarische tournee van Van Morrison.
0: Ja.
1: Bij de Blizzards, georganiseerd door de heren Zwart en Oet. Wat dan vier optreden op één dag was, wat natuurlijk in die tijd ook helemaal onhaalbaar was. Maar goed, jullie hadden natuurlijk hier. Hier was natuurlijk ook actie gewoon.
0: Ja, zeker. Nou ja, ik bedoel, dit plekje waar ik nu loop, ja, dit was. Ik weet nog dat we. Je vroeg er net naar, maar hier was eigenlijk veel meer actie dan wat ik gewend was in Amsterdam. Ik weet nog dat ik hier met twee vrienden liep die mij wel eens eventjes. Toen was ik er koud hier, een week of twee weken misschien. Peter Bot en Geert Hulstein, die zouden mij wel eens eventjes een kromenie laten zien. En ook een beetje, nou ja, uithoren. Of, nee? Hoe het erbij stond, hoe de vlag erbij hing. Dus ja, we hebben het over dat je 10 bent of zo. Dus het ging van, zeg Huub, weet jij wel wat neuk is? En dan zei je natuurlijk, ja. Weet je wel. En dan had je daar de boekhandel, Knijnenberg. En daar liepen we naar binnen. En toen was er een groot plaatjesboek van beelden van Rodin. In ieder geval de kus van Rodin, dat bekende beeld, dat stond voorop. En ik weet nog dat ik er zo naar stond te kijken. En zei, gadverdamme. En toen zei Gerrit Hulstein, die zei van, nou, als je later kinderen wil hebben, dan zul je dat toch moeten doen. Waarop ik zei, nou, dan hoeft het voor mij allemaal niet meer. Nou ja, zo word je groot, hè.
1: Ja.

0: kan me het helemaal niet meer herinneren.
1: En,
0: maar, ja, ik weet dat het La Bamba geweest is, maar dit ik kan het niet meer voor mijn geest over. Waarschijnlijk was het s'avonds laat aangekomen en zo druk, ja, dat je je ergens door moest vurmen en dan snel een paar liedjes doen en weg. Ja. Want ik meende dat we daarna nog naar Amsterdam toe moesten, waar ze op ons zaten te wachten in een of andere school of zoiets. Waar ze ook iets hadden georganiseerd en dat het dat daar al, dat hier ergens, dat ze dit gejat hebben of zo. Dat het, ik weet niet. Ik weet het allemaal niet precies meer, maar het was heel chaotisch. Maar dit ja, ik kan het.
1: Ja, dat vind ik mooi als je hier gespeeld hebt. En niemand in Kromenie weet het hoor. Ik ben het. Ik ben het op een andere manier, ben ik het misschien wel via jou.
0: Ja.
1: Ben ik het te weten gekomen. Maar dat zou toch een gedenksteen moeten staan of zoiets wel. Ja.
0: Had je hier wel eens de blues in Kromenie, Huub? Ik bedoel, want het was natuurlijk niet altijd.
1: Er was een oud Caltex benzinestation.
0: Ja.
1: En ik weet dat ik daar op een zondagavond langs reed.
0: Hoi.
1: Het was. Ik zat in de tweede. In de tweede klas van de middelbare. Tweede klas van de middelbare school. En ik had meegedaan aan een toneelstuk. De ingebeelde zieke van Molière. En dat was heel wat, want ik was de jongste. Dus de rest waren allemaal veel oudere meiden ook. Dat was allemaal hogere klassen. En daar keek ik toch wel tegenop. En ik vond het zeer vereerd dat ik mee mocht doen. En ze waren ook goed en aardig voor me. Afijn, toen was er op een zondagavond was er een soort reunie georganiseerd in het muzieklokaal op school. En toen fietste ik langs dat Caltex-laantje, langs dat Caltex-pompstationnetje. En toen werd ik
0: overmand.
1: Toen wist ik niet. Ik had me ontzettend op verheugd op die reunie van oh, een feest. En toen stelde ik me eigenlijk voor het eerst van mijn leven de vraag zo van ja, maar is dat wel zo leuk in het besef van dat we allemaal toch op een gegeven moment er niet meer zijn? Of ik had er kwam een gevoel van, er was een diepe melancholie. We kunnen nu wel doen alsof het allemaal leuk is. Maar het is niet leuk. Om dat te illustreren. De baas van de pizza zijn auto open. Nee, maar ik was echt, ik weet dat ik daar op dat moment helemaal van slag van raakte. En dat kan duren tot je daarin ook weer gelijkgezinden treft. Mensen die dat gevoel ook hebben. Of dat je muziek tegenkomt die dat gevoel beschrijft of verhaalt of laat blijken van. En dan voel je je daar weer minder eenzaam in. En dat is wel een troost dan. Dat is dan een enorme troost. Maar het zijn de dit hoort denk ik ook wel zo'n beetje bij de puberteit. Je bent 13, 14, weet je wel. Voor het eerst stel je je vragen en voor het eerst durf je te zien dat de dingen misschien wel anders liggen dan je altijd maar voetstoot hebt aangenomen. En dat kan heel pijnlijk zijn. Ik vond dat toen heel erg pijnlijk.
0: En dat het niet allemaal roze geur en maneschijn was of zo.
1: Ja, dat er ja. En hoe doet men dat? Hoe? Het is hetzelfde als het is een beetje mijn moeder die ging er. Dat was haar instelling. En dat vind ik ook een hele nobele instelling. Die mensen zijn goed. Mensen zijn a priori goed. Nou, dat is ook een fantastisch idee om erop na te houden. Maar hoe stel je op tegen die paar die niet goed zijn? Want als je dat dan ook nog volhoudt, dan kan het wel eens zijn dat je daardoor genomen wordt of dat je schade berokkelt. Dat kan je ontzettend in de war brengen als jonge jongen. En ook nog wel als oudere jongeren. Maar ja, de ervaring is ook dat je vaker met dat bijltje gehakt hebt en dat het niet nieuw meer voor je is. Ik herinner me dat voorval bij dat Caltex pompstation, vooral ook omdat ik echt niet wist wat me overkwam. Ik kon het allemaal nagaan. Ik had heerlijk gevoetbald die middag. Er was een feestje in het vooruitzicht. We hadden een leuk toneel gespeeld. Ik voelde me gewaardeerd. Waarom voel je je niet gelukkig als alles in feite in orde is?
0: Ja. Ineens sloeg de melancholie toe. Ja, ik heb dat ook wel eens gehad, ja. Ja, soms overvalt me nog wel eens dan. Ja. Maar ik heb dat ook nog wel eens. Maar ja, ik heb het afgeleerd om niet om mijn ogen ervoor te sluiten, maar gewoon om zoiets als een, ja, ook geen knop om te draaien, maar ik heb me gewoon afgeleerd om te veel mee bezig te houden of zo. Ik bedoel, dat kun je aanleren. Ja. Want Armageddon kon nabij zijn, maar ja, Luther zegt dan heel mooi als morgen Armageddon is, dan plant ik vandaag nog een boompje of zoiets.
1: Ja, ja,
0: van,
1: ja.
0: Toch maar doorgaan.
1: Ja.
0: Desondanks.
1: Ja.
0: Dat vind ik altijd wel prachtig, zoiets. Ik laat me niet meer zo wat mijn gevoelens betreft in een hoek zetten. Van dat ik er niet meer uitkom. Ik heb het wel eens gehad dat ik een soort van depressie had. Vroeger had ik dat 14 dagen in een kamer en zo, zonder licht en zo. Dat wou ik gewoon niet meer. En soms zit ik wel eens op het randje, maar dan wil ik dat op een of andere manier te vermijden of zo. Ja. En dat komt met de jaren, geloof ik toch.
1: Ja, het gevoel is niet nieuw meer, dus je kan je er ook een beetje tegen wapenen. Je weet dat het ook niet absoluut is. Tenminste, dat denk ik dan. De dingen zijn niet één. Alles heeft op zijn minst twee en waarschijnlijk nog veel meer kanten. Hoe rot je je ook voelt, je weet ook weer dat er op een gegeven moment een eind aan komt. Of je weet ook weer dat de dingen om zullen slaan. Of je kan ook de dingen van de andere kant proberen te bekijken. Maar dat zeg ik. En er dan een grip op proberen te krijgen. Nou ja, tegen de tijd dat we 80 zijn.
0: Hey, ja. Oh, ik ben mooi op weg overigens. Ja. Sorry, luister. Ja, ja. Nou Huub, wij staan hier voor La Bamba. En ik weet niet hoe het er vroeger uitgezien heeft. Maar ik weet wel wie Huub van der Lubbe is. Na dit gesprek, maar dat wist ik eigenlijk daarvoor ook wel. Maar het was leuk om even met mijn vriend en eigenlijk jongere broer Huub van der Lubbe te spreken voor Radio Drenthe en de VPRO-microfoon. Huub, vriendelijk bedankt.
1: Graag gedaan, Harry.
2: De muziek die hij hoorde in het gesprek met Huub van der Lubbe, de zanger van De Dijk, die muziek die was van De Dijk, de Jukebox Blues, van de band The Night They Drove Old Dixie Down, Drinking on My Bed van Rob Hoeken en Gloria van Dem. We gaan verder met Harry's historie. Weer een van de songteksten die Harry Musquet maakt heeft.
0: Opnieuw voor het scherm in de werkkamer. En we belichten weer een nummer. En in dit geval gaat het over. En dat is eigenlijk wat makkelijker te begrijpen. Dit is wat minder. Dit is meer een verhaaltje. Maar een waar gebeurd verhaaltje eigenlijk. Hè? Dit verhaaltje dat gaat eigenlijk over de reis die wij, Albert Haar en ik. En John Legrand gemaakt hebben in 1993. Naar de binnenlanden van de brandharen van de blues. Zullen we maar zeggen. En dit verhaaltje dat komt uit de State of Louisiana. En wel uit de hoofdstad van Louisiana, Baton Rouge, het rode paaltje. Dus dat is door de Indiaan, was dat een soort van marking stone. Dus daar werd het land mee afgebakend, de rode paaltjes, dat was de grens van hun gebied, zou ik maar zeggen. Dit gaat eigenlijk over, ik zat op een middag in de kamer van het motel. Het waren Motel 6, hè? Dat waren de goedkoopste waren dat. Dus de luisteraar moet niet denken dat wij daar in het plus zaten. Dat was niet het geval. Maar ik keek toen naar de televisie en er werd toen een beetje bedroefd over over de substantie en de kwaliteit van de Amerikaanse televisie. Want dat was, vind ik dus nog bedroevender als de Nederlandse. Dat kun je me van me aannemen. Dat is eigenlijk een scherm alleen maar een achtergrond geworden. En het is, het staat overal aan. Er is geen mens meer, tenzij er iemand iets ontploft op de televisie of een harde klap opgeeft, dus denk verrek. Maar het ging dus over het zitten en kijken naar de televisie. En ik zal het even, je kunt dit gewoon voorlezen eigenlijk. Sitting here in my motel room, Interstate number 10 in Baton Rouge. Dus in de interstate die loopt er vlakbij langs, dus nummer 10. En de tube struck me so bad dat de televisie, dat noemen ze daar de tube, dat ik de TV blues krijg eigenlijk. Het stuk heet ook de TV blues. Ik keek naar het nieuws en dan zei ik 36 murders, another dirty deal. Can't believe my eyes, boy is this for real. Better switch off before the TV blues is here. Ik zeg, het ging over 36 moorden in 5 maart, in mei, want we waren daar in mei, in Baton Rouge. En als je daar planks loopt, dan kun je daar wat bij voorstellen. Maar de vader van alle rivieren, dat is de Mississippi in het Indiaans, die weet, knows nothing about Baton Rouge, die weet er niks van. Maar geef mij maar een shotgun, dan schiet ik die blues kapot. Want ik weet eigenlijk niet, don't know the channel that I've got to choose. Ik weet eigenlijk niet welk kanaal ik moet kiezen op die tv. En nou zie ik weer zo'n rare televisiedominee die mij de TV blues geeft. Nou, go into Mulets. Dat is een eethuis. En dat is een Cajun eethuis, zou ik maar zeggen. For some food, sail across the dance floor on a Cajun groove. It's easy to forget. Op die plek, in Baton Rouge, daar kun je wel vergeten dat de TV blues slecht is. En de Magnolia Brass Band, dat was een van de prachtige, van die prachtige brass bands die je er hebt. Makes me move my feet straight to Tabby, wat een bluesclub was in Baton Rouge at the end of the street. It's likely to forget I've got the TV blues. Dus ik vergeet de TV blues door, in dit geval als ik de straat op kom. Maar nu zit ik weer te kijken en dan zie ik dan ineens weer commercial dirt is coming off the screen. Er komt weer reclame van af het scherm. En Boris Karloff looks like a beauty queen. Je ziet iemand die heel lelijk is, die ze allerlei dingen afsmeert en die plotseling. Another Bible Night, weer een andere Bijbelridder, vertelt zijn eigen waarheid. En ik zeg dan, hello Mr. Swaggart. Dat was een neef van Jerry Lee Lewis, dat was ook zo'n tv-preacher. I've got them TV blues. Dus dat is in het kort waar dit over gaat. Het is een liedje over de blues die je krijgt in Baton Rouge als je naar de tv zit te kijken in Motel 6.

Nog een stuk van de CD Dancing Bears. En dat stuk heet dat Don't Wanna Be Black in Mississippi. En dat is eigenlijk in dezelfde periode geschreven als dat TV Blues. En als je dan in Mississippi zo rondreist, dan zul je al gauw tot de conclusie komen dat je daar eigenlijk niet graag zwart zou willen zijn. Want het gaat er eigenlijk over dat het eigenlijk toch heel slecht gaat met die mensen daar. Don't wanna be black in Mississippi. Though they got the right, hoewel ze het recht hebben om te kiezen. Don't wanna be black in Mississippi, cause they still got that same old blues. Het gaat, is er nog steeds niet zoals het zou moeten wezen. Het is nog steeds de blues daar. Don't wanna be black in Mississippi, there's a secret way to keep them down. Een soort van afspraak tussen de... Ze mogen dan wel kiezen, maar het is toch een soort van afspraak, voel ik, tussen de andere bevolking, dat ze hem toch een beetje down wil houden. En if it wasn't for the tractor, als de tractor niet uitgevonden was, dan zou je ze nog steeds zien achter de ploeg. Don't wanna be black in Mississippi, omdat ze soms, en dat is een paar jaar geleden nog gebeurd, still burn their churches down. En don't wanna be black in Mississippi, because you still see the smoke and shotguns firing another round. Dus het is nog steeds niet helemaal afgelopen met die Ku Klux Klan daar. Er zijn nog steeds een soort van hele verveelde rednecks daar over in de... Maar de apotheose van het liedje, het is eigenlijk een korte tekst, is... I don't wanna be white in Mississippi. Ik zou ook niet wit in Mississippi willen zijn. Want het is eigenlijk onze verantwoording. Daarom wil ik niet zwart zijn in Mississippi. Dus ik wil eigenlijk niet wit zijn in Mississippi, omdat wij onze verantwoording ontlopen hebben. En daarom wil ik ook niet zwart wezen in Mississippi. En daar gaat het eigenlijk over. Deze song. Don't wanna be black in Mississippi.

0: Muziek voor volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Het album Kickin' Child van Dion werd in 1965 al opgenomen met de band van Al Kooper, de oprichter van Blood, Sweat & Tears, en later was hij de producer van Lynyrd Skynyrd. Maar het album kwam in 2017 pas uit, want Columbia Records vond de muziek in de jaren 60 veel te progressief. Dion, Two Ton Feather.

Dion, Two-Tone Feather. Lucinda Williams schreef het nummer voor haar derde album, maar de single werd geen hit in Amerika. Het nummer haalde alleen in Australië de hitparade, maar wel op een hele bescheiden plaats hoor. Het nummer eindigde op 169. Maar het werd wel een hele grote hit voor Mary Chapin Carpenter in Amerika en in Canada. Maar dit is het origineel van Lucinda Williams, Passionate Kisses.

Lucinda Williams, Passionate Kisses. Dick Campbell had in Chicago een eigen band, Dick Campbell and the Scarlets, waar hij maakte het soloalbum Songs Where It's At met de Paul Butterfield Blues Band en als basgitarist Peter Cetera van Chicago, Dick Campbell. You've got to be kidding.

Dick Campbell, you've got to be kidding. Golden Smoke, dat is een band uit Minneapolis en het is een hobbyproject met bandleden van Soul Asylum, The Replacements, Wilco, The Jayhawks en The Honey Dogs en alles onder leiding van Gary Lewis van The Jayhawks. Golden Smoke, looking forward to seeing you.

Smoke, looking forward to seeing you. Len Chandler uit Ohio maakte deel uit van de folkbeweging in New York met Pete Seeger, Dave Van Ronk en Tom Paxton. Dit nummer nam hij op met producer John Hammond Sr. en dat was tevens de ontdekker en de producer van Bob Dylan. Len Chandler, Flat First Baby.

Lynn Chandler, Flat First Baby. The Gorge, dat is een Americana band uit Austin met zanger-gitarist Kevin Russell. En de band reed graag helemaal naar Woodstock om daar op te nemen in de Lee Von Helm Studios. The Gorge, I Like Drinkin'.

The Gourds, I Like Drinking. David Crosby kennen we van The Byrds en Crosby, Stills, Nash & Young. In 1970 verscheen zijn eerste soloalbum, Early Los Angeles Compilations, met Roger McGuinn van The Byrds als gitarist. David Crosby, Willie Jean.

David Crosby, Willie Jean. Het komt van het album Hollywood Town Hall van de Jayhawks en het is een compositie van Mark Olson en Gary Lewis. Het werd een top 20 hit in Amerika. De Jayhawks, Waiting for the Sun.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: The Hardway Blues van Jesse Dayton is het album van deze week. En in 2021 toerde Jesse Dayton door Amerika met de Danzig Sings Elvis Show met zanger Glenn Danzig. En zo is Jesse Dayton voortdurend bezig met de meest uiteenlopende projecten. Jesse Dayton, Esther Pearl.

Jesse Dayton, Esther Pearl. Dean DeWolf uit Chicago werd ontdekt door Chess Records en dit komt van zijn album Folk Swinger. En dat album nam hij op met gitarist Ray Tate uit de band van Curtis Mayfield, The Impressions. Dean DeWolf, Pistol Slapper Blues.

Wolf, Pistol Slapper Blues. Kelly Willis, dat is een singer-songwriter uit Virginia. En als meisje van 16 had ze al een eigen band, Kelly Willis and the Fireballs. Ze ging naar Austin. Daar was ze jarenlang getrouwd met singer-songwriter Bruce Robinson. En nu heeft ze daar weer een nieuwe band, Radio Ranch. Maar dit is een solo-opname van Kelly Willis. Talk Like That.

Kelly Willis, Talk Like That. Tom Rush, dat is de componist van No Regrets, de grote hit van de Walker Brothers. Dit komt van zijn album Take a Little Walk With Me en het nummer is geschreven door Willie Dixon en de gitarist is Al Cooper van Blood, Sweat and Tears. Tom Rush, You Can't Tell a Book by the Cover.

Tom Rush, You Can't Tell a Book by the Cover. Het album Guitar Town betekende de doorbraak voor Steve Earle. Het album werd een nummer 1 hit in Amerika en de single werd een top 10 hit in Amerika en in Canada. Steve Earle, Guitar Town.

Steve Earle, Guitar Town. Barry McQuire uit Oklahoma had een nummer 1 hit in Amerika met Eve of Destruction. Dit komt van zijn album This Precious Time, met John Phillips van de Mamas en de Papas als gitarist en de beroemde studiodrummer Hal Blaine. Barry McQuire, Don't You Wonder Where It's At.

Barry McGuire, Don't You Wonder Where It's At. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Alexandro Escofido uit San Antonio werkte jaren in San Francisco en daarna in New York, maar hij keerde terug naar Texas en ging in Austin wonen. Maar hij werd ernstig ziek terwijl hij een gezin had met 4 kinderen. De collega-muzikanten uit Austin traden gratis op om de ziekenhuisrekeningen te kunnen betalen. Alexandro Escofido, Baby's Got New Plans.

0: Mississippi Delta door de Drentse veen. Blues Radio Drenthe.
1: Mooi luisteraars, welkom bij Harry's Blues. De levenden en de doden in deze uitzending, want 29 mei, toen overleed Ronnie Hawkins op 87-jarige leeftijd. En er komt een nieuwe cd uit van Arthur Brown op 80-jarige leeftijd. Arthur Brown, je kent hem nog van het nummer Fire, The Crazy World of Arthur Brown. Door straks een stuk van. Maar we beginnen met een stuk uit Chicago op het Delmark label van Bob Koestler van Dave Weld en de Imperial Flames. Don't Tell Mama.

Dave Weld en de Imperial Flames, Don't Tell Mama van de CD Nightwalk. En de zangeres, dat is Monica Mirv. Uitgebracht op het Delmark label in Chicago. Anthony Garazzi, dat is een beroemde pianist in Amerika die op heel veel albums heeft meegespeeld, 40, 50 albums denk ik wel. Zowel bij Muddy Waters als bij Otis Rush, bij Big Mama Thornton, B.B. King, Steve Miller, Chuck Berry, noem ze allemaal maar op. Maar hij maakt ook solo cd's en dit is de laatste, Blues Called My Name. En het verhaal gaat over een grafkist, That Old Pine Box.

Anthony Carracci, dat is de man achter de piano en degene die de cd uitgebracht heeft, zeg maar. Blues Called My Name, de titel van de cd. En dit was het nummer, That Old Pine Box. Waar het allerlei mensen aan met aan zo'n cd. Dat kan je natuurlijk, als hij zelf ook overal aan metwerkt, dan hij makkelijk collega's die ook met wil doen. Walter Trout onder andere op gitaar, Monster Mike Wells op gitaar. Sugar Ray Nocia, geweldige zanger op verschillende nummers. En ook nog Ann Harris, die viool speelt op een aantal nummers. De Sheepdogs, dat is een band uit Canada, uit Saskatchewan. Komt goede muziek uit Canada, vaker van het draait in Hardy's Blues. Dit is de CD Outer Side, die net uit te komen is. Een beetje southern rock-achtige muziek van de Sheepdogs met Find the Truth.

Find the Truth, de Sheepdogs uit Canada van de CD Outer Side. In 1968 kwam het nummer Fire kwam uit van Arthur Brown. I'm the God of Hellfire. The Crazy World of Arthur Brown. Was een enorme hit in Engeland en eigenlijk in de hele wereld wel. Later werd het wel een beetje stil rond deze bijzondere man, die vooral bijzonder was door zijn podium optreden. Als hij er niet de West was, zei Alice Cooper, was ik er ook niet de West. Nou, dat geeft een beetje aan welk voorbeeld hij de West is. Later bleek hij in Amerika te wonen, bleek hij in het zakenleven te zitten, bleek hij een business te hebben. Samen met de oude drummer van de Mothers of Invention hadden ze een interieurzaak. Maar hij is toch weer teruggekomen in de muziek, want een nieuwe cd is in aantocht. De cd Long Long Road van Arthur Brown en daarvan Going Down.

het is een wall of sound, of zoals hij het zelf ook wel noemt, zijn muzieksoort. Dat is een shock rock. Het overweldigt toe, helemaal eigenlijk. Arthur Brown. 24 juni, dan wordt hij 80 jaar en dan komt hij toch nog weer met een nieuwe cd. De cd Long, Long Road, en die heurden Going Down. En wat binnenkort ook uitkomt is een nieuwe film over Elvis Presley. Gewoon de film Elvis. En J.D. Simo, dat is een gitarist in Amerika, die speelt door in de rol van de gitarist, dus van Elvis Presley. En hij speelt door een nummer in van John Lee Hooker. Een nummer wat op single uitgebracht is. Never Get Out of These Blues Alive.

0: ball all night, jumping over my bed, jumping over my bed, 'cause I can't sleep. I'll never get out of these blues alive.
1: Yeah. J.D. Simon, Never Get Out of These Blues Alive. Nummer van John Lee Hooker. En ik zei dat hij dat speelde in de film over Elvis Presley, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Hij speelt er wel een rol in die film. Hij speelt er ook gitaar in, maar of hij dit nummer speelt... Nou, ga de film maar een keer kijken. Een film over Elvis is altijd de muiter weer. Harry's Blues, de Lustrinoor, op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Op, wanneer was dat? 29 mei, nog niet zo lang geleden, overleed Ronnie Hawkins. Ronnie Hawkins en de Hawks. Dat was een legendarische zanger eigenlijk. Van oorsprong, het was een Canadees die een band in Amerika samenstelde, in Arkansas. En toen weer teruggegaan naar Canada. Maar toen gingen de meeste bandleden die gingen weg. Want die wilden niet naar Canada verhuizen. Eén die bleef wel, dat was Levon Helm. Die kwamen nog een paar anderen bij. En later heette die groep, die heette The Band. Die begeleidde Bob Dylan. En nog later maakten ze zelf werk. In 1976, toen stopte de band ermee. En die bracht toen nog één cd uit, een laatste concert eigenlijk, voor allerlei bekende mensen naar medewerking. En uiteraard ook Ronnie Hawkins. En door zongen ze, speelden ze het meest bekende nummer van Ronnie Hawkins. Who Do You Love?

legendarische combinatie Ronnie Hawkins en de band. Ronnie Hawkins die op 29 mei overleden is op, ik heb hem kijken, op 87-jarige leeftijd maar liefst. En voor hij nou denkt dat Who Do You Love dat een nummer is van Ronnie Hawkins, hij heeft het wel geweldig bekend te maken, maar dat is niet het geval. Want het origineel dat is van Bo Diddley. Bo Diddley, de man met de rechthoekige gitaar en de jungle sound, met altijd de rumba erbij. Het origineel is namelijk uit 1956. Bo Diddley met zijn versie van Who Do You Love.

Dat was dus het origineel uit 1956 van Bo Diddley, Who Do You Love? Nou, iemand die hem ook heel bekend gemaakt heeft, dat is George Thorogood. George Thorogood en de Delaware Destroyers, zoals ze vroeger heten. Later gewoon George Thorogood en de Destroyers. Die op 20 juli trouwens speelt in Tivoli in Utrecht. Het nummer dat komt van de cd Move It On Over uit 1978. George Thorogood.

U 1978, de versie van George Thorogood van Who Do You Love? Van het origineel van Bo Diddley. 20 juli, dan speelt hij in Tivoli in Utrecht. Nou, we hebben er een gehad uit 1976, uit 1956, het origineel, 1978. Maar er is er nog één die ik nog wil doorheuren. Bewijzen van uitzondering, het mag een keer. Geen drie keer, maar vier keer is scheepsrecht in dit geval. Namelijk uit 1969 van een groep uit Californië, de Quicksilver Messenger Service. Quicksilver Messenger Service. Het was uit de titel van de Flower Power in San Francisco. De titel van Jefferson Airplane, van The Grateful Dead, van dat soort dingen. En doorheurde ook Quicksilver Messenger Service uit daarbij met Dino Valente en John Cipollina. En ook zij brachten een versie uit van Who Do You Love, namelijk op de LP Happy Trails. Luister maar eens naar Quicksilver Messenger Service met Who Do You Love.

toch een wat meer psychedelische uitvoering van Who Do You Love van de Quicksilver Messenger Service. Het was de vierde uitvoering. De band met Ronnie Hawkins, daar begonnen wij mee. Dat was ook de aanleiding, het overlijden van Ronnie Hawkins afgelopen 29 mei was dat. Het origineel van Bo Diddley uit 1956. En de versie van George Thorogood uit 1978. Maar die helemaal een nee te horen zal wezen op 20 juli in Tivoli in Utrecht. We gaan naar de Phantom Blues Band. Dat is eigenlijk de begeleidingsband van Taj Mahal. Als die op tour gaat, dan heeft die band bij zich. Maar die brengt toch zelf eigen cd's uit. Onder andere de cd Still Cooking. En door op het nummer Stop Running.

de Phantom Blues Band van de CD Still Cooking met Stop Running. Tijd voor wat rustiger werk. De singer-songwriters, wat ook aan bod komt. Seth Walker, dat is zo'n voorbeeld van uit Amerika. Mooie verhalen vertellen. Iemand die ondertussen alweer aan zijn 11e CD toe is. I Hope I Know. Dat is de titel van de nieuwe CD. I Hope I Know. En door op een heel mooi nummer van Bobby Charles uit 1972 alweer, de zanger uit Louisiana, Bobby Charles. De compositie Tennessee Blues door Seth Walker.

place to forget all my regrets and keep just the good times.

De Tennessee Blues in de uitvoering van Seth Walker. A Place I Feel Loose. Wel mooi uitgedrukt. Harris Blues, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in handen van Meralda Smit. En we besluiten met een nummer van Muske uit 1994 van de CD Sky Songs on the Spot. En misschien gaat dat ook wel een beetje over A Place I Feel Loose. At the end of the bar.

0: is wat ongebruikelijk. Maar in Muziek voor Volwassenen wordt u niet lastiggevallen door een scheidlollige discjockey of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes en u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In Muziek voor Volwassenen staat heel gedateerd de muziek centraal. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Het was een film met Cliff Richard in 1961 en dat werd een groot succes. En daarna volgde dan ook nog Summer Holiday en A Wonderful Life. En de titelsong van de film werd een nummer 1 hit in Australië, Denemarken, Ierland, Israël, Nederland, Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika, Spanje en Engeland. Cliff Richard, The Young Ones.

Cliff Richard, The Young Ones. Adam Faith, dat was de concurrent van Cliff Richard. Je had namelijk twee bands in Engeland. Cliff Richard and the Shadows en Adam Faith and the Roulettes. En Adam Faith maakte een solo single en hij besloot een tearjerker uit Nashville op te nemen. En dat werd een groot hit in Engeland. En daarna werd het in Amerika nog een hit voor Jerry Wallace. Adam Faith, Lonesome.

Fate, Lonesome. Iedere film van Elvis Presley leverde een serie nieuwe grote hits op. En dit nummer kwam uit de film Blue Hawaii. Maar hij had nog twee hits in de hitparade in Amerika. His Latest Flame en Little Sister. En dit was de volgende. Elvis Presley, Can't Help Falling in Love.

Elvis Presley, Can't Help Falling in Love. Joey D en de Starlighters, dat was een nachtclubband uit New York. En ze namen het nummer op omdat de groep het huisorkest was in de chique Peppermint Lounge. En het werd een nummer 1 hit in Amerika. Jimi Hendrix was nog enige tijd de gitarist van deze band. Joey D en de Starlighters, Peppermint Twist.

Joey D en de Starlighters, Peppermint Twist. Brenda Lee, dat was een echte rockzangeres. Daarom had ze ook de bijnaam in Amerika Little Miss Dynamite. Maar dat was zo totdat ze de country ontdekte. En toen begon ze country nummers te zingen. En dit werd een top 5 hit in Amerika. In 1982 won Juice Newton met een cover zelfs een Grammy Award met het nummer Brenda Lee, Break It To Me Gently.

Brenda Lee, Break It To Me Gently. Sam Cooke had twee grote hits in Amerika, You Send Me en Cupid. En de opvolger werd zelfs een nummer 1 hit in Amerika en een top 10 hit in Engeland. En in 1973 werd het nog eens een keer een hit voor Rod Stewart, Sam Cooke, Twist in the Night Away.

Sam Cooke, Twisting the Night Away. Gene Pitney nam het titelnummer op voor de film Town Without Pity met Kirk Douglas in de hoofdrol. En het werd een grote hit in Amerika en in Engeland. Gene Pitney, Town Without Pity.

0: Gene Pitney, Down Without Pity.
1: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
0: Nothing But Time van Monster Mike Welch is het album van deze week. En Monster Mike Welch was als kwajongen gek op de Beatles en de Rolling Stones. Maar toen vond hij in de platenkast van zijn vader LP's van Magic Sam, Earl Hooker, B.B. King en Albert King. En die platen duwden hem in de richting van de blues. Monster Mike Welch. I've got nothing but time.

Monster Mike Welsh, I've Got Nothing But Time. Del Shannon uit Michigan scoorde beter in Engeland dan in Amerika, maar desondanks scoorde hij een wereldhit met Runaway. Ook dit nummer werd weer een grote hit in Engeland en een bescheiden hit in Amerika. Del Shannon, Hey Little Girl.

Del Shannon, Hey Little Girl. Paul Anka uit Canada startte als jongen van 16 jaar met de wereldhit Diana. En ook dit was weer een internationale hit. En dat waren eigen composities waardoor hij eerder miljonair was dan volwassen. Paul Anka, Love Me Warm and Tender.

Paul Anka, Love Me Warm and Tender. Billy Fury uit Liverpool nam een nummer op van de Amerikaanse soulzanger Don Covey. En deze Don Covey had ook het nummer Pony Time geschreven voor Chubby Checker. En dat werd een nummer 1 hit in Amerika. En dit werd een top 10 hit in Engeland. Billy Fury, Letter Full of Tears.

Billy Fury, Letter Full of Tears. In 1958 was het al een hit in Amerika, maar begin jaren 60 ontdekte Europa Buddy Holly pas echt. De postuum uitgebrachte oude hits van hem in Amerika, maar begin jaren 60 ontdekte Europa Buddy Holly pas echt. De postuum uitgebrachte oude hits van hem.

Holly, Listen to Me. Bruce Channel scoorde een nummer 1 hit in Amerika met Delbert McClinton als mondharmonica-speler. Vervolgens toerde Bruce Channel door Engeland met de Beatles als voorprogramma en tijdens die tour leerde Delbert McClinton John Lennon mondharmonica spelen en dat is voor het eerst te horen op de single van de Beatles Love Me Do. Bruce Channel, Hey Baby.

Bruce Channel, Hey Baby. Jimmy Justice, dat was een Engelse zanger en hij was heel succesvol met het coveren van Amerikaanse hits. En hij was een protégé van Emil Ford, dat was de zanger van de band The Checkmates. Hij coverde een hit van The Drifters en The Checkmates waren de studioband en het werd een top 10 hit in Engeland. Jimmy Justice, When My Little Girl Is Smiling.

Jimmy Justice, When My Little Girl Is Smiling. Ricky Nelson, die had een grote hit in Amerika met Traveling Man. En dat nummer was geschreven door Jerry Fuller. En deze Jerry Fuller schreef ook zijn volgende hit, ook weer met James Burton als studiogitarist. En Jerry Fuller zou later alle grote hits voor Gary Puckett en de Union Gap schrijven, zoals Young Girl en Lady Willpower. Ricky Nelson, Young World.

Ricky Nelson, Young World. Vanaf 1956 waren bijna alle singles van Fats Domino hits. En als hij even geen nummer had, dan coverde hij gewoon een oude hit van countryzanger Hank Williams. En het werd ook weer een hit in Amerika en in Engeland. Fats Domino, Jambalaya.

Fats Domino, Jambalaya. Cameo Parkway Records, buiten de dansgarage rond de Twist, optimaal uit. En directeur Cal Mann schreef de nummers zelf als John Shelton. Didi Sharp is de achtergrondzangeres op deze top 5 hit uit Amerika. Chubby Checker, Slow Twistin'.

Chubby Checker met Dee Sharp, Slow Twistin'. Neil Sedaka uit New York stapte uit de tokens om solo verder te gaan en doorgaans waren zijn singles grote hits, maar deze single viel wat tegen. 45 in Amerika en 28 in Engeland. Neil Sedaka, King of Clowns.

Niels Daka, King of Clowns. Dit was Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Patsy Cline uit Virginia was de populairste countryzangeres in Amerika. Walking After Midnight, I Fall to Pieces en Gracie waren grote hits, maar een vliegtuigramp maakte een eind aan haar leven. Patsy Cline, She's Got You.

0: Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Mooie luisteraar, welkom bij Harry's Blues. Een uur lang allerlei nieuwe muziek, vooral uit Amerika. Misschien wel bijna alleen uit Amerika. Nee, Colin Linden uit Canada is er ook bij. Een nieuwe cd heet die, Be Low. Werk van Tinsley Ellis van een nieuwe cd. Een heel mooi traditioneel bluesnummer van Blues Delight. David Gogo, een nieuwe cd van Matt Anderson. Sugar Ray Rayford. We begonnen met Carolyn Wonderland, de gitariste uit Texas. The Broken Hearted Blues.

goede zangeres en vooral ook een uitstekende gitariste. Deze Caroline Wonderland. Tot voor kort speelde ze in de band van John Mayall. Maar ja, die is er met de stop met het optreden. Dus dat betekent dat zij solo verder giet. Caroline Wonderland, de cd Tempted Fate. David Gogo, dat is een man uit Canada. Al vaker in het verleden wat van het draaien. Maakt altijd hele goede cd's. Het volgende nummer ook weer van de cd Silver Cup. David Gogo met Works For Me.

David Gogo Works For Me Canada. En dat bleef weinig in Canada. Want de volgende band, Blues Delight, die komt ook uit Canada. Uit Montreal, uit het Franstalige deel van Canada. Het is een cd uit 2006. Rock Island Line, zo heet hij. Een bekende naam uit de Amerikaanse folkhistorie. En het nummer dat is Slightly Hungover.

mooie traditionele slow blues van de Canadese groep Blues Delight, Slightly Hungover, van het album The Rock Island Line. We gaan nu even naar Amerika. Twee keer uit Canada, David Gogo en Blues Delight. Tiet voor Amerika, Georgia, Atlanta, Georgia. Daar is hij geboren in 1957, Tinsley Ellis. Een man die al heel wat cd's op zijn naam heeft staan. Worden ze allemaal bekend durven worden. Ik denk dat hij gedebuteerd is in 1988 al. Alweer jaren terug met Georgia Blue op het bekende Alligator label. Dit is van een nieuwe cd die volgens mij deze maand uitkomt. Devil May Care, Tinsley Ellis met One Last Reason.

Het bittere gitaarwerk van Tinsley Ellis. De man die vooral bekend geworden is, denk ik, met het nummer A Quitter Never Wins. Tinsley Ellis van de cd Devil May Care. Nou, 3 keer de scheepsrecht, dus nog 1 uit Canada. David Gogo hadden wij en Blues Delight. En de derde, dat is Colin Linden. Colin Linden is een man die ook vooral bekend geworden is met de band Blackie and the Rodeo Kings. Dat deed hij samen met Stephen Fearing en met Tom Wilson. Goeie muziek uit Canada. En deze Colin Linden was toch een beetje de spil in. Man die ook het materiaal of het algemeen zelf altijd schreef. Dit is van de cd Be Low. Schreef hij het trouwens wel heel leuk eigenlijk. Je schreef gewoon blow, maar met een kleine b en een grote en een hoofdletter L. En dan is het Be Low. Until the Heat Leaves Town.

0: Until the Heat Leaves Town, Colin Linden uit Canada van de NECD Below. Dit hoor je allemaal in Harry's Blues. Elke zondag tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Ook altijd de drie uitvoeringen van één en hetzelfde nummer. In dit geval een nummer van Hound Dog Taylor uit 1971, het nummer It's Alright. En de aanleiding is een NECD van een band die heet de GA20. En GA20, dat is een bluesgroep uit Boston, uit Amerika. En GA20, dat is een type Gibson-gitaar uit, nou, volgens mij 1949, 1950 ongeveer. De GA20. En zij speelde de eerste versie van het nummer dus van Hound Dog Taylor. It's Alright.
1: Doggone it!

Een lekkere, rudimentaire versie van It's Alright van Hound Dog Taylor. U te voeren door de GI20 uit Boston van de CD. Dus Hound Dog Taylor Live. 2021, nee, CD van deze man. Het origineel van Hound Dog Taylor is uit 1971. Hound Dog Taylor, die geboren is in Natchez in Mississippi in 1915. En zoals de vele mensen is hij ook naar het noorden toe gegaan. Hij is naar Chicago gegaan en dan kon je in de buurt van Maxwell Street uit. En dan ontmoet hij door een aantal mensen, Little Walter, Coco Taylor, neem ze allemaal maar op. En dan ga je met samenspullen en daar heeft hij zijn eigen stijl ontwikkeld. En of dat nou samenhang met de bijzonderheid die hij had, dat weet ik niet. Maar hij had aan elke hand, had aan elke hand 6 vingers. Nou kan dat voor een gitarist een mooi verschijnsel wezen. Maar of dat ook inderdaad zo iets werkte, dat weet ik niet. Later heeft hij een keer in Drongbui, heeft hij trouwens een stukje afgehakt. Maar of dat zijn gitaarspel beïnvloed heeft, dat weet ik niet. Het origineel van Hound Dog Taylor dus. It's alright.

Het origineel uit 1971 van Hound Dog Taylor, het nummer It's All Right. Hound Dog Taylor die dus vanuit het zuiden van Amerika, uit Mississippi, Noord-Chicago, toegang. Little Ed, dat is de man die in Chicago geboren is. Little Ed Williams, zoals hij officieel heet, maar zijn artiestnaam is gewoon Little Ed. Samen met zijn begeleidingsband The Imperials speelde die in Chicago in de tijd dat Hound Dog Taylor in zijn laatste levensjaren was, zeg maar. Maar de stijl die heeft ze wel duidelijk overgenomen, want het is toch een beetje fundamentele bluesrock die als Hound Dog Taylor maakt. De versie van G.I. 20 was ook zo, maar Little Ed en Imperials die doet er nog een schepje bovenop bij hun versie van It's Alright.

Jawel, full slide-gitaarwerk in de uitvoering van It's Alright. Oorspronkelijk van Hound Dog Taylor uit 1971. De meest recente versie was van de band GI20 uit 2021. En de laatste die hij hoorde was van Little Lad and the Imperials. Was trouwens van een tribuut-cd uit 2021. En de laatste die hij hoorde was van Little Lad and the Imperials. Was trouwens van een tribuut-cd.

Nou, best aardig muziekje van Lindsey Beavers en Brad Stivers. En niet in het minste omdat Kirk Fletcher door de gitaar op speelde, solo's op dat. One Condition, dat was de titel van het stuk. Het volgende, dat is ook een stuk, want wanneer die de kamer binnenkomt of het podium bestijgt, dan stiet er wat. Ik heb het over Matt Anderson. Een imposante verschijning. Ik weet niet hoe zwaar hij is, maar het zal wel in de buurt van de 250, 300 pond ongeveer wezen. Het is een massieve verschijning, maar een geweldige, aardige, imabele man en een zeer muzikale man. Vaker opgetreden bij in de Amer bijvoorbeeld, in Amen. En ik kom nog met een nieuw album. Het album House to House is nog niet uit, maar dit is een single die al in voorafgaande van de verschijning van de nieuwe CD uitgebracht is. Van Matt Anderson, Canadees trouwens. Net als Lindsey Beavers, net als Colin Linden, net als Blues Delight en net als David Gogo. Dus veel Canadezen. Matt Anderson met Other Side of Goodbye.

Nou, mooi vooruitzicht dat er ook een cd achteraan komt. De cd House to House, die nog uitkomt. En dit is alvast een single daarvan van Matt Anderson. Other Side of Goodbye. Sugar Ray Rafer, dat is een man die zijn carrière eigenlijk begint is in de kerk. Zoals dat voor veel soul blueszangers geldt. Hij begon in Smith County in Texas. Al op zijn jonge leeftijd, 6-7 jaar was hij dat hij in de kerk zong. Later is hij verhuisd naar Californië. dit is een nummer van zijn zesde album wat hij uitgebracht heeft. Het album Too Deep. En ja, een beetje de sfeer zit er toch wel in. Hè? Want Please Take My Hand.

klinkt een beetje als een ouderwetse field holler. Sorry, dat in Amerika, in Mississippi, een liedje wat zingen wordt wanneer als de mensen in het veld werken. En dan klappen ze in de hand en dan zingen ze erbij. Eigenlijk heel weinig begeleiding erbij. En het hangt ook heel erg tegen de gospelmuziek aan. Sugar Ray Rayford was het met Please Take My Hand van het album Too Deep. Het bleef nog een beetje in dezelfde sfeer eigenlijk, want de volgende zanger, Dexter Allen, een zwarte man uit Mississippi, komt ook uit die wereld van de gospelmuziek. Zijn vader was de lokale dominee, zeg maar. Hij had gewoon een boerderij, maar op zondag was hij dominee erbij. En door heeft hij zijn muzikale ontwikkeling eigenlijk opgedaan. Later speelde hij gitaar in de begeleidingsband van Bobby Rush. En hij speelt trouwens ook gitaar in de film Get On Up, de biopic van James Brown. Dit is een soloalbum van Dexter Allen, Good Moving On, Sleeping In My Bed.

Dexter Allen op de gitaar, op de Fender Telecaster speelde hij op in het nummer Sleeping in My Bed van de cd Keep Moving On. Man die trouwens op volle dingen speelt, bij volle gelegenheden speelt. Hij heeft ook een album opgenomen dat heet Live from Ground Zero Blues Club in Clarksdale in Mississippi, het centrum van de blues. We zijn aan het eind van deze aflevering van Harry's Blues, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in handen van Laurens Braams. En we besluiten met een nummer, ja, ik kan eigenlijk niet anders besluiten. Een groet Nuut Grollo. Een paar weken terug hadden wij John Hofstede hier te gast. Zijn kenmerkende nummer was Blues is My Business. Nou, dit is Groet Nuut Grollo, 1967, het album van QB and the Blizzards. En het nummer wat ze heel veel live gespeeld hebben. Ik denk het meeste ze ongeveer live gespeeld hebben. Another Day, Another Road.

0: Muziek voor volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: De Waylon Jennies, dat is een band uit Canada met drie zangeressen. Nikki Mita, Ruth Moody en Kara Luft. Het is een compositie van Nikki Mita en het komt van het album 40 Days. De Waylon Jennies, Arlington.

de Wailing Jennies, Arlington. Eliza Gilkerson uit Californië verhuisde naar Austin, Texas, waar veel alternatieve singer-songwriters zich vestigen. Het is een eigen compositie en het komt van haar album Hard Times in Babylon. Eliza Gilkerson, Coast.

Eliza Gilkeson, Coast. Jimmy LaFave werd geboren in Texas, maar hij groeide op in Oklahoma en daar werkte hij jaren als vrachtwagenchauffeur, maar hij volgde zijn droom en trok met zijn camper naar Austin, waar hij meteen gekozen werd tot singer-songwriter of the year. Dit is een eigen compositie en het komt van het album Blue Nightfall. Jimmy LaFave, River Road.

Jimmy LaFave, River Road. John Gorka, dat is een singer-songwriter uit New Jersey. Hij is al ruim 40 jaar actief en dat leverde geen hits op, maar wel veel mooie muziek. Het magazine Rolling Stone noemde hem de beste singer-songwriter in de New Folk Movement. Dit is een eigen compositie en het komt van het album Old Futures Gone. John Gorka, Riverside.

John Gorka, Riverside. Dave Moore, dat is een singer-songwriter uit Iowa. Zijn album Breaking Down nam hij op met gitarist en producer Bo Ramsey en hij stopt graag wat Roadhouse Blues en Tex-Mex in zijn nummers. Dave Moore, Sharks Don't Sleep.

Dave Moore, Sharks Don't Sleep. Ray Bonville is een singer-songwriter uit Canada, al heeft de man ook een huis in Arkansas. Het is een echte Americana-veteraan en zijn album Roll It Down nam hij op met de beste producer van Canada, gitarist Colin Linden, die in Amerika al ruim 600 albums produceerde. Ray Bonville, Oxford Town.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: The Hardway Blues van Jesse Dayton is het album van deze week. En Jesse Dayton speelt een rol in de horrorfilm van regisseur Rob Zombie. Hij is in de film The Devil's Rejects de zanggitarist van de band Captain Clack and the Night Creatures. Jesse Dayton, Huntsville Prison Rodeo.

Jesse Dayton, Huntsville Prison Rodeo. Lucy Kaplansky is gespecialiseerd in American roots music, folk rock en alternatieve country. Dit is een eigen compositie. Het komt van het album The Red Treat. En ze nam het op met gitarist John Harrington. Lucy Kaplansky, Land of the Living.

Lucy Kaplansky, Land of the Living. John McCutcheon, dat was in Amerika min of meer de opvolger van Pete Seeger en Phil Ox. Hij zingt een combinatie van folk en protestsongs. En het komt van het album The Greatest Story Ever Told. John McCutcheon, Ghost of the Good Old Days.

John McGutcheon, Ghost of the Good Old Days. David Francy komt eigenlijk uit Schotland, maar hij vertrok al vroeg met zijn ouders naar Canada, waar hij jaren als timmerman werkte en daarnaast was hij hobbymuzikant. Intussen is hij een van de belangrijkste singer-songwriters in Canada. Dit komt van het album The Waking Hour. David Francy, 4th of July.

David Francie, 4th of July. Darden Smith, dat is een singer-songwriter uit Austin. In 1986 verscheen zijn debuutalbum Native Soil. Intussen heeft hij 16 albums gemaakt. Hij schreef 2 boeken. Hij is kunstschilder en docent songwriting aan de University of Texas en de Oklahoma State University. Darden Smith, Clatter and Roll.

Gordon Smith, Gladder and Roll. Ian Matthews, dat is een 78-jarige veteraan uit Engeland. We kennen hem van Fairport Convention en de Matthews Southern Comfort. Daarna verbleef hij ruim 30 jaar in Amerika. Daar had hij de band Plainsong en hij woont intussen alweer jaren in Horst in Limburg. Het komt van het album The Dark Ride. Ian Matthews, Girl with the Clouds in Her Eyes.

Ian Matthews, Girl with the Clouds in Her Eyes. Webb Wilder uit Mississippi zingt roots rock, rock'n'roll, rockabilly en southern rock. Hij was zanger van de bands The Drapes, The Beatnecks en The Nesvigians. En hij heeft 13 soloalbums gemaakt. Webb Wilder, How Long Can She Last? A dead

0: catch you last, going that fast.
1: Webb Wilder, How Long Can She Last? U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Monty Warden uit Austin kennen we uit de band The Wagoners en The Loan Sharks. Kelly Willis komt uit Virginia en was de zangeres van Kelly Willis and the Fireballs. En zij ging naar Austin en daar kwam ze Monty Warden tegen. Monty Warden en Kelly Willis. The only one.

0: in Louisiana tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. The Way Up North. Van de katoenvelden naar de grote stad.
2: Yeah. Welkom luisteraars bij de 14e aflevering van The Way Up North. En we maken de reis van de Mississippi Delta, van Clarksdale, naar Memphis, naar St. Louis. En nu komen we uit in Chicago. Dat is ja, de grote stad in het noorden van Amerika. Ik denk voor veel zwarte mensen in de 20, 30, 40 jaren het eindpunt van hun bestemming, of niet?
3: Ja, ik denk dat Chicago, dat daar de meesten blijven hangen.
2: Ja.
3: Sommigen zijn nog doorgaan naar de auto-industrie in Detroit. Maar de meesten kwamen toch in Chicago uit.
2: Ja, en de ene die kwam met de auto. De ander die kwam met de boot. Met de trein, zoals in de vorige aflevering. Nou, wij kwamen gewoon met de auto over de grote weg, zeg maar.
3: Ja, ja, ja.
2: Over de highway.
3: Een enorme rondweg.
2: 500 kilometer hebben we gereden, denk ik.
3: Ja, ja, ja.
2: En dan
3: ja.
2: Kon je u daar altijd op een rondweg, op een beltway.
3: Ja, op die grote beltway, ja. Daar kwam je uit.
2: Zuid-Holland, daar kwamen wij terecht.
3: Ja, en dat lag gelukkig ook nog op een raar punt, geloof ik. Drie staten of zo. Ongeveer.
2: Ja, want Zuid-Holland, dat lag in een andere staat. Dat lag in Michigan trouwens.
3: Ja.
2: In Michigan. Dat lag dus niet in Illinois, waar Chicago in ligt. Maar dat lag net over de grens door van. En hij dan naar het centrum van Chicago won. Hè, naar downtown Chicago. Dan moest hij. Ja, dan hadden we helemaal niet in de gaten eigenlijk. Want ja, we komt maar gewoon uit Drenthe. En dan denk je van, nou ja, aan de rand van de stad binnen ben je zo. Nou, maar, dat hebben wij weten. Ja.
4: We rijden hier op een hele lange weg. Die heet Helstedt. 200 kruispunten moeten we ongeveer voorbij om in de city te komen. In waar de downtown, zou ik maar zeggen, waar die prachtige grote skyscrapers allemaal staan. Onder andere de Sears Towers. Dat zijn ongeveer de hoogste van de wereld. Ik geloof dat de hoogste waren tot voor kort. Hebben ze geloof ik in Singapore 1 neerzet die hoger is. Chicago, waar komt die naam vandaan? Die komt uiteraard weer uit de Indiaanse taal. Dit was eigenlijk oorspronkelijk Chicago. En dat betekent de plaats van de wilde uien. Of de wilde siepels, zoals wij in Drenthe zeggen. Het is een vreselijk grote stad. 3 miljoen mensen in de stad zelf. En die area, dat is 6 miljoen mensen. Dus ik zal maar zeggen, een bijna de helft van Nederland. De bevolking.
5: Een hele zwarte bevolking hier, hè?
4: De bevolking, ja. Daar hebben we het over. 39% zwart. Dat is een heleboel. Daarna komen de Caucasians, dat noemen ze dan de blanke mensen hier. 38% Spaanse mensen, dus zeg maar zeggen uit Mexico, Spaanstalig. 19% en Aziaten. 4% En dan heb je nog een redelijk grote kolonie van Polen, Grieken en Duitsers. Dus een zeer gemêleerde bevolking dus. Chicago is eigenlijk ook bekend geworden. In eerste instantie ook door de auto-industrie, maar die is later toch in zijn geheel bijna in handen gekomen van de mensen in Detroit. General Motors, Ford enzovoort. Motor City heet dat ook. Maar wat misschien wel leuk is te weten dat ook Hertz, de grote verhuurder van auto's, dat die eigenlijk vroeger auto's bouwde heeft. En wat ook misschien nog wel leuk is om te weten, dat de Yellow Cab als eerste gebruikt werd in Chicago. Nou, we rijden nu over Helstedt en we gaan over kruising 157. En dan praten we over Helstedt South. Want er is ook nog een Helstedt North. Deze buurt die ziet er nog redelijk fris uit. De huizen hier en de grasveldjes die zijn nog mooi kort geknipt. Maar zo gauw we straks links afslaan, dan komen we in de zwarte buurten. En daar ziet het er allemaal toch een heel stuk minder welvarend uit. Je kunt wel hard zeggen dat sommige stukken eigenlijk liggen op een beetje derde wereldland.
5: Is dat nou de streek waar als de mensen uit het zuiden, uit Mississippi, waar die in de 20, 30, 40 jaar neergestreken bent?
4: Ja, Southside Chicago is van oorsprong de plek waar de mensen, de immigranten zou ik maar zeggen, terecht gekomen ben. En het lag vlak aan tegen de Joodse wijk. Joden, vooral uit Oost-Europa. En dat is dan iets meer naar de stad toe, zou ik maar zeggen. En daar laat de Joodse wijk tegenaan. En wij bent ook van plan om de oude Chess studio's te bezoeken. Van de gebroeders Chess, Leonard en Phil. Die eigenlijk uit Polen kwamen en die Chess heten, C-H-E-Z. Een vrij arme Poolse familie. We hebben het er straks nog wel over. Hun zoon Marshall nam het later over. Maar dat is eigenlijk, dat is een major company in de, zal ik maar zeggen, in de 40, 50 jaar tot in het begin van de 60 jaar. Grote mensen hebben er allemaal opgenomen, zoals Howlin' Wolf, Muddy Waters, Chuck Berry, Little Walter. Te veel om op te noemen, maar daar komen wij straks op terug.
5: Want die mensen hier in Chicago, de Negers en de Joden en de Polen en de Grieken en zo, woont het allemaal door elkaar heen of is dat wat indeeld?
4: Nou, als je hier Helstedt aanvliet, dan zie je heel duidelijk dat het indeeld is. Eerst kreeg je dus waar wij vandaan kwamen, dat is van een soort van Beltway, 294, dat is dan nog redelijk blank, zou ik zeggen. Maar we zijn al bijna bij de buurt waar de zwarte bevolking begint. Daarna krijg je eigenlijk het Joodse gedeelte en dan krijg je een stukje Grieks, of een stukje Pools en dan krijg je een stukje Grieks op een gegeven moment. En ja, daarna krijg je weer een zwart gedeelte. En dan kom je uiteindelijk in downtown uit.

0: Jimmy Rogers, die erover zingt dat hij East St. Louis verloor en dat hij richting Chicago giet. Chicago Bound van de CD Feeling Good uit 1994. Ja, en hij illustreert eigenlijk het verhaal van The Way Up North, hè?
1: Ja, helemaal perfect. West Memphis naar East St. Louis en van naar Chicago. En ja, dat was dan zijn start. Jimmy Rogers, overigens al die tweede gitarist bij Muddy Waters. Zonder Jimmy Rogers was die sound ook volgens mij niet helemaal West wat het moest wezen. Want hij speelde altijd die lage riffs onder de slide van Muddy. En eigenlijk prachtig, prachtig gedaan. Man, Jimmy Rogers is onlangs ook overleden, jammer genoeg. Chicago Bound, helemaal verteld, The Way Up North in ongeveer 2 minuten en 28.
0: Precies.
2: Nou, tot nu toe is het hier heel rustig. 138th Street, crossen we net. Maar zo gauw als we straks bij de splitsing komen, daarna begint eigenlijk het echte zwarte gedeelte. Hier is nog een beetje industrie en dergelijke, zie je hier overal.
0: Het is hier ook nog een vierbaansweg, hè? Gescheiden wegen. Mooie verkeersweg nog. Groot station weer, rangeerterrein.
2: Helemaal in de verte zie je net over de boomtop die Sears Towers. Dat zijn er twee en dat zijn enorme hoge gebouwen. Als je daar ook rondloopt in het Chicago downtown, dan ben je zelf eigenlijk helemaal niets, want dat is echt heel...
0: We kunnen wel hem opgaan, 102 verdiepingen hoger.
2: 102 verdiepingen, ja. Nou, degene die wil, die gaat er maar één, maar ik er niet.
0: Je kunt geweldig aan de kieken, hè?
2: Ja, nou ja. Nogmaals, degene die dat leuk vindt, die kan dat doen. De blues, daar zullen wij dus ongetwijfeld achter komen of dat hier nog leeft. Misschien kunnen we straks een paar mensen op straat aanholen en eens vragen of ze weten wie Buddy Guy is. En of ze weten wie Muddy Waters is. En als je dan... dan kun je, heb je misschien toch wel... En of de blues hier nog leeft, dat zullen we natuurlijk ongetwijfeld zien. Er bent hier wel een aantal bluesclubs. Buddy Guy's Legend is hier dat is iets gestroomlijnder allemaal. Dat is een club waar behoorlijk wat mensen in kunnen. Waar je ook kunt eten, waar ze wat grotere acts hebben. En je hebt een aantal... Ja, je hebt een aantal bluesclubs die toch variëren van een klein café. Tot dan, hoe heet die keten nog maar weer?
0: House of Blues
2: House of Blues, wat dan heel luxe is en waar ook niet alleen maar blues gespeeld wordt, maar toch ook muziek die in rock and roll en dergelijke, die zijdelings met blues te maken hebben. Kerken, die zie je hier ook heel veel. Ik bedoel, ik denk dat als je Helstedt afriet, dat je er wel 40 hard hebt. En in die arme buurt speelt de kerk natuurlijk nog steeds een verschrikkelijk grote rol. Want ik denk toch dat de werkloosheid, als je daar nog eens kijkt, zo naar al die buurten hier, toch wel redelijk hoog zal wezen. Chicago die heeft weer een burgemeester die heet Daley. Dat is een zoon van de man die in de 60 jaren hier burgemeester was toen je die riot zat. Won't you please go to Chicago for a riot? Dat zong Crosby, Stills, Nash & Young toen al. And I almost cut my hair. Weet je wel, allemaal van die dingen die daarmee te maken hadden. Deze Daley die doet het geloof ik wel redelijk. Zijn vader die heeft wel een aantal goede dingen gedaan. Heeft onder andere ook mede Kennedy nog in zalen geholpen, zegt men. Maar aan de andere kant verdacht men hem ook van contacten met de mob, dus met de georganiseerde misdaad, zou ik maar zeggen.
0: Een enorm lange straat, hè?
2: Ja, ik denk dat die straat toch wel zeker zo'n 10 kilometer lang is. Misschien wel langer.
0: Ik denk wel... Hij was 15 mijl stond op de kori, dus reken maar uit.
2: Dat is al 24 kilometer. Ja. Nou, wij hebben inmiddels misschien net een kilometer of... We zijn op de helft ongeveer, want 115th Street zijn we nu. En overal zie je zo om de paar blokken een McDonald's, die zit overal.
3: Ja, maar de eerste, de allereerste McDonald's, die was hier in Chicago, hè?
2: Ja, dus het is... Zou die meneer McDonald dan ook een Schotse Chicagoan zijn?
3: Meneer Kroc, dat was de oorspronkelijke uitvinder van de formule. Die heeft hier zijn allereerste open. Die is er ook nog hier zo.
2: Woont die man hier nog?
3: Nou, de man... Dat betwijfel ik maar. De allereerste McDonald's die hier nog wel.
2: Nou, het is ook wel heel goed te zien, want het staat er hier vol mee.

0: Hele goede harmonica-speler William Clark van de CD Groove Time Chicago Blues. Maar ja, helaas niet meer in ons midden.
1: Nee, William Clark, vrij jong overleden ook aan een hartaanval.
0: Hij was van 51 jaar.
1: Ja, is ook nog een keer op het Blues Estafette geweest. Ik heb hem heel de morgen ontbijt lang met hem zitten praten.
0: Ja, ja.
1: Maar helaas niet meer. Een van de betere jongen, moderne jongens eigenlijk hoor. Jammer dat hij er niet meer is. William Clark. Op het Alligator label was dat. Chicago Blues, William Clark.
0: We vervolgden de reis over die hele lange straat die van het zuiden van Chicago, eigenlijk vanuit Michigan, over de state line giet naar Illinois. En dan zit hij in Chicago, in South Holland. En dan hij die weg volgt, 25 kilometer ongeveer. Uiteindelijk kon je dan terecht in downtown Chicago, maar zover binnen we nog niet.
2: We zitten hier nu redelijk in de black area. Maar het wordt straks nog een beetje armer. Dit valt hier nog wel weer mee. En wij moeten straks ergens af. Michigan Drive of Michigan Avenue. En daar ergens in de buurt moet het oude gebouw zijn van Chess. De 30 jaar, dat is in Chicago ook nog wel even belangrijk. Dat was eigenlijk het begin van de Chicago Blues. En toen speelden hier mensen als Big Bill Brunsie, Sonny Boy Williamson, John Lee Williamson wilde staan, de eerste. Het was Tampa Red, dat was heel bekend. Big Maceo, Mary Water, dat waren, en Memphis Mini, dat waren eigenlijk de bekendste. Dat waren de toppers in die tijd. En het is nog wel leuk om te vertellen dat Tampa Red en Big Maceo vaak in van die kleine clubjes speelden. En als het publiek dan eigenlijk wat rumoerig werd, dan ging Tampa Red, die bemoeide zich ermee en het ontaarde vaak in een vuistgevecht met hem. Zij speelden dan een hele avond voor $3, die twee mensen, Big Maceo op de piano. Overigens leermeester van Otis Penn. En Tampa Red voor $3.
0: Ja, dat stinkt wel wel anders, hè?
2: Ja, ik weet niet waar die mensen hiervoor speelden. Het zal nog steeds niet veel wezen, denk ik.
0: Nou, of worden ze hiervoor speelden.
2: Ja, maar dat heeft niks met deze scene te maken. Dat is het vaste land van Europa. Ik denk dat deze mensen, wat ik van Joe Jules zou horen, dat die met een hele band zoiets als $300 verdienen, dus $600. Dus dat is bijzonder weinig. Big Bill Brunsie, dat was een man, een hele hulpvaardige man, een hele grote man. Die ook geen enkele probleem had met nieuwkomers. Want het was wel vaak zo dat nieuwkomers door een aantal mensen niet gewenst werden. En die dan maar niet in contact werden gebracht met belangrijke mensen. Omdat dat toch een beetje een soort van concurrentie was. Big Bill, die werd door heel veel mensen, een soort van vaderfiguur was dat. Die hielp iedereen. Zag geen probleem in mensen te helpen, omdat anders een concurrent zou worden. En dat was natuurlijk wel een
0: hulp. Was bij Memphis Mini toch ook een beetje zo? Ik las dat hij ook wel mensen ook in begon financieel ondersteunen om op de kloeten te komen hier zo.
2: Ja, Memphis Mini is ook iemand geweest die heel erg belangrijk geweest is. Met Kansas Joe McCoy als sideman. En dat waren de grootheden van de 30e jaren. Hè. Daarna kwam steeds meer mensen nu die Delta. En die trek die zal toch enorm groot geweest hebben, want als wij er dan aan denken dat er nou 39% zwarte mensen wonen, dan is er natuurlijk een enorme stroom vanuit het zuiden hier naartoe gegaan. Het is wel zo dat deze buurt er ook behalve dan de huizen waar men in woont, het ziet er allemaal wat slordiger uit. Als je in de downtown komt, dan glimt alles. Zelfs de ruiten die daar mag geen spatje op zitten. Maar ja, het is natuurlijk ook grotendeels de grote firma's die daar zitten. En de hele grote banken. En grote gemeentelijke overheid die daar in die skyscrapers zitten.
3: Hoe werken die mensen nou vroeger? Voor welk werk gingen ze hier naartoe?
2: Nou, in eerste instantie de auto-industrie, maar ook de slachterij. Maar vooral, wat ik begrepen heb, ook in de constructie en de verpakkingsindustrie heel veel. De spin-off, zou ik maar zeggen, van die grote fabriek. Daar, en ook een heleboel mensen werkten als chauffeur en zo voor fabrieken, op auto's. Dus het toch allemaal, zeker de zware bevolking, in dienst van of van de grote, hele grote firma's. En allemaal baantjes waar je nou niet te veel opleiding voor mocht hebben, natuurlijk, moest hebben. Dus, maar een heleboel mensen in de verpakkingsindustrie van de vleeswarenindustrie.

0: Klassieke nummer van Howlin' Wolf, Chester Burnett, The Killing Floor Blues. Oftewel het werken in de vleesfabrieken. En dan met name op het gedeelte worden als het vee doodweer.
1: Ja,
0: want dat hoorde er ook allemaal bij.
1: Ja, dat is zo.
0: En dat was het meest rudimentaire werk wat er zo'n beetje was.
1: Ja, ja.
0: En
1: ja.
0: Dat was dan voor de zwarte mensen uiteraard.
1: Ja. En ook heel veel mensen die chauffeurden ook. Hè.
0: Ook ja.
1: Muddy is ook heel tite. Toen hij eraan kwam was hij chauffeur.
0: Ja.
1: Toen heb ze
0: ja, maar dan waren je al volgens mij een beetje aan de betere kaart.
1: Ja,
0: zeg maar.
1: Ja, precies. Ja,
0: net
1: ja.
0: Al een beetje voor elkaar.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Want dat was natuurlijk wat jij zo straks ook al zei. Dat meesten hadden die verwachting als ze naar Chicago toe gingen. Dat toch een beetje het beloofde land was. Hè? Want ze hoorden dan van de dikkere salaris niet doorbetaald werden. En er werd niet bij verteld van dat leven daar ook.
1: Dat ook duurder was. Ja,
0: duur was. Maar...
1: Ja, in een van onze vorige uitzendingen vertelde Willy Foster dat al precies. Van, nou ja, hier was altijd wat te eten en het leven was hier veel goedkoper. Maar Chicago, daar verdien je dan wel meer. Maar je was ook veel sneller geneigd om het uur te geven en alles was duurder natuurlijk.
0: Ja, en die moesten een huis huren, hè?
1: Ja, absoluut.
0: En door worden de huiseigenaren, die worden er vooral beter van door zo. We gaan weer de straat weer op, we gaan de weg weer op. We gaan weer op Helsted.
1: Op Helsted, en Helsted is long.
2: Helsted, 76. Dan moeten we straks bij een soort van splitsing komen. Als je dan erom toe gaat, kun je op Helsted kun je helemaal downtown komen. Dan denk je daar gewoon Helsted op, maar dit is Helsted South. En dan krijg je dan weer Helsted North.
3: Ja, je moet hier groot denken.
2: Ja, daar hebben die Amerikanen ook echt de ruimte voor, want ze kunnen hier alle kanten opbouwen. Want, wij in Nederland, wij zijn natuurlijk heel beperkt. Zeker wat onze ruimte betreft. En hier, in dit grote land, is dat no problem. Wat je hier ook heel veel ziet, zijn laundromats. Dat zijn, daar kun je kleren laten wassen, weet je wel. Een soort van palten, maar dan moet je het allemaal zelf doen. Dus van die... Kleine wasserijtjes, waar je ook kunt drogen natuurlijk. Wie kent niet Laundromat Blues van Albert King?
3: En kappers.
2: En kappers, ja, ook veel. Men is dus, men laat zich dus nog knippen en scheren hier. Vind ik ook wel een beetje jammer dat dat in Nederland eruit is, want het was altijd wel gezellig. Het was een punt. Zo... Waar mensen elkaar ontmoeten, zo herinner ik mij nog Kappen Lameres in op de rand van het rode dorp waar in Assen, waar ik ook nog een jaar of zes woonde heb. En als je naar de kappen ging, dan zat daar toch altijd 10 man in de buurt en ze stonden 2 man te knippen en je hoorde dus alle nieuwtjes uit de buurt. En er werd veel gelachen. En dat was ook trouwens de eerste keer dat ik De Lach zag, het blad De Lach. Misschien kunnen de oude luisteraars dat nog herinneren.
3: Pikant, hè?
2: Ja, dat was toen al... daar zag je helemaal bijna niks bloos in een paar blote benen. Maar dat was toen al heel wat. Maar ik kan me zo voorstellen dat die kappenzaken hier eenzelfde functie had. Van deze buurten ook... Een sociale soort van functie waar men elkaar treft en waar men elkaar de laatste nieuwtjes vertelt uit de buurt.
3: Dat me ook opvalt dat bijna alle zakenpannen hier zo dat die, tralies of wat dan ook voor de route hebt hier.
2: Ja, een heleboel bent ook verlaten. En dat zal natuurlijk wel te maken hebben met de crime rate. En dat het percentage aan diefstallen. Ja, het is natuurlijk een buurt met een sociale achterstand en daar is hij toch meestal wat meer trammeland als in die villa-wijk natuurlijk.
3: En drank wordt hier echt in aparte zaken verkocht, hè?
2: Ja, liquor stores.
3: Daar zie ik altijd volk rondhangen.
2: Ja, dat... De drank speelde een grote rol in heel hun dof bestaan. Dat was dan van Jan Boezeroen, geloof ik. De drank speelde een grote rol in heel zijn dof bestaan. Nou, dat is hier ook een beetje aan de orde.

0: eigenlijk zo dit het, het lijflied met een wezen voor Little Walter, hè?
1: Ja.
0: You better watch yourself.
1: Ja, ja, ja.
0: Dus, hij deed het niet zwaar.
1: Nee, absoluut niet. Het was een redelijk moeilijke figuur.
0: Ja, een opgewunden standje.
1: Ja.
0: Vulle drank altijd erbij. En ja. Hij is ook niet ouder worden dan.
1: Nee.
0: In een street quarrel.
1: Ja, street brawl. Dus.
0: Brawl.
1: Ja. Ja, Walter die... Ik kon wel mooi Moldenmonica gespeeld trouwens, maar... Poel van die mensen die bent apart terechtkomen, Moldenmonica speelde.
0: Beetje tragische figuur,
1: ja,
0: eigenlijk.
1: Ja, Butterfield, een overdosis en Henry Strong, dus die vrouw neerstoken.
0: Ja.
1: James Cotton toch ook. Little Walter dus. William Clark.
0: Tot John LeGrand
1: daartoe. Ja, allemaal een beetje...
0: Wij kwamen uiteindelijk, Harry, met onze reis op Halstead. Ik kwam bij terecht op, en dat was ook de bedoeling. Kwamen we terecht in de buurt van downtown. Kwamen we terecht op Michigan Avenue. Want wij wilden naar de studio van...
1: Van Chess.
0: Van Chess.
1: Broeders Chess, waar ze dus op laatst altijd opnomen hebben. Nu was dat een museum, zou ik zeggen. Een stichting. Willie Dixon's Blues Heaven Foundation. En ja.
0: En dat was het einddoel van onze zoektocht.
1: Ja, van daar wonen wij naartoe om onze eerste reportage over die bluesmuziek en over die Chess-familie te maken.
0: Ja, op Halstead.
2: Dit is de oude Chess-studio, of de ingang van de oude Chess-studio. Dit is gebouw op Michigan 2120. Nu is daarin gevestigd Willie Dixon's Blue Heaven Foundation, Incorporated. En we zien hier een houtsnede, het silhouet van Willie Dixon. Die leefde van 1 juli 1915 tot januari de 20e 1992. Willie Dixon komt oorspronkelijk ook uit Mississippi. Is al vroeg van huis weglopen en is... Zoals het zo mooi... Dit verhaal is natuurlijk prachtig. Hij is op een freight train gesprongen en is in Chicago terechtgekomen. Nou, hij heeft daar verschillende baantjes gehad. Hij is onder andere ook nog even... bokser geweest. Hij heeft nog 4 partijen gebokst om de Golden Glove. En die heeft hij ook... winnend afgesloten. Maar kreeg al snel ruzie met de promotors. En is toen... opgestaapt. Mooie foto van hem hier. Willie Dixon werd later eigenlijk een beetje een manager van alles, maar ook vooral bassist en songwriter bij Chess. En op laatst bekleedde hij een hele belangrijke functie daar. Hij was de man die heel veel nummers geschreven heeft voor Howlin' Wolf en voor Muddy Waters en noem maar op. Dus als songwriter was hij heel belangrijk. Als bassist deed hij op heel veel sessies mee, samen met Freddie Below staat hij op de meeste... plaat die er gemaakt zijn. Een soort van studiomuzikant van Chess eigenlijk. Nou, we staan hier voor dat pand en wil eens kijken of er... Het is geopend van maandags tot vrijdag van 9:30 tot 4:00. Dus eens kijken wat we kunnen doen. Zullen we al moeten vragen of we weer wat mogen filmen of zo. Maar...
3: We kunnen in ieder geval de studio niet in.
2: Work in progress. Studio 2 is temporarily suspended, ja.
3: Nou, laat maar eens binnen gaan.
2: We apologize for any inconvenience.
3: Oh, zelfs de deur is dicht. Dat is natuurlijk wel jammer dat als het tot de 19e dicht is.
2: Ja, misschien dat er iemand voor was dat die nog iets kan vertellen.
3: Ja.
2: Dat zou helemaal niks gebeuren.
3: Maar ik denk, de studio tours, maar ja, dat zal wel alles wezen of zo zeker dan. Oh, dat is een mevrouw. Ja, nog wat erin. Oké. Hallo.
4: Good morning.
3: Hallo. We are a Dutch radio and television crew from Europe. And we are traveling around in the States.
4: You know what? There's no filming in the building without permission from the Dixons.
3: Uh-huh.
4: So, I don't know if he's filming right now, but...
3: Yeah.
5: I'm filming it there.
4: Oh, yeah.
3: But we can, with a mic in,
4: you know what?
3: That's no problem.
4: You'll have to talk to my boss.
3: Yeah, okay.
6: Hi.
3: Okay. Hi.
6: Hi.
5: Harry,
6: from Europe, Holland.
7: Hi, Amsterdam. How are you? Nice to see
3: you. Hi, I'm Al.
7: Hi, Al.
3: And he's Willem.
7: Hi.
3: We're from Holland, from Europe. We are making a tour in the States for making a radio documentary about blues music from the Mississippi to Chicago.
7: Okay.
3: And that's the reason why
7: we
3: are here.
7: We have to get a release with you first in order to determine exactly how you want to use the film. And then I'll have to, you know, figure out how to help you because our tours are suspended. The facility is we're doing some redecorating right now. So because we don't really have the facility up, you know, like it would normally be, it would be kind of difficult. We might have to makeshift, you know, an area or something for you to talk to us in. Okay. But if you hang on 1 second, then I can talk to you and let you know how we can proceed. Okay.
3: Yeah. Okay. Okay.
5: Can I film something here?
7: You know, if you could hold on a minute, we don't have an understanding of how you want to use
5: perfect.
7: It. We'll work with you. I just need to figure out. Okay. Let me finish my call. Have a seat.
3: Okay.
1: Okay.

0: De man van de Willie Dixon Foundation. Willie Dixon himself. Moon Ketting van de LP What Happened to My Blues uit 1976. Ja, en dat was het op Michigan Avenue, waar als de zaak, een beetje het museum van de Willie Dixon Foundation, op dat moment gesleurden was. Maar wij geven de moed nog niet op.
1: Want nee, want wij hebben toch nog ergens een afspraak gemaakt met die lui.
0: Wij komen nog weer terug hier.
1: Ja, ja.
0: Wij komen nog weer terug bij Willie Dixon. Chicago, dat is natuurlijk de plek van Muddy Waters. Ook al kom je uit Clarksdale, eigenlijk vlakbij Clarksdale op de Stovel Plantation. Maar als je het over Muddy Waters hebt en over de elektrische blues, de Big City Blues, dan is het ook voor Muddy Waters is het Chicago. En ik kan me ook zo voorstellen dat hij, dat hij waarschijnlijk door op Maxwell Street, dat hij door als eerste terecht te komen is aan de South Side van Chicago.
1: Ja, dat liep me wel, want iedereen die daar nee aankwam, die ging daar eigenlijk naartoe, want daar waren altijd bekenden. En je moet rekenen, die, ja, het waren toch allemaal families. Het was veel familie van elkaar ook.
0: Ja, ja.
1: Dus
0: ja, ja.
1: Daar waren vast wel mensen uit die familie die daar op een gegeven moment hem wegwies konden maken in die wirwaar van handel en ja, wandel en zo.
0: En ook optredens wat er achteraan kwam natuurlijk.
1: Ja.
0: En de eerste opnames die je in Chicago maakt bent bij Chess. Je hebt er al die verloren schieren woont. Als ik zo een paar dingen in het boek lees, dan heb je daar niet een armoedig bestaan leid in Chicago.
1: Nou, in het begin natuurlijk had het wel wat moeite meer. Want het was ook niet zo dat ze hem direct een contact aanboden hebben. Dus hij moest er nogal wat voor doen. Hij was even allerlei baantjes uit. Een daarvan was hij was vrachtwagenchauffeur. En,
0: ja.
1: Maar later is hij natuurlijk toch wel heel beroemd geworden en hebben niet echt slechte huizen had. Er was zelfs nog ruimte onder het huis om Little Walter op te bergen.
0: Een basement.
1: En een beetje controle op te holen.
0: Dat was ik wel nuttig bij Little Walter.
1: Ja, precies.
0: Dat was niet de makkelijkste man. Ja, en Muddy moest natuurlijk toch ook wel een beetje gelegenheid hebben met zijn familie en je ziet vriendinnen even niet zo bij je menu zaten, hè?
1: Nee.
0: Wel in de buurt?
1: Ja, wel in de buurt. En dat is nou eigenlijk ook een beetje, als je de boek van Ray Charles neemt, The Man and the Music, ook een biografie, dan zit er veel vergelijkbare materiaal in wat vrouwen betreft.
0: Zijn er niet vrouwen niet genoeg?
1: Nee, het zal wel u de tiet van Afrika stammen of zoiets, maar maar ja, hier een koppel die dat, ik bedoel, maar dat echt.
0: Maar Muddy was ook zo'n man trouwens, hè? U dit hele boek komt ook naar voren dat het een, het was een womanizer.
1: Ja, ja? Ja, nou ja, Robert Johnson, ze kunnen er allemaal wel.
0: Ja, hij had aantrekkingskracht op
1: dus
0: de vrouw.
1: Ray Charles, dat boek, nou, dat hij dat leest, dan bent dat wel, nou, die bleek wel als in haren, maar.
0: Ja. Nou, zo erg was met Muddy niet. Maar zoals hij zelf zegt en zoals hij zelf zingt, hij was wel a born lover.

0: know just what to do.
1: Lekkere hoekige opname uit 1958. Born Lover, Muddy Waters met Pat Hare op gitaar. Little Walter uiteraard op de mondharmonica. Otis Penn op piano. En Francis Clay op slagwerk.
2: Ja, Pat Hare, dat is
1: ja. Dat was het ene.
2: Ja. De man die op iedereen schoorde op een gegeven moment.
1: Ja, zoals op de politie. Komt van de LP Muddy Waters, Rare and Unissued. Het is dus weer zo'n zeldzame opname. Misschien is die wel een maakt in bij Chess. En gewoon een outtrack die nooit op een LP terecht te komen is toen.
2: Dat zou best eens kunnen, want er is natuurlijk altijd wel materiaal wat ze niet goed genoeg van. Yeah. Wat later op een gegeven moment toch ergens terecht komt via license deals of weet ik veel.
1: Ja, misschien bij de uitverkoop van Chess. Ja. Want dat was de maatschappij waar Muddy bij begund is. Of eigenlijk bij Aristocrat, maar ja, dat was de voorloper.
2: Ja, dat was de voorloper van Chess, ja.
1: Van de twee Poolse broers die dat deden.
2: Ja.
1: En ik heb nog een opname van juli 1951. Muddy Waters met het nummer She Moves Me. Daar speelt Leonard Chess nog op mee.
2: Ja, Leonard Chess op bassdrum zie ik staan.
1: Ja.
2: Nou ja, dat kan als hij een beetje in de maat blijft, dan moet dat toch niet te moeilijk wezen voor Leonard. Hoewel Leonard toch niet zo gek viel. Die afficheerde zich altijd wel als de man die er verstaan van had. Maar hij was ontzettend bang om Muddy wat eerder los te laten en Jimmy Rogers in te brengen en Little Walter. Waardoor Muddy eigenlijk heel veel plaat gemaakt heeft. Die nog in de volksfeer leek, weet je wel, in de akoestische sfeer. Dus Leonard, het durfde niet echt. Maar een bassdrum, misschien kan hij net al.

0: is the main.
1: Ja, je hoort de vierkante voet van Leonard.
2: Ja, hij tikt rustig door.
1: Tja.
2: En als je dan even syncopeert, dan wordt het al moeilijk.
1: Hoe zeg je, Harry, syncopeert?
2: Ja, het accentueert van zwakke maatdeel. Dus dat, maar dat is een term in de muziek. Dat zal de Lustra niet echt met lasten valt.
3: Volgende week in Harry's Blues.
1: De plek waar als mensen die 1200 kilometer gereisd hadden elkaar ontmoeten in Chicago, dat was Maxwell Street.
2: Ja, en Maxwell Street, dat is nog een beetje van overluisteraar. Het is een plek waar heel veel zwarte mensen bij elkaar komen en die daar op de hoek wat eet. En de universiteit die wil graag een stuk van Maxwell Street hebben, want die ziet daar nog wel brood in. Maar de Chicago's die wil graag een stukje holen.
1: Wij waren er nog net op tijd, want het was nog niet helemaal verdwenen. Dus de volgende week wat dat betreft naar Harry's Blues. Bovendien, wij proberen nog een keer een nieuwe poging om bij Chess, de studio van Leonard Chess, om door naar binnen toe te komen. En of dat lukt, volgende week in Harry's Blues in the Way Up North. Vandaag gemaakt door technicus Regel Meijer, samenstelling en presentatie Harry Muske en Albert Haar. Bedankt aan het Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties en aan VPRO Radio. Wat ons betreft, Harry's Blues is de volgende week weer. Tot dan.

0: Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: De nalatenschap van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: Het is een nummer van Sonny Boy Williamson uit Mississippi en Harry Musquet zag hem als een held. Dit nummer komt van het album The Real Folk Blues en Sonny Boy Williamson overleed in 1965 en toen wist niemand hoe oud hij eigenlijk was geworden. Harry Musquet bezocht later nog een keer zijn graf in Amerika. QB and the Blizzards, Shaking Up on My Baby.